0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
2: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
3: Ik ben Brian uit Amstelveen.
4: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
1: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwoude Breek.
2: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Lissie uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermhoorn.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 5:00.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10... Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren ook twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog regelmatig bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als zesde geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel
10: met Pieter Kok.

0: Ja, lekkere Mother Talking met You Can Win If You Want. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Ik wilde heel de wereld zeggen, maar zo erg is het nou ook weer niet. Rustig aan. Betekent dat er voor jou altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege vrijdagochtend. Het is 4 september.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook nog eens een keer
4: Verzoekjesvrijdag.
0: Als je ook een verzoekje wil doorgeven, mag dat via 088-850-51-52. Want zometeen tussen 9 en 10 draai ik hier enkel en alleen wat jij wil horen bij NH. Wel een voorwaarde aan.
2: Ja.
0: Je moet knijtervrolijk zijn.
2: Echt heel.
0: Heel erg schuimbekkend vrolijk. dat je meteen begint te dansen en handjes in de lucht of op je stuur
2: trommelen. Ja, het lijkt me bij jou nou leuk. Jij doet dat zo weinig. Ik zou je dat meer gunnen.
0: Oké, dat ik dans.
2: Ja.
0: Ja, je hebt mij nog nooit zien dansen, hè?
2: Jawel, 2 keer.
0: Oef.
2: Ik hou het bij inmiddels, ja. Omdat het zo weinig is.
0: Makkelijk bijhouden. Ja.
3: Dat is eigenlijk nog niet eens een lijst, hè, met 2 dingen. Nog een derde bij.
0: Is dat pas een lijst?
3: Vind ik
0: 3 is een lijst.
3: Nou ja, ik vind 2 geen lijst. 1 ja, al helemaal niet. Een boodschappenlijst.
0: Ja, 2 dingen.
3: Pindakaas en hagelslag erop.
0: Ja.
3: Nou, het is gewoon een slecht geheugen.
0: Ja, precies. Ja,
2: nou, als er iets onder staat, vind ik het een lijst.
3: Ja, dat vind ik ook. Als er dan nog eens vuilniszakken bij staat. Hey,
0: nou hebben we een lijst te pakken.
3: Ja,
0: precies. Dat staat niet naast elkaar.
3: Nee.
0: Ja, nee, daar heb je wel weer gelijk in. Doen jullie dat ook zo in je hoofd? Dat als je zeg maar gaat, dat je al van tevoren een beetje het pad bedenkt. Zodat je weet, Frank?
2: Nee.
3: Piet ziet mij maar in elkaar krimpen. Mijn vrouw doet dat voor mij.
0: Pardon?
2: Ja, nooit boodschappen.
0: Oh nee, stop. Stop de muziek. Oh nee, echt waar, Frank? Oké, heel even stoppen. Even rustig gaan. Laten we dit langzaam opbouwen.
3: De hele uitzending door.
0: Frank Boer.
3: Ja, Piet Koek.
0: Jij gaat wel eens boodschappen doen.
3: En niet vaak.
0: Maar als het zover is, dan moet je dat natuurlijk niet alleen doen.
3: Nee.
0: Dan moet je, daar heb je daar een beetje hulp bij nodig.
2: Waar gaat dit op?
3: Nee, let op.
2: Gewoon.
3: Let op. Wat let op?
0: Nee, ja, ik weet nu al, ik verheug me zo op wat er komt nu.
3: Wat dan?
0: Nou,
3: dan
0: jou, weet ik het ook niet. Jouw Kim heeft instructies voor jou.
3: Oh ja, die heeft niet echt. die zetten vroeger altijd netjes op volgorde, inderdaad. Zeg maar op volgorde van de winkel. En dan maakte ze de boodschappenlijst en deed ik de boodschappen.
2: Maar van de winkel of van de gangpad?
3: Nee, van de winkel.
0: Dat ze dus helemaal wist, als je hier...
3: Maar zelfs dan mislukte het, dus nu laten we het altijd maar brengen.
0: Oh, maar dan deed ze dus, maar dan kom je eerst bij de groente aan. Dan moet je dit meenemen, dan ga je daar naartoe.
3: Soms met zijn megafoon naast.
0: Ja.
3: Nu dat.
0: Ja.
3: Gaat goed, Frank. Ze sorteerden het zelfs op kleur.
2: Hou op.
5: Goedemorgen.
0: Ik heb nog zo'n vraag. Nee, stop.
2: Ik wil bent een heel ander persoon nu in mijn hoofd.
0: Frank, heb jij een voorbeeldlijst hiervan?
3: Nee, bestaat niet meer.
0: Nee?
3: Nee, maar je zou Kim kunnen bellen hoor, die bevestigt dit allemaal.
0: Ja, hallo, ik hoop voor dat ze nog even slaapt, zeg.
3: Ja, nee, dat is waar. Staat wel op deze lijst. Ik slaap.
0: Nou, als ze wakker is, dan gaan we er wel even bellen. Ik wil wel even precies weten. Ik wil wel even weten hoe dit zit.
3: Ja.
0: Heel benieuwd.
5: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Nou, met mij wel goed.
5: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Koud, het is 20 graden, slaat nergens op.
5: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: Zweet als je de deur open doet.
5: De wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopwissen na Passenger van Alex Warren.

0: Grace Jones met La Vie en Rose.
1: Krantenkopquiz.
0: Ja, kwart over zes.
1: De krantenkopquiz.
0: Oh, ik ben mijn krant vergeten. Wacht even hoor. Ik heb meteen een kaasschaaf erbij gepakt. Kan er best over komen. Jongens, de krantenkopquiz, het is een heel makkelijk quizje, hè? Het zijn maar drie krantenkoppen. Eentje ervan is alleen niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via... Wat zitten jullie te lachen?
2: Nee, ik moet gewoon denken dat je gisteren buiten adem was... en nu je krant bent vergeten. Ja, kan gebeuren.
0: Er gebeurt wel eens wat.
2: toch? Toch leuk.
0: Goed,
2: drie
0: kranten. Ja, ik ook. Drie krantenkoppen, eentje is er niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. En het mooie is, als je die op de vrijdag wint, dan...
2: Mag je hem het hele weekend houden.
0: Dat is toch te gek. Heerlijk. Zo kun je je dag niet beter beginnen, denk ik zo. Drie stuks dus. Ik wens je heel veel succes. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: GoPro-beelden tonen recordformatie van 39 duikers.
1: Kop 2.
0: Ham verkocht voor meer dan 8 miljoen euro.
1: Kop 3.
0: Nederlander wint IG Nobelprijs voor duizenden begraven onderbroeken. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-5152. Is het vandaag kop 1 GoPro-beelden... tonen recordformatie van 39 duikers. Is het kop 2 ham verkocht voor meer dan 8 miljoen euro? Of is het kop 3 Nederlander wint IG Nobelprijs voor duizenden begraven onderbroeken?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar geef je het door. Voor de eer van de ontbijttafel is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: 2 niet waar was. Ham verkocht voor meer dan 8 miljoen euro. 8,6 miljoen euro om precies te zijn. Hij is geveild als een jaarlijks evenement in Kentucky. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het goede doel en dergelijke. Charmant, cool. Toch?
1: Hij ziet er wel lelijk uit.
0: Hij ziet er niet uit als ik er, 8,6 miljoen euro voor over had.
1: Nee, een beetje zeker rimpelig. Niet.
0: Hij is rimpelig en ze hebben hem op een soort van rouwboeket gelegd. En
1: ja, met rozen en gipskruid. Dat ja, is toch niet helemaal...
0: Rode rozen en dan een paarse, ja, hoe noem je zo'n ding? Linten en een soort
1: broche.
0: Ja,
1: het is geen sjerp.
0: Nou, whatever.
1: Het is zo'n button met zo'n lintje eraan.
0: Zo'n ding hebben ze erop geplakt. Ziet er niet uit. 8,6 miljoen euro zonder geld. Gaan we door naar Ramon, Arnold en Chantal. Die dachten dat kop 3 niet waar was. De Nederlander die de Ig Nobelprijs voor duizenden begaafde onderbroeken heeft gewonnen. Ja, het thema dit jaar was schimmel. En toen dacht deze onderzoeker, hier weet ik nog wat voor. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de activiteit van allerlei organismen in de grond. 5 jaar geleden hebben 1000 mensen witte katoenen onderbroeken begraven. Minimaal 2 de neus. 2 maanden later hebben ze er weer opgegraven. Waren afgebroken en dat duidt weer op een gezonde bodem. Leuk, okay, hè?
1: Dus... Het ziet er wel een beetje creepy uit ook.
0: Ja, helemaal als je ze zo heel serieus gaat verzamelen. En dat hoort precies bij deze Ig Nobelprijs. Dat is een Nobelprijs waar je in eerste instantie een beetje om moet lachen. Mm. En daarna van denkt, oh, het is eigenlijk best interessant.
1: Ik vind dit misschien wel het leukste van het jaar.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Homofiele necrofilie onder eenden is ook een keer onderzoek geweest. waarvoor die geval is.
1: Dat weet
0: is.
1: Jij nog, jaren ja, later.
0: Zeker was Kees Moedeker uit Zuid-Holland die hem toegewonnen heeft. Ook bekend van de Domino-mus en dergelijke. Die heeft hij allemaal in zijn collectie. Nou goed, gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1 natuurlijk. GoPro-beelden tonen... Ik vind dat zo moeilijk om uit te spreken. Nog een keer. GoPro-beelden... Dat is een heel gek woord. Toon een recordformatie van 39 duikers. Nee, het gaat om 39 skydivers. Het record stond op 37. Ah. Ik dacht, dat is toch wel vaker gedaan met heel veel mensen. Maar dit is dat ze ook nog met elkaar in formatie gaan springen.
1: Ja, vind maar eens 39 gekken.
0: Ja, die er allemaal zin in hebben. In Nottingham is het gedaan. Ze zijn met z'n allen 3 vliegtuigen gesprongen. Ik gok ongeveer 13 springers per vliegtuig. In 38 seconden moest het allemaal gebeuren. En het is gelukt, wat een feest. En iedereen leeft nog.
1: Ja, cool, hè?
0: Hartstikke mooi. Zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor een mooi rijtje, hoor. Hou je vast voor Christian, Frank, Gerrit, Tim, Annelies, Frank, Karen, Rodi, Koos, Monique en Cynthia.
2: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
1: Ik ben Henk en ik woon in Sint Pancras.
2: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30, in Wormerveer is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Rijkswaterstaat heeft eerder dit jaar nieuwe scheuren in het brugdek van de houtripbruggen ontdekt. Die zijn de afgelopen maanden groter geworden, zegt Rijkswaterstaat nu. En daarom moet de brug dit najaar dicht voor grote vrachtauto's, hebben ze gisteren bekendgemaakt. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen met beperkingen nog prima te gebruiken. Door vrachtverkeer nu te weren, wordt schade beperkt en blijven de bruggen beschikbaar voor lichtverkeer, zegt Rijkswaterstaat. Het is wel vervelend voor mensen met grote vrachtauto's. Die moeten er een heel eind om, bijvoorbeeld over de Afsluitdijk of via Amsterdam. En dat scheelt echt veel kilometers. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het is wel echt een stap in de goede richting, dat zeggen kenners. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt daarmee dat de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
6: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
5: Nou, een heel alleen maar positief verhaal is het natuurlijk niet, want de plannen hebben wel veel gevolgen voor de boeren. Bijvoorbeeld, het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd. Alleen vervoersbedrijf Arriva ziet het zitten om de komende jaren het busvervoer te verzorgen in het noordwesten van Noord-Holland. De vervoerder heeft een bieding gedaan om vanaf 2028 in dit gebied 13 jaar lang de busritten te gaan doen. Het is opmerkelijk dat maar één partij zich heeft gemeld. De provincie had gehoopt op veel meer biedingen. Dat is niet gebeurd. Het heeft te maken met de flinke uitdagingen van het openbaar vervoer in Nederland, waar ze voor staan. Stijgende kosten, personeelstekorten en veranderend reisgedrag spelen daarin een rol. Dus die busbedrijven die tekenen niet zomaar in. En de wolf die onlangs in Laren opdook zorgt voor veel alertheid bij kinderopvanglocaties en scholen. Sommigen nemen extra maatregelen. Een apart wolvenprotocol, dat komt er voorlopig nog niet. Meerdere ouders en grootouders natuurlijk zeggen zich zorgen te maken over de aanwezigheid van de wolf in de buurt van hun kinderen. Sommige kinderen denken misschien dat het een hond is en lopen er naartoe, zeggen ze. Nou, daar moeten we echt voor opletten, vertelt een bezorgde ouders. Ja. Grootouders en wolven in één verhaal.
4: Dat is vraag om problemen, inderdaad.
5: Zit je toch altijd aan een rood kapje te denken?
4: Sorry, nee, nog niet, nu wel.
5: Dat
4: zal ik nooit meer omheen kunnen. Bedankt daarvoor. Maar ja, het is natuurlijk gewoon best een beetje eng en spannend.
5: Ja, het is hartstikke spannend en echt wild dier. En je kunt je ook afvragen of dat echt handig is, zeg maar in woonwijken en zo.
4: Ja, maar ik denk toch altijd het overkomt aan een ander of zo.
5: Denk ik ook altijd. En dat is altijd wel een lekkere manier van in het leven staan.
4: Ja, toch?
5: Ja.
4: Ja. Zo ga ik het doen.
5: Overkomt ons niet, Piet. Lekker is dat.
4: Heerlijk, zo bij een ander.
5: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl. Het weer nog even. Tamelijk wisselvallig vandaag. Met flink wat wind. Tijdens buien en vlak aan zee zelfs kans op windstoten. Het is dus een onstuimige dag. Maar dit weekend een heel stuk rustiger.
4: Lekker, gaan we van genieten. Dankjewel, Frank.

0: Frankie Valli met Grease.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn, hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman, een akkerbouwer, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend duiken we de viswinkel in van Nico Jonk in Volendam. Nico, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het daar in de viswinkel? Is het al druk?
2: Het is hier bedrijvig op dit moment.
0: En hoe kan dat dan?
2: Vanwege de kermis, hè?
0: Ja, precies.
2: Kleine voorsprong maken op wat er komen gaat.
0: Ja, hoor ik nou ook al muziek op de achtergrond of valt dat nog mee?
2: Nou, er zijn wat dames die zijn een klein beetje aan het neuren jezelf. Je kent dat wel, die kermis is, die proberen ze allemaal een beetje,
0: Ja, zich eigen te maken nog. Ja, ik begrijp het allemaal wel. Hoe laat ben je vanochtend begonnen, Nico?
2: Ik was hier om 4:30.
0: 4:30, en waarom zo vroeg dan?
2: Nou, omdat we om tussen 7 en 8 open gaan en dan moet alles klaar zijn.
0: Ja, en je verwacht wel een beetje drukte vandaag dus?
2: Ja, zeker.
0: En waarom dan? Er komen mensen juist even een lekker gebakken visje halen of zo bij je? Is dat
2: het? Nee, het is de kermis vandaag, al die bedrijvendag. En die mensen gaan allemaal even gezellig met elkaar zitten.
0: Ja.
2: En dan nemen ze voor de aankomende dagen nemen ze even wat lekkers voor hun huis.
0: Oh,
2: en
0: dat
2: dan,
0: is het.
2: Dat is het hele verhaal.
0: Ja, precies. Dus het is echt de voorbereiding zitten, maar ook in zorgen dat je genoeg vis in huis hebt.
2: Juist. Ze halen sinds 1/3 hapjes. En, die mensen gaan halen voor 4 dagen handel in huis. Want de meeste zaken zitten dicht morgen.
0: Ja, natuurlijk, ja.
2: En dan gaan ze ervoor.
0: Ja, en je spreekt veel in de derde persoon. Je hebt het over dat andere mensen dit gaan doen. Hoe zit het voor jou zelf dan, Nico?
2: Nou, ik ben zelf hier momenteel met 7 man bezig om de sausje klaar te krijgen.
0: Ja. Maar als het af is vandaag, dan is het toch in 1 keer linea recta door, of niet?
2: Ja, even mijn hoop knappen met z'n 7, met z'n 8 of met z'n 9. En dan zitten we met z'n allen zitten boven de dijk. Gezellig aan een borreltje.
0: Ja, vanmiddag. Toch? Ja. Ja. Het is even doorbijten vanochtend qua regen, maar misschien wordt het vanmiddag wel een beetje droger, hè?
2: Ik hoop het wel.
0: Ja, dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Oké. Okay. Is er ook nog een typische Volendamse snack eigenlijk voor de kermis? Dat je dan een haringje neemt nog of iets dergelijks? Of,
2: Nou, het meeste bedrijf op dit moment draait Volendam is toch wel een sushi en een wat tonijn en wat salades. Met de zalmsalade.
0: Okay. Dat is wat mensen inslaan.
2: Dat is het meeste wat de mensen inslaan.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat grappig.
2: Lekker in een harenschaaltje, dat gaat er ook nog wel in.
0: Ja, en als we dan buiten de visafdeling gaan kijken, dan hoor ik veel mensen over de flippen met suiker.
2: Ja, dat is hier een traditie. Hè?
0: Wat is dat dan?
2: Nou, dat zijn de flippen met suiker. Dat is een broodje. En dat is een beetje, er zit de achterkant van een vrouw eigenlijk. Daar hebben ze het zo gebakken.
0: Oké.
2: Okay. En die snijden wij open met beste boter erin. Met een boel suiker erop.
0: Ja.
2: en die gaat in de oven. Ja, die gaat in de oven. Oh, en dat smalt natuurlijk een beetje. Ja, en dat is een traditie. Een lekkernijtje hier op Volendam.
0: Ja, precies. Gewoon de kadet. Maar dan aan elkaar laten, opensnijden, boter, suiker en de oven in.
2: Ja, zo. Ja, prima.
0: Ach,
2: zo.
0: Ja, dat is een prima manier om je dag mee te beginnen.
2: Ja, dat nemen we met een bak koffie. Dan zijn we allemaal zeer alert op dit moment. Je moet veel suiker nemen in het begin.
0: Maar merk je nou ook dat er echt een beetje zo'n reuring is in de zaak? Dat iedereen zin heeft om te knallen, even werken nog... en dan gaat het helemaal los de komende dagen?
2: Nou ja, als jij hier een beeld van had hoe wij op dit moment erbij lopen... we lopen allemaal met een pet op.
0: Oh.
2: Dus we hebben allemaal de versiering al aan.
0: Oh ja. En wat voor pet is dat dan? Een politiepet op of zo? Of,
2: Nee, gewoon een feestpet.
0: Feestpet
2: hebben we allemaal op. Ja, het is wel een feest, hè?
0: Ja, oh, wat heerlijk. En wat staat er op de pet dan?
2: Nou, er staat niks op. Er staat alleen glitters.
0: Glitters. Oh, je hebt een glitter. Ja. Nico, heb je nou van al die dames in de winkel een glittermutsje opgekregen? Moet het nou
2: allemaal een glittermuts op, diverse kleuren.
0: Nou, wat heerlijk zeg.
2: En de hele winkel is versierd met vlaggetjes en met noem maar zo. Moet gezellig zijn.
0: Oké, nou wat heerlijk. Ik zal je niet langer van je werk houden. Hoe laat gaat de winkel dicht voor mensen die aan het luisteren zijn en denken, wil bij Nico nog wat halen?
2: Sluit om 2:00.
0: Ah, precies. Dan is het mooi geweest. Even strak afdouchen thuis en dan meteen hartstikke idee de dijk op.
2: Precies zoals je zegt.
0: Mooi zo, Nico. Ik ga je niet langer van je werk houden. Ik ga je wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? Hef dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege

0: De Alan Parsons Project met Don't Answer Me. Anne, heb jij de instructievideo al bekeken?
1: Van wat?
0: Oh, zelfs zijn we daar nog? Poeh. Nou, we hopen om te bespreken. Zometeen naar George Michael.

0: zaterdag.
1: Helemaal
0: en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal en haar.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal en haar. Het grootste percentage.

0: 7 op de radio bij NH.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
7: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
8: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
9: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
10: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het kabinet blijft vasthouden aan een rigoureuze krimp van de veestapel in Nederland om de stikstofdoelen te halen. Binnen 10 jaar moet 40% van de veestapel gekrompen zijn. Hartverscheurende taferelen op een kruispunt in Horen deze week. Klasgenoten leggen daar bloemen op de plek waar de 13-jarige Finn omkwam na een aanrijding. En Roxy Dekker treedt volgend jaar op in de Johan Cruijff Arena, maakte ze gisteravond bekend. Daarbij had Louis van Gaal met die bekendmaking een hele belangrijke bijrol. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
13: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
12: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
14: Game's a match.
15: And it's another big upset in the men's draw.
14: 6-4, 7-5, 6-2.
12: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
20: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
19: Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
19: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attents met ds.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: De ontbijttafel.
24: Met Pieter Kok.

0: en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Het is 4 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, gaan jullie nog wat leuks doen dit weekend?
2: Wij wel. Jij?
0: Ja, ik ook. Ik mag met jullie mee. Wie is met wie mee eigenlijk? Nou, we zijn gewoon met elkaar mee, toch?
3: Als ik het nu zo een klein beetje zeg maar de rolverdeling zie qua voorbereidingen... Dan ben jij onze Sherpa, denk ik.
0: Nou, ik neem inderdaad de tent mee. Mocht het gemist hebben, we gaan hier... Oh, jongens, wat doen we dit? Met z'n drieën een weekendje kamperen op Texel.
2: Wat was dit? Waarom doen we dit?
0: Nou, hoop gedoe.
3: Ja,
2: jij wilde kamperen.
0: Ja,
2: Pieter,
0: ik wilde
2: hallo.
0: Kamperen. Dat klopt ook. Ik weet ook dat het mijn eigen idee was. Maar dan, als het dan helemaal zo ver is, denk ik... Waarom wilde ik dit ook weer?
2: Het is alleen maar lachen. Maakt is ook ons lachen. Dat nou weer uit.
0: Nee, is ook. Maar goed, dat gaat gebeuren. Maar ik heb jullie gisteren eventjes de instructievideo gestuurd... voor het opzetten van de tent. En ik heb helemaal geen reacties op gekregen.
2: Nee, sorry.
3: Want het is schitterende video, Piet.
0: Dat is in principe... Het is in principe wel de bedoeling dat jullie mij mee kunnen helpen. En zonder het kijken van die video. Ja, dat gaat nooit lukken natuurlijk.
2: Kijk, het is jouw tent.
0: Ja, 100%.
2: Dus ik denk, jij weet vast wel hoe die stokken in elkaar geduwd moeten worden.
0: Zeker, maar als je dat gewoon eventjes met z'n drietjes goed gekeken hebt... moeten we anders met z'n drieën tegelijkertijd even de video kijken.
2: Nee, dat lijkt me niks. Nee.
0: Hij duurt maar een kwartier.
2: Nee. Nou. Een kwartier? Sorry, dat besefte ik helemaal niet dat je dat zei.
3: Een kwartier?
0: Ja,
3: ik vind het niet lang voor de tent opzet.
0: Nee, dit is alleen
3: kan
0: maar
3: dus
0: video.
3: In een kwartier. En afbouwen staat erbij.
0: Ja, dat is 7,5
3: minuut. Wat je dat te zeuren? 7,5 minuut staat
0: Afbouwen gaat sneller, dus een minuut of 9 zou ik er wel voor rekenen.
2: Maar heb jij altijd met Esther in deze tent geslapen en met je kinderen?
0: Ja, de afgelopen jaren zeker, ja.
2: Hebben jullie dan ruzie gekregen? Over het opzetten van de tent?
0: Ruzie is een groot woord, maar als Esther niet doet wat ik zeg... dan krijgt ze wel te horen natuurlijk, ja. Als zij de instructievideo bijvoorbeeld van tevoren niet even gekeken heeft... Elke keer weer als we gaan, dan valt me dat wel tegen.
2: Ja, dan lijkt me het wel een goed moment om inderdaad nu jou even te leren... hoe het leven gaat zijn als je niet de instructievideo kijkt.
0: Oké.
2: Ik heb hem in ieder geval nog niet gezien. We zien het wel, toch, Piet?
0: Ja. Maar jij bent zo'n makkelijke meid als het om dit soort dingen gaat.
2: Maakt mij dat nou weer uit.
0: Nee, precies. Omdat er altijd iemand in de groep is die wel de leiding moet nemen. Die wel dan weet hoe die opgezet moet worden.
2: Ja, maar ik zou ook wel de leiding kunnen nemen. We doen er dan alleen wat langer over.
0: Oké.
2: Toch?
0: Frank, heb jij al iets voorbereid?
3: Ik zat even te zoeken naar het nummer van Joker. Die staat ook op die camping.
0: Je kan me helpen. Je slaapt.

Zometeen bellen met Nadine, dat is de moeder van Muk. En die naam die zegt je inmiddels wel wat. Want die hebben iets heel bijzonders voor een Muk voor elkaar gekregen. En nou, die staan aan de vooravond van een heel groot en ook waarschijnlijk vrij zwaar avontuur. Hoe het gaat zijn hoor je zometeen van Nadine. Hierna Dr. Hoek met When You're in Love with a Beautiful.

0: Dr. Hoekman, When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Een aantal maanden geleden belden we met Rick uit Zaandijk, vader van de 5-jarige Muk. Muk heeft een vorm van kinderdementie. En toen we hem spraken, waren ze net een crowdfunding gestart voor een mogelijk medicijn uit Amerika. Maar wel een met een enorm prijskaartje, namelijk 1 miljoen euro. En dat bedrag, ja, geloof het of niet, hebben ze gisteren daadwerkelijk behaald. Aan de telefoon Nadine Walter, de moeder van Muk. Nadine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een rollercoaster hebben jullie gehad de afgelopen tijd.
3: Nou, dat kun je wel stellen, ja.
0: Onvoorstelbaar.
3: Ja, ongelooflijk om hier bijna 11 maanden geleden precies aan begonnen te zijn. En dan met het idee dat we hoopten dat we een aantal ton zouden ophalen. Nooit gedacht dat we zover zouden komen.
0: Ja.
3: En dan gisteren rond 11 uur hebben we gewoon dat bedrag op de rekening staan. Dat is niet normaal. Dat is niet te bevatten.
0: Nee. Ik kan me nog herinneren dat ik Rick aan de lijn had en dat hij zei van ja, Piet, ik moet wel. Ik ga er gewoon alles aan doen. En ik kijk wel hoe ver we komen.
3: Ja, nou ja, dat was een beetje de insteek.
0: Ja.
3: We willen natuurlijk alles op alles zetten om het beste voor ons kind hopelijk voor elkaar te krijgen. En dan ga je ervoor. Maar we hadden nooit durven dromen dat we dit ook daadwerkelijk voor elkaar zouden krijgen.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Snap ik.
3: Dus dat is zo fijn.
0: Even voor de duidelijkheid, voor mensen die het gemist hebben. Kan bijna niet, want jullie waren overal volgens mij. Maar jullie dochter Muk, die leidt dus aan het syndroom van Sanfilippo. Wat is dat precies?
3: Ja, dat is een stapelingziekte. En dat wil eigenlijk zeggen dat de afvalstoffen die je normaal gesproken in je lichaam hebt en worden afgevoerd, dat gebeurt door een enzym. En dat stukje enzym, dat mist zij in haar DNA. Waardoor die cellen steeds voller raken. Die afvalstoffen niet worden afgevoerd. En daardoor de cellen eigenlijk hun functie verliezen. En dat is eigenlijk zoals we dat ook bij ouderen kennen. Alles wat Muk op haar jonge leeftijd heeft aangeleerd, dat zal ze dan ook zonder behandeling gaan verliezen. En dat begint bij praten, en dan met eten, lopen. En uiteindelijk zullen wij eigenlijk onze dochter zien aftakelen, zeg maar. Dat is verschrikkelijk.
0: Dat is echt verschrikkelijk. Toen was daar hoop vanuit Amerika. Toen was er een potentiële behandeling. Wat is dat precies voor behandeling dan?
3: Ja, klopt. Dat is een gentherapie. Wat die doet is dat het eigenlijk, het is een eenmalig infuus van een aantal uur. Daar wordt een virus ingebracht. En daardoor gaat haar immuunsysteem gaat werken. Dat wordt een soort van platgelegd. Op dat moment dat eigenlijk dat stukje gen wat we mist, dus dat enzym wat niet aanwezig is, dat wordt dan toegevoegd aan haar DNA.
0: Ja.
3: En daarna zal eigenlijk het proces wat nu gaande is in haar lichaam, zal dan stoppen of vertragen. Dat is natuurlijk geweldig, want dat zou betekenen dat ze zo blijft zoals ze nu is. In sommige gevallen zien ze zelfs ook nog cognitieve vooruitgang.
0: Ja.
3: Dus we zijn al lang blij als Muk zo mag blijven, zeg maar.
0: Ja,
3: dus
0: en dat dit allemaal kan. Ja, want,
3: en dat het nu kan, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat met het bedrag natuurlijk een hele grote stap gezet is. Maar daarmee zijn jullie er ook nog niet. Want we moeten ook nog kijken of ze ervoor in aanmerking komt. En daarvoor moet nog gekeken worden of het toegelaten wordt. Maar dat gaat wel allemaal binnen een heel korte periode gebeuren waarschijnlijk.
3: Ja, in 19 september komt de FDA met een uitspraak. En dan wordt er gezegd of de behandeling wordt goedgekeurd of niet. Dat ziet er wel heel goed uit, want het is al eerder, heeft het bij de FDA gelegd, toen is het alleen afgekeurd op het ontwikkelingsproces, of het productieproces, excuus.
0: Okay.
3: Dus niet op de onderzoeksresultaten, dus daar waren ze heel lovend over. Dus dat is heel fijn, want dat wil eigenlijk zeggen dat het medicijn doet wat zij zeggen dat het doet. Nu hebben ze dus opnieuw ingediend, want we hadden eigenlijk gehoopt dat het al eerder was goedgekeurd. En nu dus 19 september krijgen we daar meer over te horen. Eigenlijk uiterlijk 19 september, dus het zou ook nog eerder kunnen zijn. Daarom is het zo fijn dat we nu ook al eerder eigenlijk dat bedrag bij elkaar hebben. Want 19 september was voor ons het moment dat we dachten, als het dan lukt, dat zou geweldig zijn.
0: Ja.
3: Worden er nog veel meer dingen duidelijk die we nu nog niet weten. En dat heeft ook betrekking op wat uiteindelijk de behandeling echt daadwerkelijk gaat kosten. Want ons behandelend arts zei, het kost 1 miljoen. En daar hebben we op ingezet. En dat voelde al zo'n gigantisch bedrag we dachten, dit gaan we nooit bij elkaar krijgen.
0: Je kunt niet overheen kijken. Nee, dat snap ik.
3: Nee, dus we dachten, ja, dat moet dan maar het eikpunt zijn. Maar ja, nooit gedacht dat we het zouden gaan halen. Dus,
0: nee. En je weet dus ook nog niet zeker of het dat bedrag wordt. Het kan meer zijn, het kan minder zijn. Er is nog een heleboel mogelijk. Maar als je het wil doen, moet je überhaupt naar Amerika toe, neem ik aan. Want ze komen niet hier naartoe voor je. Het is alles bij elkaar, nog een hoop tijd die er overheen gaat voordat het allemaal in werking gesteld wordt, kan ik me voorstellen.
3: Ja, we hopen natuurlijk van niet, maar we zijn nu al druk bezig achter de schermen met voorbereidingen zoals een medisch dossier vertalen, et cetera, om te zorgen dat we wel zo goed als start klaar zijn.
0: Ja, want de behandeling, dat las ik op de site, is nog niet per definitie voor iedereen geschikt ook, of wel?
3: Voor zover wij weten is het een behandeling die eigenlijk iedereen zou kunnen krijgen. Alleen wat het effect is, dat is per kind verschillend.
0: Ah, precies. Dat, maar of je ervoor in aanmerking komt of zo, dat is gewoon per definitie, kan ze behandeld worden?
3: Het is een commerciële, het komt commercieel de markt. Dus het is eigenlijk, als je het kunt kopen, dan mag het van jou.
0: Ja. Jeetje, en we hadden het begin al eventjes over die rollercoaster. Want in 11 maanden tijd, jullie hebben ook een soort van media training. Of in ieder geval een media exposure gehad. Waar je toch ook wel eventjes behoorlijk van onder de indruk zult zijn. En je zat opeens bij Eva Jinek aan tafel.
3: Ja, ik moet zeggen, dat klopt. In het begin is dat heel onwennig en raar. En het was sowieso heel moeilijk en emotioneel om het verhaal te vertellen. En ik ben dat in de afgelopen maanden al steeds makkelijker gaan vertellen, zeg maar. Het was de ene keer heel spannend. En ik moet zeggen, over het algemeen, iedereen in de media die stelt je heel erg op je gerust, op je gemak. En dat is heel fijn, want daardoor het is natuurlijk iets wat je niet dagelijks doet.
0: Nee.
3: Dus over het algemeen, je wilt geen gekke dingen zeggen, zeg maar. Dus dat wilde
0: waar je wilt het niet fout doen.
3: Je bent je heel erg bewust van dat er meer mensen luisteren dan alleen degene die aan de andere kant, in dit geval, van de telefoon is. Of aan tafel zit. Dus, maar ik moet zeggen, ook bij Eva aan tafel, ze hebben ons zo mooi meegenomen en zo op ons gemak gesteld, dat we eigenlijk beide helemaal niet zenuwachtig aan tafel zaten.
0: Ja, wat goed. Ja.
3: Dus dat is heel fijn, want dan kun je eigenlijk op de beste manier je verhaal delen met heel Nederland. En dat is denk ik wel goed gelukt.
0: Ja. Wat heeft het nou met jullie gedaan, het behalen van dat miljoen? Heb je daardoor hoop gekregen dat het allemaal gaat lukken?
3: Ja, ik moet zeggen, in het begin start je ermee en dan weet je niet waar je eindigt. En wat het ons vooral heeft opgeleverd is een stukje hoop. En dat heeft ons heel veel kracht gegeven om door te gaan, omdat we zo onwijs zijn gesteund door zo'n grote groep mensen die zo achter je staan en je kind willen helpen. En dat je denkt, jeetje, die bedanken de media van bedankt dat jullie eindelijk aandacht willen geven aan dit onderwerp en aan MUK. En die zo met je meeleven, lieve berichtjes. Het is zo hartverwarmend. Dat is zo. Het is gewoon een warm bad waar we ons in begeven. En dat is gewoon heel mooi. Dat hadden we van tevoren nooit verwacht.
0: Ja.
3: En dat is echt, dat geeft je gewoon heel veel kracht in deze situatie. Want het is allemaal heel onzeker. En het was doodeng om hier aan te beginnen. En nog steeds is het heel spannend. Dus, maar het is zo anders met al deze mensen die zo betrokken zijn. Dan dat je dat met...
0: Het is niet alleen geld, hè? Het is niet alleen geld. Het is gewoon het idee dat iedereen achter je staat. Om om wat te bereiken met z'n allen.
3: Ja, en van jong tot oud, van bekend naar onbekend Nederland. Echt, er zijn zoveel mensen zo betrokken. En dat is prachtig om te merken. Ja.
0: En MUK zelf, proberen jullie haar hier nog enigszins in mee te nemen? Of laat je het eigenlijk gewoon maar voor wat het is voor haar? Om er niet te veel...
3: Ja, we laten... Nee, klopt. Ik moet zeggen, we hebben wel... omdat het een hele hectische tijd is geweest, met natuurlijk ook camera's op de vloer en wij die dan weg moesten. Ik ben stiekem ook best wel heel druk hiermee. Het is gewoon een fulltime job.
0: Ja, tuurlijk.
3: Dat ik wel ook tegen MUK zei van... MUK, papa en mama zijn heel hard voor je aan het vechten. Sorry als het eventjes anders loopt dan gehoopt. Ja, je probeert... Dat was ook heel lastig. De balans vinden tussen van haar genieten en je volledig inzetten voor haar, zeg maar, tegelijkertijd. Dus we hebben dit wel gecommuniceerd met haar. Maar we proberen verder ook rondom de behandeling en alles. We proberen dat gewoon allemaal voor onszelf te houden. Want ja, een kind mag een kind zijn en blijven. Dus we willen haar daar niet mee belasten.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen inderdaad.
3: Ja, dus maar ze merkt natuurlijk wel dat ze grappig, dat ze heel vaak herkend wordt en aangesproken. Ja. En het is een soort van bekende Nederlander is ze geworden. Dus dat is wel, die aandacht, dat valt er natuurlijk wel op dat ze denkt, hè? Roepen ze nou mijn naam? Dus en dan op de meest gekke plek in Nederland waar we normaal niet komen, zeg maar. Dus dat is wel, dat zal ze ervan merken, denk ik.
0: Mooi. Goed, heel veel succes de komende tijd. Fijn dat we even mochten bellen. Nadine Walter uit Zaandijk, moeder dus van de 5-jarige Muk. Inmiddels hebben ze dus 1 miljoen euro bij elkaar gekregen voor hun dochtertje met de kinderdementie.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat van je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ik ben Kim uit Winkel.
14: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
15: Henk Hagemeer uit Sparendam.
16: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 19:30. In Zandpoort Noord is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het kabinet blijft vasthouden aan een rigoureuze krimp van de veestapel om de stikstofdoelen te halen.

0: Binnen 10 jaar moet de veestapel in Nederland met 40% gekrompen zijn. Anders worden de stikstofdoelen in ieder geval niet gehaald. Dat zegt ook het planbureau voor de leefomgeving, dat de plannen nu heeft doorgerekend. Samen met bestaande plannen, dus ook voor de industrie en voor de luchtvaart bijvoorbeeld, leiden ze tot vermindering van ongeveer 40% van ammoniakuitstoot. Ten opzichte van 2019 is nu de uitkomst. Dat betekent dus dat ze er nog niet helemaal zijn. Er blijft een gat over. Het kabinet kan dat gat nog wel afwenden, onder meer door maatregelen te treffen rond het uitrijden van mest. Ook dat raakt dus weer de boeren. Op een kruising op de Rijnweg in Horen is een bloemenmonument ontstaan na het fatale ongeluk met een 13-jarige jongen eerder deze week. Die jongen, Finn heet hij, werd aangereden en overleed later in het ziekenhuis. Klasgenoten en vriendjes hebben intussen bloemen neergelegd op de plek waar het gebeurd is. Ook de voetbalclub waar Finn speelde is in diepe rouw. VV De Blokkers is dat. Een vrijwilligersavond is daar afgelast. Maar, zeggen ze, de voetbalwedstrijden dit weekend gaan wel gewoon door, omdat Finn zelf zo van voetballen hield. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden. Of om in de bagagerek te stoppen, dat mag natuurlijk ook. De NS legt uit waarom ze dit doen.
1: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: Ja, het is verplicht je stoel vrij te maken. Dat geldt alleen in volle trein. Rijkswaterstaat heeft eerder dit jaar nieuwe scheuren in het brugdek van de houtrippenbruggen ontdekt. Die zijn de afgelopen maanden groter geworden, zegt Rijkswaterstaat nu. En daarom moet de brug dit najaar dicht voor grote vrachtauto's. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen met die beperkingen nog wel veilig te gebruiken. Door vrachtverkeer te gaan weren wordt verdere schade beperkt en blijven de bruggen beschikbaar voor lichtverkeer. Grote vrachtauto's moeten wel een ontzettend eind om via de andere kant van het IJsselmeer. Ja, dan groot nieuws voor Roxy Dekker gisteravond. In april staat de zangeres in de Johan Cruijff Arena. Ze is de eerste Nederlandstalige vrouwelijke artiest die solo in de arena staat. Echt wel een mijlpaal dus. Ze maakt het nieuws gisteravond zelf bekend met een ludiek filmpje waarin ze in de arena voetballes krijgt, voetbaltraining krijgt, moet ik zeggen, van Louis van Gaal. Nou, het is wel lachen.
2: En nou moet je op het tempo van Sherida spitsen.
3: Ja.
2: Ken je die?
3: Nee.
2: Oké, okay, maar zo kende ik jou niet, Roxy.
3: Nee.
0: Het is een lachen eigenlijk. Roxy Dekker met Louis van Gaal in de arena.
4: Ik vind Roxy Dekker, die staat volgens mij ook aankomend weekend. Dat weten allemaal in de Ziggo.
5: Ja, gisteren was de eerste,
4: ja,
5: toch?
4: Was gisteren al de eerste?
5: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Gisteren ook al zo uniek, hè, dat ze dat 4 keer op rij.
4: 4 keer op rij.
5: Cool, toch?
4: Kun je dat uitverkopen,
0: blijkbaar. Het is 21.
4: Ja.
0: Ik ken haar dus niet zo goed.
4: Nee, dat meen je niet.
5: Nou,
4: ken je de liedjes van Roxy Dekker niet?
5: Roxy Dekker niet?
0: Zij heeft een plaatje over Anne.
5: Vandaag. Hou op!
0: Nee, ik weet het niet.
5: Nee, wel Anne Fleur.
0: Oh ja.
4: Ze heeft een liedje over Anne Fleur, inderdaad. En ze heeft ook met Sugar Daddy, is ook van haar, toch?
5: Ja, Satisfier.
4: Satisfier is van haar.
5: Nou, ga dan.
4: Ja,
5: ja, dat is hits,
4: van mij,
5: hoor, ja.
4: Hoef jij niet meer te blijven, ga dan.
5: Ja.
0: Oh,
5: ja.
0: Die ken ik wel ergens. Ja, er zit ook een goed zinnetje in ergens. Maar ik ken Louis van Gaal dan weer, jongen. Ja,
4: en ik ken...
5: Wat een goed duo. Ophouden. Hou dus
0: zet
5: op.
0: Zet er dan weer lekker in, Nina. Eens even kijken. Meer nieuws over Roxy Dekker, over Annes, over wie dan ook. In de app of op nanieuws.nl.
4: Ja, we kunnen ook naar Janne in dit geval. Jan,
5: arme
4: goedemorgen.
5: Jan.
4: Nou, helemaal niet de arme Jan. Jan vindt dat hartstikke leuk. Hey Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pieter.
4: Zie je wel, hartstikke leuk. Jan, hoe staan we ervoor? Er komt een hoop water aan, heb ik me laten vertellen. En het begint ook al flink te waaien, volgens mij.
6: Ja, zeker. Nou, het is nu droog, want we hebben te maken met een koufront dat in de loop van de dag over ons land gaat trekken. De meeste regen daarvan zit nog boven Engeland. In plaats van Birmingham en noem maar op, naar het oosten toe. En een ander regengebied zit ten noorden van de Wadden, schamt ook de Waddeneilanden. Niet zozeer Texel, maar de andere Waddeneilanden. En dat heeft te maken met een golf in dat front. En die trekt noord van de Wadden langs naar het oosten. Dus dat regengebied, dat intensieve regengebied, dat zal ons niet bereiken. Sowieso is het de eerste uren van de ochtend nog droog. Een groot deel van de ochtend waarschijnlijk droog. Wel tamelijk bewolkt en behoorlijk warm, hoor. Temperatuur toch zo'n 20 graden, nu 20 tot 21 graden. En dat op dit tijdstip van de dag.
4: Bizar, hè?
6: We komen ook weg van een warme nacht, hè, want op veel plaatsen is de temperatuur niet of nauwelijks onder 20 graden geweest. Nou, aan het einde van de ochtend, begin van de middag, dan komt het koufront door met regen. En daarna, want de meeste regen trekt toch een klein beetje, ja, dat valt een beetje uiteen. Dus heel intensief lijkt het niet zo te worden. Maar het koufront passeert dus einde van de ochtend, begin van de middag met regen. En daarna komt af en toe de zon weer tevoorschijn. Temperaturen zijn dan op, die hebben dan een top bereikt. Want het woord koufront zegt al dat we gaan in een andere luchtsoort terechtkomen. Vanmiddag daalt de temperatuur naar 17 tot 18 graden. En dan voelt het wel wat frisjes aan, zeg maar. En dan hebben we ook nog de wind. Die waait behoorlijk uit het zuidwesten. Is boven land vrij krachtig. Af en toe krachtig. En aan de kusten op het IJsselmeer hard. Soms stormachtig, windkracht 8. Met windstoten tot 90 km per uur. In de kustgebieden en op het IJsselmeer. Boven land meest 70. Nou, die wind die gaat vanmiddag in de loop van de middag iets draaien en neemt dan geleidelijk aan tweede helft van de middag in kracht af. En vanavond wordt het dan rustiger, maar er kunnen nog wel een paar buien vallen en dat geldt ook voor de komende nacht. Morgen hebben we in de ochtend af en toe zon, ook een enkele bui. En dat is ook een beetje het beeld voor de middag. Zon, bewolking, soms een enkele bui. En de temperatuur die uitkomt op zo'n 19 tot 20 graden. Dus duidelijk minder warm. En een matige westenwind die aan de kust af en toe krachtig is.
4: Ik ga een warme trui meenemen naar Texel als het zo doorgaat, Jan.
6: Goed, het 19 tot 20 graden, dat is nog wel te doen, toch?
4: Ja, oké, maar dat voelt wel frisjes ten opzichte van de afgelopen twee maanden.
6: Je moet je er wel een beetje op voorbereiden, ja, dat is duidelijk.
4: Ga ik dat zeker even doen. En zometeen gaan wij samen verder kijken hoe we ervoor staan als je kijkt naar volgende week. Wat dacht je daarvan?
6: Ja, gaan we doen.
4: Ja. Oké. Tot straks, Jan.
6: Tot straks.
4: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Vrijdagochtend, net 7:30 geweest. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
5: Dat niet, maar wel één file. En die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol sta je toch 5 minuten vast.
4: Oké, dankjewel. En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Met Dingen met Dario na Madonna.
3: Goedemorgen.

0: Portugal de Man met Feel It Still.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Nou, het valt helemaal niet stil, zou ik willen zeggen. Het gaat hier gewoon door bij de ontbijttafel. En ik ga iets hartstikke moois weggeven. Waarom doe ik dat? Ja, daar heb ik gewoon zin in. Het is vrijdag, het is 7:15. En dat betekent hoog tijd voor Dario, de Amsterdamse zanger. Gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk. Moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Je hebt ze in alle vormen en maten. En ze zijn ook nog eens keer erg luchtig.
0: Je hebt ze in alle vormen en maten? Wat?
4: Je hebt ze in alle vormen en maten. En ze zijn ook nog eens keer erg luchtig.
0: Ja, potverdorie, wat is dat? 088-850-5152. Waar heeft onze Dario het over? Dat is de grote vraag. Ja, en ook de million dollar question. Want Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam kaarten liggen voor jou klaar als je me vertelt wat het juiste antwoord is.
4: Je hebt ze in alle vormen en maten. En ze zijn ook nog eens keer erg luchtig.
0: Nou ja, zeg het maar. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen, Leo hier.
0: Leo, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
5: Sandalen.
0: Wat zei je?
5: Sandalen.
0: Sandalen, eens even kijken. Nee, heel goed bedacht, maar het is niet goed, Leo.
5: Oh, volgende keer hoor je beter.
0: Zeker weten. Fijn weekend.
5: Jojo, dank je, hetzelfde.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
6: Dag Pieter, goedemorgen. Je spreekt met Mark.
0: Mark, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ah, ik gok op ballonnen.
0: Ballonnen, heel goede optie. Even kijken. Het zijn geen ballonnen.
6: Oh, jammer.
0: Jammer. Volgende keer weten, Mark. Mazzel.
4: Je hebt ze in alle vormen en maten.
0: Nul.
4: En ze zijn ook nog eens keer erg luchtig.
0: 88, 58, 51, 52 wilde ik zeggen. Ja, dat laatste stukje is wel belangrijk erbij. Want anders dan is het er wel heel breed wat hij van je vraagt.
4: Je hebt ze in alle vormen en maten. En ze zijn ook nog eens keer erg luchtig.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Ja, goedemorgen Pieter met Fred,
0: goedemorgen.
7: Ik zou zeggen thai-poppen.
0: Thai-poppen. Nou, eens even kijken of dat klopt. Nee, het zijn geen thai-poppen, Fred.
7: Nee, jammer, wel leuk.
0: Mazzel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
8: Hallo, goedemorgen met Jacco,
0: goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
8: Ik denk wolken.
0: Je denkt de wolken. Eens even kijken.
4: Wolken.
0: Hey, Jacco! Dat is helemaal goed.
8: Dankjewel!
0: Geweldig, twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk zijn voor jou!
8: Super!
0: Wie ga je meenemen, Jacco?
8: Ik ga mijn vrouw meenemen.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Veel plezier samen!
8: Dankjewel!

0: Julien Claire met Venise.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ladies and gentlemen, she's back. Onze eigen Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter, en wat een lekkere start weer.
0: Met je neus in de boter volgens mij, of niet? En met een beetje suiker erbij.
3: Ja, een beetje suiker erbij. Ik ben onderweg naar de kermis in Volendam. En dat is me, en dat weten we, een enorme happening. Met zijn eigen tradities, feest, overal. En ik ga er zo even induiken.
0: Ja, en ook een hele lading eigen muziek. Daar kunnen we het misschien ook nog even zo over hebben, Samantha. Ik ben wel benieuwd. We spreken je zo meteen, dankjewel.
1: De ontbijttafel.

0: Zit hier met twee ontzettend ordinaire mensen aan tafel. Kunnen jullie gewoon een beetje gedragen, alsjeblieft?
1: Nou,
0: ik snap, het is vrijdag, we zijn allemaal uitgelaten. We hebben allemaal zin in het weekend. Mm-hmm. En Frank heeft de eerste halve liter blik bier opengetrokken.
2: Lekker.
0: Ja. Mensen die dat nog niet weten, Frank die houdt dus van lauw bier.
2: Ja, nee, dan heb
0: je goed stel kloot, hoor.
2: Nee, het is andersom. Ik vind lauw bier niet

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
8: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
9: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
10: Thuis in heel
11: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het kabinet blijft vasthouden aan een rigoureuze krimp van de veestapel om de stikstofdoelen te halen. Binnen 10 jaar moet de veestapel in Nederland met 40% gekrompen zijn. Hartverscheurende taferelen deze week op een kruispunt in Horen. Klasgenoten leggen daar bloemen op de plek waar de 13-jarige Finn omkwam na een aanrijding. En Roxy Dekker, zij treedt volgend jaar op in de Johan Cruijff Arena, maakte ze gisteravond bekend. Ze begon tegelijkertijd ook nog even aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome. Ook dat is uniek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
14: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
13: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 1 file en die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp Zuid. 5 minuten. Komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.
16: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
17: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
16: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
17: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
16: Bestel op budgetbroodjes.nl.
17: Nu ook in Purmerend.
18: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: De ontbijttafel.
23: Met Pieter Kok.

0: Na na na na. Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plekken om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuten over 8 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is van vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. 4 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, het is zover.
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Jouw verzoekje is welkom via 088-850-5152 met als voorwaarde Anne.
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Doe eens een voorbeeld.
2: ABBA.
0: ABBA, inderdaad. Leuk.
2: ABBA vind ik altijd heel leuk.
0: Niet altijd. Er zijn ook ABBA-platen dat ik denk, poeh.
2: Ja, maar als je er nu 10 op moet noemen, dan zijn er 10 leuk, toch?
0: Nou, in ieder geval 8. Ja, nee, ben ik met je eens. Ja.
2: Oké.
0: Nee, ik kan ook 10 leuk opnoemen, maar als ik random er 10 op noem, dan zijn er 2 bij waarvan ik denk,
2: Oké, nou, als iedereen die er al even uitfiltert zelf, dan komen we er wel.
0: Dan ben je al een heel eind.
2: Ja.
0: Frank, heb jij nog een suggestie?
3: Ik dacht dat je Anne ging zeggen, wat is er net?
2: Ach, houd het vol.
3: Ja, maar ik zou wel een suggestie willen doen. You can call me Anne van...
2: Ah. Jongens, ik had net even mijn traumaatje was weer gaan liggen.
0: Weg hebben.
2: En na mijn trauma, ja.
0: Zeker niet de bedoeling. Mocht je Anne willen zien reageren op... dan kun je eventjes kijken op onze Instagram-pagina. Dat kan via NH Radio. Dus dan moet je eventjes zoeken op NH Radio. Of op Pieter Kok, dat kan ook. Dan kom je de video wel tegen. Dan zie je... Anne. Die heel enthousiast reageert op het feit dat Busy een nieuwe versie heeft gemaakt van... Anne. Van Clouseau.
3: En dat is aan te vragen, hoor, dat lied.
0: Nou, ja.
2: Nee, ja.
0: Jij bent gek op Nederlandstalige muziek.
3: Super vrolijk.
0: Het is super vrolijk. Jij bent gek op Nederlandstalige muziek. Ik zie het probleem niet.
2: Het is niet te funzige
0: vrijdag. Het heeft wel een beetje iets funzig.
3: Ja, maar ik zeg altijd maar zo.
0: Ik ben heel benieuwd
3: wat er muziek
0: komt.
3: Is er al genoeg?
0: Nee, muziek.
3: Nee.
0: Dat zijn niet de regels van dit spel. Verzoekjes vrijdag, oftewel...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Draait om vrolijke muziek, want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens om.
3: Kan vrolijke muziek ook een tikkie funzig zijn?
0: Ja, die ruimte is er wel.
3: Ja, dat toch.

0: Elvis Presley met Maurice, the name of his latest flame.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Vrijdagochtend, bijna 8:15 geweest. Kan maar één ding betekenen. Ik mag hem aan zijn staart trekken, ons eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De eerste kraker van dit seizoen staat voor de deur. Het is een wonder dat we Frank meekrijgen op ons teamuitje dit weekend. Want eigenlijk wil hij alleen maar deze wedstrijd kijken.
2: Ja,
0: Ajax-PSV. Ja, en dan is toch de vraag, op wie zet jij je geld?
2: Ja, sorry Frank, maar het wordt PSV.
0: Oh ja, echt waar? Je zegt ook het wordt het of je denkt het
2: wel? Ja, nee, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, dat, ik heb het gevoel dat Ajax wel goede zaken heeft gedaan in de transferwindow. Geroutineerde spelers aangetrokken, maar het zijn er wel veel. Wel kwaliteit, dat is ook wel wat ik zo zie. Maar het moet nog wel een geheel worden. En ik denk dat PSV op dit moment gewoon op morgen is 5 september ietsje verder is. Blijft wel mijn glazen bol, hè, dus die kan ook aan het gruzzelementen zijn maandag. Dus laten we dat nog eventjes afwachten. Maar als je het mij vraagt, zou ik mijn geld op PSV zetten. Ik heb Ajax natuurlijk vorige week zondag wel gezien tegen Telstar. Die hadden het daar echt lastig zolang Telstar de muur optrok. Voordeel van Ajax is natuurlijk wel dat PSV dat in mindere mate zal gaan doen. Die zullen niet, zoals we dat in de sport zeggen, of in het voetbal zeggen, de bus gaan parkeren. Er zal echt wel ruimte zijn om te voetballen. En dat geeft Ajax denk ik dan wel weer kansen. Ik sprak begin deze week nog met oud-Ajax-ziet Henny Meijer. Die had die wedstrijd ook gezien, Telstar-Ajax. Hij is natuurlijk bekend als de kont, hè? Die draaide hij er altijd in. De voormalig kont. Spits uit 87, 88. Ja, ken je die uitdrukking niet?
0: Nee, ken ik niet. En dat je dan gewoon je tegenstander even zo een klein zetje opzij geeft of zo.
2: Ja, die had gewoon zijn fysiek mee. Een beetje zoals Brobby dat ook had, maar dan eigenlijk nog beter vond ik. En dan zette hij zijn tegenstander heel handig opzij en sloot er een speler bij. En die kon dan vaak scoren. Maar goed, dat was Henny Meijer in zijn tijd, in de jaren 80. En die heeft wel vertrouwen in Ajax dit seizoen.
3: Ja, ik denk wel... Ja, dat Ajax goed gaat doen.
2: Als ze tegen het PSV goed kunnen doen, kunnen ze ook kampioen worden.
3: Ja, maar het is één wedstrijd, vind ik, hè, tegen PSV. Dus ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja, waarom niet? Dat, ik vind als Ajax moet je er altijd voor gaan, toch?
0: Ja, ik hoor wel meerdere geluiden van mensen die heel enthousiast zijn over de aankopen van Jordi Cruijff en Jordi in zijn algemeenheid.
2: Ja.
0: Er is wel een soort van ommekeer.
2: Maar goed, dat kan ook heel snel weer met 2-3 wedstrijden. Je weet hoe dat begin van het seizoen ging naar die Conference League wedstrijden. Dat even wat minder ging. Dus laten we het nog wel eventjes afwachten.
0: Nee, tuurlijk,
2: En ze moeten ook niet geblesseerd raken. Want het zijn natuurlijk wel relatief oudere spelers. Dus laten we het even afwachten. Morgen om 8:00 is het in ieder geval in de Johan Cruijff Arena. Dat scheelt is met het thuispubliek Ajax PSV. En laten we er maandag over verder praten.
0: Heel goed. Ajax-PSV, morgenavond 8:00. Hoe zit het met de andere Noord-Hollandse clubs in de Eredivisie? Laten we daarmee beginnen.
2: Koploper AZ.
0: Ja, hallo.
2: 4 wedstrijden, 12 punten. Lekker toch?
0: Ongeslagen, heerlijk.
2: Gaan de Afsluitdijk over richting Heerenveen, waar ze tegen Sportclub Heerenveen spelen. De oud-club van trainer Lior Echtelt. Ja, die begint wel steeds populairder te worden. 2 prijzen gepakt. Beker gewonnen. Kruisgaal, toegezongen afgelopen zaterdagavond na die lekkere tweede helft tegen Go Ahead Eagles. Ziet er allemaal goed uit bij AZ. Goede transferwindow doorgekomen. Spelers die overbodig zijn, zijn eigenlijk vertrokken, verkocht, verhuurd. Geen blessures. Ja, ik ben wel optimistisch over AZ tegen Heerenveen. Stefan Brandhorst is vanmiddag bij de trainer Lior Echtelt voor het persgesprek. En dan horen we hoe ze er nu voor staan, maar ik verwacht daar eigenlijk geen gekke dingen. Ik denk dat AZ daar gewoon gaat winnen en na dit weekend nog steeds koploper is. 14:30 begint die wedstrijd voor de duidelijkheid komende zondag. En op hetzelfde tijdstip begint dan in Velsen-Zuid Cambuur tegen Telstar. Dus de bus van Leeuwarden gaat ook over de Afsluitdijk, maar dan de andere kant op. En ja, dat zijn 2 concurrenten als het gaat om lijfsbehoud. En dat is wel een wedstrijd waarin Telstar eigenlijk al meteen zaken zou moeten doen. Want Cambuur heeft alles verloren. Veel doelpunten tegen. Telstar 3 puntjes. Dus dat zouden er eigenlijk 6 moeten zijn. Dus dan gaan we dat zondag in de radio-uitzending uiteraard om 5:00 nog eventjes op terugblikken. En uiteraard is die wedstrijd ook beide wedstrijden te volgen via het live-blog.
0: Hartstikke mooi. Goed. En FC Volendam, vanavond maar weer spelen, toch?
2: Ja, vrijdagavond. Hè, dat is toch de veel voorkomende datum voor clubs in de eerste divisie. Ook die hebben een flinke busreis voor de boeg. Gaan naar Drenthe, naar FC Emmen, dat ook goed gestart is trouwens, deze competitie. Ik verwacht, ik weet het niet zeker, maar de uitsupporters, of die allemaal meegaan, kermis, Volendam.
0: Ja, precies. Je moet dan toch even kiezen wat belangrijker is. Ik heb zomaar het vermoeden dat de kermis dan wel bovenaan
2: denk
0: staat, toch?
2: Eerlijk gezegd ook wel. Ja. We zullen het zien. Laten we hopen dat ze door zoveel mogelijk mensen in dat uitvak worden gesteund. Dat ze zich ook gedragen. Want een paar jaar geleden is dat uitvak een keer helemaal gemolesteerd. Toiletten en zo. Dat was allemaal niet zo fraai. Dus laten we hopen dat ze dat gewoon niet meer doen. 8:00 Emmen tegen Volendam. Kijk of Volendam een vervolg kan geven aan die fraaie overwinning tegen FC Dordrecht afgelopen week. En ook Jong Ajax en Jong AZ spelen vanavond. Jong Ajax gaat tegen Almere City voetballen en Jong AZ uit tegen Dordrecht. Dus drie wedstrijdjes in de eerste divisie vanavond.
0: Hartstikke goed. Dan naast voetbal nog iets anders waar we dit weekend naar uit kunnen kijken?
2: In mijn achtertuin de wielerronde van Sint Pancras, Pieter.
0: Oh, leuk!
2: Ja, het is vooral gezellig, hè?
0: Ja, voor de sfeer.
2: Ja, voor de sfeer, ja, inderdaad. Overigens, ik kreeg een boekje in de brievenbus met renners
0: die ooit meegedaan hebben.
2: Ja, er zaten best wel Adrie van Houwelingen, zag ik daarin. Kijk. En ik ga nu gelijk even spieken nog als ik nog even
0: iets heb. Pogacar heeft een keer.
2: Ja, Pogacar, ja. Nee, er zaten echt best wel namen bij dat ik dacht van... Oh, oké, dat is helemaal niet verkeerd. Die Leo van Vliet, ook een coureur uit het verleden. Dus dat is best wel grappig. Maar goed, die is morgen. Daar zal ik de mensen verder niet lastig mee vallen. Het belangrijkste, denk ik, op regionaal sportgebied is de honkbalwedstrijd, de Holland-series, die gaan beginnen. Finale om de landstitel. Natuurlijk is Neptunus daarbij voor de 15e keer op rij. Maar niet uit Noord-Holland, zij komen uit Rotterdam. Zij zijn ook de grote favoriet. Pirates is ook weer van de partij. 2 jaartjes ontbroken, omdat HCRW erin stond. Maar ze zijn weer terug, dus het is eigenlijk weer ouderwetse Neptunus tegen Pirates. Best of 7-serie, dus dat gaat wel even duren. Je moet minimaal 4 wedstrijden winnen. Ja. En dan ben je landskampioen. Eerste duel morgen om 2 uur in Rotterdam. En dan zondag duel 2 in Amsterdam. Moet het een beetje droog blijven. En moeten al die wedstrijden volgens de regels gegaan. Dus wat dat betreft gaat dat nog wel eventjes duren.
0: Ja, want ze spelen niet als het nat is. Hè? Daar kunnen ze niet tegen, toch? Ja.
2: Als het regent, dan is dat te gevaarlijk. Dan krijg je hele rare dingen met die bal als die tegen die knuppel komt. Dus dan spelen ze niet.
0: Oké, duidelijk. Goed, we zijn op de hoogte. Wij spreken elkaar maandag weer en dan horen we hoe het allemaal verlopen is. Goed?
2: Ja, en ik wens je een fijne teamuitje dan.
0: Ja, dankjewel.
2: Hou Frank een beetje in de gaten, want die gaat natuurlijk toch stiekem op zijn telefoon zitten dan.
0: Nou, die gaat denk ik wel die wedstrijd zitten loeren inderdaad. Ja. Ja. Toch Frank? Ja. Je gaat wel... iets met de Ajax-PSV.
4: Hadden jullie geen ruimte gehouden in de agenda, jongen?
0: Nee, ja, we hebben dat in het schema wel meegenomen, inderdaad.
4: Wel een klein Schotland-tennetje op die
0: kant. Ja, toch? Gaat helemaal goed komen. Dankjewel, Edward. Tot maandag weer.
2: Veel plezier.
1: Sport-expert van NH, Edward Dekker.

0: Lenny Monsoon met Wrecking Ball. Ann.
1: Ja?
0: Ben jij er een beetje klaar voor?
1: Voor wat?
0: Hebben wij al genoeg verzoeken binnengekregen?
1: Nou, er mag altijd wat bij, vind ik, hoor.
0: Dat dacht ik. 088-850-51-52. Want zometeen tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij wil horen hier bij NH. En dan moet je dus wel even insturen met als enige voorwaarde... knijtertje vrolijk.
1: Onwijs.
0: Want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens op.
1: Feest, glitter, geschreeuw, alles.
0: Geschreeuw hoeft van mij niet.
1: Wat dan?
0: Ik ging me net even te ver.
1: Hoezo? Geschreeuw, lachen.
0: Noem maar één plaat die leuk is waarin geschreeuwd wordt.
1: En vanochtend nog gehoord. Eentje met een gegil aan het eind. Wat is die ook weer? Dat zeg je altijd. Vergeet hem. Is het vanochtend of gisteren?
0: Ik vind het heel ingewikkeld. Dus
1: wat dan?
0: Een quizvraag waar ik het antwoord niet op weet. Als je het wel weet, 088 50 51 52.

0: van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
6: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 8:30 en watergang is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zijn nog altijd niet voldoende om de stikstofcrisis helemaal op te lossen. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Wel worden er belangrijke stappen gezet, zegt de directeur van het planbureau. Maar vooral melkveehouders, die zijn de klos.
10: Zij zullen de emissies met ongeveer 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
9: Nou, in de kabinetsplannen staat ook dat de uitstoot in de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. Op een kruising op de Rijnweg in Horen is een bloemenmonument ontstaan na het fatale ongeluk. Met een 13-jarige jongen eerder deze week. Deze jongen, Finn heet hij, werd aangereden en overleed later in het ziekenhuis. Klasgenoten en vriendjes hebben intussen bloemen gelegd op de plek waar het gebeurd is. Ook de voetbalclub waar Finn speelde is in diepe rouw. Een vrijwilligersavond daar is afgelast bij de VV De Blokkers. De voetbalwedstrijden dit weekend die gaan wel door, omdat Finn zo van voetballen hield, zegt de club. Voor de wedstrijden wordt wel een minuut stilte in acht genomen. Rijkswaterstaat heeft eerder dit jaar nieuwe scheuren in het brugdek van de houtripbruggen ontdekt. Die zijn de afgelopen maanden groter geworden, zegt Rijkswaterstaat nu. Daarom moet de brug dit najaar dicht voor grote vrachtauto's. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen met beperkingen nog wel veilig te gebruiken. Geen paniek dus, zeggen ze. Maar door het vrachtverkeer te weren wordt verdere schade beperkt en blijven de bruggen verder beschikbaar. Ja, dan die vermaledijde tas in de trein. Hij mag niet meer op een stoel als hij een stoel bezet houdt. Althans, de NS gaat reizigers verplichten om hun tas op schoot te houden. Of om in het bagagerek te stoppen natuurlijk, als er iemand wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
11: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk. En dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet. Ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
9: Ja, het was al bekend dat de NS dit van plan was, maar vanaf vandaag is het dan echt zover. Het is alleen verplicht je stoel vrij te maken in volle treinen, overigens. Ja, en dan het fenomeen Roxy Dekker maar eens even. Zij begon gisteravond aan haar serie Concerten in de Ziggo Dome. Ze is de eerste vrouwelijke Nederlandstalige artiest die vier keer optreedt in die concertzaal daar. Veel fans, en hun ouders ook, hadden er zin in.
12: Dat is mijn moeder.
13: En?
12: Is mijn tante.
13: Waar hoop je op vanavond?
12: Op gewoon een superleuk concert. Gewoon mee kunnen zingen en vooraan staan natuurlijk, want we hebben staanplaatsen.
13: Helemaal vooraan? Gaat dat nog lukken, denk je?
12: Nou, nooit geschoten, altijd mis. We gaan het gewoon nog steeds proberen.
13: Moeder en tante met de ellebogen erlangs?
11: Tuurlijk, ik gooi de zo naar voren.

0: ik vind dat een feest is dit.
1: Wat een knalparty.
0: Ja, er zijn er nog drie.
1: Ja. Ja, mijn dochter gaat geloof ik nog. Wat
2: jouw dochter?
1: Ja,
2: we gaan met haar mee, toch?
1: Nee, we gaan niet met haar mee. Cool. Wij zitten namelijk op Texel. Dat kan niet. Kan niet tegelijkertijd naar de Ziggo Dome. Je kunt maar...
2: Zondagavond is er toch nog één, of niet?
1: Waar je daar even heen?
2: Nou, waarom niet? Is toch vet? Nou, ik heb zondagavond nog een hockeywedstrijd. Ik vind
1: haar
2: leuk.
1: Ja, hartstikke leuk. Maar
2: ik zei 21, zei je dat nou?
0: Wat zei je?
1: Zei
0: je
1: nou dat zij 21 was?
0: Zij is, ja. Dat heb ik net niet gezegd.
1: Ongelooflijk. Ze zei 2005.
0: Ja, dat is wel gek.
2: Echt cool vind ik het.
1: Ja, dat vind ik heel knap.
0: Maar je kan dus mee met je dochter, mag gewoon. Er staat de halve zaal staat vol met de ouders.
1: Ja.
2: Leuk toch?
0: Superleuk. Ja, die moeten kan jij meezingen, Piet?
2: Tuurlijk.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, doe eens even een stukje.
1: Nou, hebben we iets in de computer van Roxy Dekkers? Zijn we zo ver inmiddels?
2: Ja, joh.
1: Oh, best wel veel.
0: Echt waar? Doe even een
1: klein stukje ga dan, toch?
0: Ja, goed.
1: Dat is toch geen kwaad?

0: Je mag hem aanvragen.
1: Hij is leuk, hè?
2: Ja,
1: ik vind het dus echt leuk. En wat ik heel knap vind van haar liedjes, want ik heb ze hier bijna allemaal onder elkaar staan. Ze zijn bijna allemaal net iets meer dan 2 minuten.
2: Ja, dat is helemaal niet. Laatst ook een nieuw album.
1: Ik denk, ja, als je een album maakt, dan ben je dus in 20 minuten klaar. Heerlijk. Ja. Hey.
3: Oh, hey, maar, oh, dus jij houdt van korte liedjes?
1: Nou, in dit geval.
2: Nou!
1: Nee, het is gewoon Roxy, love you.
3: Ziggo Dome 4 keer uitverkocht. In een half uurtje klaar. Meer nieuws.
1: Dat is snel verdiend.
3: Ja, lekker, ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser, die er altijd langer dan 2 minuten over mag doen. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, het zou best wel wat waterig worden deze ochtend. Maar het lijkt mee te vallen, toch? Of niet?
4: Ja, dat komt omdat dat front dat de overgang markeert tussen de polaire lucht, de koudere lucht zeg maar, boven het noorden van Engeland en Schotland, en de warme lucht boven West-Europa, de subtropische lucht. Dat front dat is door een golfstoring is dat opgetild. En die golfstoring die produceert veel regen, maar dat gebeurt vooral ten noorden van de Waddeneilanden. Het gebied zit nu ook wel een beetje boven het oostelijk Waddengebied, provincie Groningen. Maar wij blijven daar buiten. Dus vandaar dat het in ieder geval nu nog steeds droog is. Kan af en toe een beetje motregen vallen. Wel bewolkt en behoorlijk warm hoor. He, want het is, kijk het naar de klok. En dat was vanmorgen natuurlijk ook al zo. In de afgelopen nacht op veel plaatsen. Dampig en is de temperatuur niet beneden de 20 graden geweest.
0: Ongelooflijk.
4: We zitten echt in subtropisch-tropische lucht. Vochtige lucht, veel bewolking, maar weinig neerslag, maar wel hoge temperaturen.
0: Het lijkt wel een regenwoud, Jan.
4: Ja, inderdaad, ja. Alleen de regen nog dan, hè.
0: Ja, maar, ja. Ook weer zo.
4: Maar goed, het koufront komt er wel aan. Maar de komende uur is het nog droog. Aan het einde van de ochtend, begin van de middag, dan trekt het front over. En dan kan het wel wat gaan regenen en motregenen. Misschien hier en daar wat feller. Maar duurt niet al te lang. Want na het koufront klaart het in de loop van de middag op. En dan is het uiteraard weer droog. Met nu en dan zon natuurlijk. En de temperatuur, nu de hele ochtend trouwens, rond de 21 graden, misschien iets hoger. Die zal dan gaan zakken naar 17 tot 18 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten. Die doet dat behoorlijk, met kracht 5 momenteel boven land. Een vrij krachtige wind dus. Af en toe een krachtige wind, windkracht 6. Bijvoorbeeld op Schiphol heeft dat. En IJmuiden staat inmiddels op windkracht 8. Een stormachtige zuidwestenwind. En dat blijft vanochtend zo. En dat geldt ook voor het gebied rond Texel, het IJsselmeer. Windkracht 7 tot 8. En vanmiddag zal die wind dan geleidelijk wat gaan afnemen. En draait daarbij naar het westen. En verder zijn er windstoten mogelijk, zeker in de kustgebieden, tot 90 km per uur. Nou, vanavond en de komende nacht wordt het wat rustiger. Er kunnen wel een paar buien vallen. En dat geldt ook voor morgen in de ochtend, begin van de middag. Nog plaatselijk een bui, ook af en toe zon. In de loop van morgenmiddag onder invloed van hoge druk boven het kanaal. En dat hoge drukgebied verplaatst zich naar Nederland. Zullen de buien gaan verdwijnen. Temperatuur morgen rond de 20 graden. En een matige westenwind aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Soms nog krachtig. En dan zondag in de zuidelijke stroming. Droog, periode met zon. En na een nacht met een temperatuur van 12 graden. Dat is toch wel eventjes een stukje aangenamer natuurlijk. Ja. Wordt het in de middag 21 tot 22 graden en in het zuiden van het land 25.
2: Nou,
4: dan maandag, dan gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. 23 tot 24 graden. In het zuiden van het land zomers warm. Maar wel komt er dan later op de dag een koufront dichterbij van een nieuwe depressie. Maar daar hebben we eigenlijk pas op dinsdag en woensdag van die nieuwe depressie wat meer mee te maken. En mogelijk een actieve storing boven de Noordzee met regen van betekenis en veel wind. Maar dat moet allemaal nog maar.
0: Ja, zover zijn we nog lang niet, hè, Jan.
4: Nou ja, nog lang niet. Nou, voor je het weet is paars, hè. Maar goed.
0: Ja, heb je ook alweer gelijk in.
4: Ja.
0: Jan, ik ga je vast een goed weekend wensen.
4: Ja, hetzelfde.
0: We gaan de paraplu er vandaag nog even bijhouden. En daarna zien we alweer wat er
4: gebeurt. Zo is het, ja. Veel plezier op Texel.
0: Dankjewel.
4: Ja. Oké. Okay.

0: Met Believe.
1: In haar. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, midden in het feestgedruis staat zij daar. Samantha, Samantha, goedemorgen.
3: Morgen Pieter. Ja, de attracties die draaien nog niet eens. En toch ben ik al op de Volendammer kermis. En je zou denken, nou, de ochtend van tevoren de voorbereidingen zou kunnen. Maar ik kan je melden, die voorbereidingen voor de Volendammer kermis, die zijn echt al weken van tevoren gaande. Is het al niet alleen voor de vrouwen die hun afspraken maken bij de beauty salons? Ik heb gehoord dat de zonnebanken hier overuren draaien. Snap ik trouwens niet helemaal, moet ik je zeggen. Want het was toch prachtig weer hier. Dus je, ik heb best wel een kleurtje van buiten. Ja, maar ja, er moet toch nog een laagje bruin overheen. De Volendammer kermis. Volgens mij heb je trouwens iets leuks klaarstaan.
0: Dat heb ik zeker. Want ik ben toch wel een beetje fan aan het worden van de muziek die bij de kermis vandaan komt. Zoals deze bijvoorbeeld.
4: Ik

0: een feest is dit, hè? Ongelooflijk.
1: Ja, en dit is een liedje van de nieuwste cd van het Kermisliedfestival. En ik... ja, zeg ik dat zo goed?
2: Nee, het Volendammer Kermisliedfestival.
1: Oké, nog langer dan wat ik door had gekregen. Mark Tol, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, je staat met een grote glimlach op je gezicht. Dat is vanwege de kermis, maar ook omdat jij met die liedjes te maken hebt van de Volendammer Kermis. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want die Volendammer Kermis, hè, als je dat kort zou moeten omschrijven, wat zou je dan zeggen?
2: 4 dagen gekkigheid. Ja, en ja, lol met z'n allen. En misschien een klein beetje drank.
1: Klein beetje. Er zitten allerlei tradities aan die Volendammer Kermis. Kan je me een beetje erin meenemen wat er gebeurt?
2: Moet je het per dag weten? Of hoe moet ik het voor me zien? Want vandaag, ik zie bijvoorbeeld collega's van me op de achtergrond lekker bezig. Hebben we bedrijvenborrel. Zaterdagochtend, de gemiddelde man wil nog wel eens naar de mannenochtend om 7 uur 's ochtends, dus gaan zuipen. Nou, heb je op zondag de vrouwenochtend en op maandag heb je natuurlijk de mooie verkleeddag. Ja. Dan zie je erg veel ineens in willekeurig pakken of met IKEA-setjes rondlopen. En ja, leuk.
1: En vanochtend hoorde ik in de uitzending al iets over glitter.
2: Ja, meestal kom je 3 weken na kermis nog steeds over glitters tegen. Of nou in je oor is, of bij de wc, of in je bed. Ja. Overal.
1: Nou, we kunnen daar wel uren over praten, over die Volendammer tradities. Nog eentje dan, warme flippen?
2: Ja, op maandagochtend, als je toch om 7 uur 's ochtends op de dijk moet zitten, dan kun je om 6 uur 's ochtends een lekkere warme flip halen bij 2-1.
1: Maar wat is dat dan, een warme flip?
2: Dat is eigenlijk gewoon een broodje met warme boter en suiker.
1: Ja, warme boter en suiker. Ik ben mijn ontbijt vergeten mee te nemen en nu krijg ik honger. Nou, misschien dat de oliebollenkraam zo al open is. Wij zijn hier bij het opbouwen van een kermisborrel van het bedrijf waar jij werkt. Want de tent was vol. Jullie waren te laat met jullie aanmelden.
2: Nou ja, we hebben afgelopen paar jaar ergens anders gezeten. En toen dachten we, is een keer wat anders.
1: Ja.
2: En heel simpel en kort en krachtig. Dat hebben we te laat gerealiseerd. Dus nu hebben we besloten, laten we dan in ieder geval het voordrinken, het indrinken, zeg maar, bij iemand thuis doen.
1: Ik hoorde Jan Visser zeggen dat het nogal gaat waaien. De tent staat ook nog niet. Ik hoop voor jullie dat die blijft staan. Maar Mark, die muziek, die Volendammer muziek, heeft al, de kermisplaten zijn ook al hits geworden. Vertel er eens wat over.
2: Nou ja, iedereen kent natuurlijk de hit van bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Dat was Blikkendag. En dat was van origine gewoon een Volendams kermisplaat. Stel een groep jonge vrienden die voor de leuk een liedje maken. Eigenlijk net zoals dat bijna alle kermisliedjes hier zijn.
1: Ja, die worden gemaakt door Volendammers zelf. Iedereen die denkt, ik heb een leuk lied, die kan het indienen. Waar moet een goede kermishit aan voldoen?
2: Nou, wat niet eigenlijk. Eigenlijk is de basis, maak het leuk. Maak het vooral leuk voor anderen. Houd het een beetje kindvriendelijk, want er luisteren natuurlijk ook alle leeftijden naar. Maar waar moet het dan voldoen? Ja, gezelligheid. Weet je, maak het vooral niet te moeilijk.
1: Nee, waar haal je dan je inspiratie vandaan? Is het voor de kermis-cd van volgend jaar aan wat je dit jaar op de kermis gaat zien?
2: Dat kan zeker zo zijn. Ja, klopt. Maar dat kan ook gewoon iets willekeurigs zijn. Zie jij met kerst een ijsbeer voorbij lopen op tv? Nou, dat kan het ook een ijsbeer zijn.
1: Ja.
2: Dus het gaat alle kanten op.
1: Ja, dus Blikkendag, dat ging over drinken. Maar dat heeft eigenlijk niet eens iets te maken met drinken hier op de kermis. Per toeval dus, maar mag ook over een ijsbeer gaan. En ik hoorde dus net iets over een roze bril. Ik herkende een Duits deuntje.
2: Ja, dat klopt. Ik had in dit geval mijn inspiratie van de après-ski. En daar werd de origineel gedraaid van Peter Schilling. En toen dacht ik, ja, daar kan ik ook wat mee.
1: Ja. Wat ik wel begrijp, mag niet te schunnig. Wel dubbelzinnig, maar niet schunnig.
2: Ja, dat is correct. Want zoals ik net al zei, kinderen luisteren ook naar. En het moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn.
1: Ja. Straks dus die kermisborrel hier van het bedrijf waar jij werkt. Feest in het hele dorp. Om 12 uur gaan de attracties van start. Maar ik heb ook in mijn oor laten fluisteren. Zijn mensen die het dorp ontvluchten met kermis? Het wordt ze toch een beetje te veel?
2: Ja, ik snap ze zelf niet. Maar wij hebben inderdaad ook een niet nader te noemen collega. Die laten we zeggen een paar uurtjes ook in het vliegtuig zit.
1: Die ontvlucht. En waarom?
2: Ja, ik denk dat we dat beter niet kunnen noemen. Die is misschien onder lichte dwang, is hij misschien afwezig.
1: Nu kan ik een stilte laten vallen en dan krijg ik meestal wel het hele verhaal. Maar dat gaat niet lukken, zie je.
2: Ja, daar moeten we met z'n mee uitkijken. Want anders heb ik waarschijnlijk een probleem met mijn loon.
1: Nou, iemand van de salarisadministratie, denk ik zomaar, Pieter. Maar dus.
0: Wat een goed verhaal dit, Samant.
1: Ja, wel, maar ik zit even te kijken van wat krijg ik nou meer. Kan
0: iemand
1: ik een hint krijgen?
0: Iemand zijn vrouw moet wel weg. Iemand zijn vrouw wil gewoon weg, denk ik.
1: Ja, die wil weg, ja. Die, ik denk dat een vakantie naar Gran Canaria goedkoper is dan een weekje Volendammer Kermis.
3: Zou ook nog wat kunnen, natuurlijk. Ja.
1: Ja, dat ook. Maar ik zie aan de ogen van Mark dat er hier iets heel anders aan de hand is. Dus, maar dan gaat het echt niet zijn. Nee, hij staat me hier een partij te lachen. En ik denk dat hij ook lacht, omdat wij gaan nu zijn plaat draaien. Want hij zingt daar ook op. Ja. En jij zei het al, wat een knaller.
3: Wat een
1: knaller. Wie weet wordt het net zo'n hit als Blikkendag. Of van het Magical Trio van jaren geleden, de Ober. Ik gun het je, Mark. En een hele fijne kermis.
2: Ja, dankjewel. En jij ook alvast, zou ik zeggen.
3: Onder de naam de glazenwassers, de roze bril. En inderdaad, het Duitse melodietje herken je nog wel. Maar die harmonica, die klinkt spannend, hoor. Dankjewel, Samantha. Veel plezier dan nog.
1: Gaat wel lukken.

0: jij vindt dit lekker, Anne. Ik zie jou echt genieten. Ach, wat heerlijk. De glazenwassers met de roze bril. En dan moet Verzoekjes vrijdag nog beginnen.
1: Waanzinnig.
0: Ik hou mijn hart vast.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
3: De 1000 van Dries.
2: Nummer 79. Nummer 29. Nummer 300.
3: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
5: Het elftal van
2: Nummer

0: 2000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: Ik ben Trudy uit Graft.
11: Ik ben Nico uit Berkhout.
12: Ik ben Banne uit Amsterdam.
13: Ik ben Vincent uit Schorl.
14: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
15: Ik ben Peter uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De geweldsgolf in de Zaanstreek wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld. Dat zegt de politie daar. Veel inwoners maken zich grote zorgen over een reeks ontploffingen en beschietingen daar. Maar ze hebben vaak niks met elkaar te maken, zegt de politie. Er zijn intussen wel 9 mensen aangehouden. Hartverscheurende taferelen op een kruispunt in Horen deze week. Klasgenoten leggen bloemen op de plek waar de 13-jarige Finn omkwam na een aanrijding. En veel Amsterdammers komen hun stadsgenoten in Noord te hulp tijdens de OV-staking van woensdag. Er ontstaan intussen plannen om met eigen bootjes fietsers over te zetten, want de gewone pont vaart niet. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
20: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
19: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
21: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
19: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Twee files, eentje op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord sta je vast. Kwartier vertraging. En op de N201 van Hoofddorp richting Uithoren. Tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol-Rijk 10 minuten.
1: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
27: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
29: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
30: Verzoekjes vrijdag.
31: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Potverdorie zeg. Regine, dankjewel. Living in a Box met Living in a Box. Of Living in a Box van Living in a Box. Het is allebei precies hetzelfde. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Moor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. 9 minuten over 9 en we gaan er een feestje van maken. Het is namelijk
1: Verzoekjes Vrijdag.
0: Dat betekent dat als je een verzoekje hebt, dat je van harte welkom bent via 088-850-51-52. Om hem door te geven, mits Anne
2: heel vrolijk.
0: Precies, knijtertje vrolijk, want anders komt hij er niet doorheen. Mooie muziek is al genoeg, maar vrolijke muziek, ja, kom daar nou maar eens op.
2: Precies.
0: Tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij wil horen hier bij NH. We zijn begonnen dus met Living in a Box van en met Living in a Box. Dorisine aangevraagd, dank daarvoor, ben ik heel erg blij mee. Wat heb ik nog meer allemaal al staan? Ja, er zitten wel echt leuke dingen bij hoor. Ik zag bijvoorbeeld Redbox met For America.
2: Oh, leuk. Ik weet niet hoe dat meer gaat.
0: Ja, natuurlijk wel. Weet je toch al?
2: Ja.
0: Ja, precies. Komt denk ik zo meteen ook nog wel langs. Ik heb een heel gekke plaat doorgekregen van Gerrit. Maar daar heb ik stiekem ook wel zin in. Die zegt raar. Dan moet ik wel echt wat normale muziek omheen draaien. Maar niet te veel, want zo normaal moet het ook weer niet zijn.
2: Nee, we houden niet van normaal.
0: Nee, zeker. Nou, de band ook niet inderdaad. Komt wel een beetje. Regine schreef over Living in the Box overigens nog. Je gaat uit je dak met dit liedje. Pieter gaat het te gek vinden. Nou, dat vond ik al. Hele tijd niet op de radio geweest. Heb je gelijk in. Totaal krankzinnig. Moet vaker op de radio.
2: Nou.
0: Toch? Living in the Box.
2: Vaker
0: de
2: doen.
0: Volgende komt van Anita. Die zegt, deze is misschien leuk om te laten horen. Ik ken hem niet.
2: Oké.
0: Wonderlijk. Wonderlijk, want dit is wel een knijter van hit geweest. Ik denk rond 2015 ongeveer.
2: Ik ken
0: zal dat
2: wel
0: geweest zijn? Ik heb deze man dit nog live zien doen.
2: Oh ja?
0: Op het feest van de Avrotros.
2: Meen je niet?
0: Ja, stond hij gewoon op een platte kar. Ja. Ik weet ook niet, die kreeg je er gratis bij, denk ik. Maar hij dan, of de platte kar. Maar het is wel. Wat is er?
2: Nee, ik vind het leuk.
0: Ja, wat was
2: hartstikke
0: leuk. Dat
2: hoor ik niet vaak meer.
0: Nee, te weinig. Maar hij stond erop. Ik heb het over Vincent met dubbel Z.
2: Mm-hmm. Vincent.
0: Je moet jezelf er een naam geven. En de Dromedans. Hanja, hij is helemaal voor jou.

0: kader van...
1: Verzoekjes Vrijdag.
0: Frank, het is gebeurd.
2: Het is gebeurd.
0: Hij is daadwerkelijk binnengekomen.
2: Eindelijk.
0: Ja, het is echt lang geleden.
2: Nou, maar ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hij is aangevraagd door ene Sjoerd.
2: Ja, nou, Sjoerd, je hebt smaak. Kan niet anders zeggen. Ja. Lekker.
0: Speciaal voor jou, Frank, denk ik.
2: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Hij vindt hem zo leuk. En wij hier bij de ontbijttafel natuurlijk ook speciaal ook een beetje voor Frank dan. Paul, Simon, Sjoerd, dank daarvoor voor Verzoekjes Vrijdag. Dit is You Can Call Me.

0: En zo leuk dat Frank de Dans er ook bij doet. Dat
1: die vingertjes bedoel je?
0: Ja, wat zei je?
1: Die vingertjes.
0: Ja, die vingertjes. Nou ja, nee, ik bedoelde de echte Paul Simon dans. Maar
2: wat is de echte,
1: wat is de echte Paul Simon dans?
0: Kennen jullie deze videoclip niet?
1: Nee.
0: Oh, die zou ik maar eens gaan kijken.
2: Nee, je moet dit luisteren.
1: Nee, maar hoezo dan? Nee.
0: Nu gaat hij opeens weer de purist uithangen. Het is gewoon ongelooflijk dit. Jongens, we gaan door naar Gerrit. En dit moet ik even introduceren. Want dit nummer ken je waarschijnlijk niet. Dit is een grote wandelende paniekaanval. Maar wel vrolijk.
1: Klinkt als iets voor nu.
0: Ja, dat is het ook. Gerrit, bedankt. We zullen dit niet snel vergeten. Misschien wel nooit. The Firm met Star Trekken is voor jou.

0: Ik had je gewaarschuwd.
1: Er was nog een understatement.
0: Ja, een vrolijke paniekaanval. The Firm met Star Trek in voor Gerrit.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Dat is het. Ja, dan mag alles. Zo simpel is het als het maar vrolijk is. En dat viel hier zeker onder, hoor. 088. Wat is er?
1: Deze was met geschreeuw.
0: Deze was wel met geschreeuw. Ja, dus schreeuw en vrolijk kan samen.
1: Zijn vrolijke plaatjes met geschreeuw.
0: 088, 850, 51, 52. Als je daar ook eentje hebt. Dan hebben we Senna nog. Die vraagt er een om de buschauffeur te pesten. Vind ik gemeen. Ja, maar goed. Hij zit te luisteren waarschijnlijk. En geniet er ook van. En ik weet niet. Misschien heeft hij een hekel aan deze plaats. Ik zou niet weten waarom. Want het is hartstikke vrolijk en best wel relaxed in vergelijking met Star Trekking. Maar dat is veel ook wel, hoor. Senna, dank voor het aanvragen. Dance Monkey met Tones and Eyes. Helemaal voor jou. Is it-

0: Voor Senna. Dance Monkey met Tones en I. En dan andersom. Ja, Ann, hij is binnengekomen. Ik heb er best wel zin in. Ik ga niet naar het concert. Maar jij misschien wel.
1: Ja, dan ik wel, ja.
0: Oké, goed zo. Noortje, dank daarvoor. Roxy Dekker met...

0: weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
7: Ik ben Dea uit Zaandam.
8: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9:30 in Heemskerk, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De geweldsgolf in de Zaanstreek wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld. Dat zegt de politie daar. Veel inwoners maken zich grote zorgen over een reeks ontploffingen en ook beschietingen. Maar, zegt de politie, ze hebben vaak niks met elkaar te maken. Inmiddels zijn er 9 mensen aangehouden. In Zaanstad gingen geruchten dat willekeurige inwoners doelwit zouden zijn van die criminelen. Maar dat is niet zo, zegt de politie. De incidenten die de politie ziet komen voort uit specifieke conflicten, benadrukken ze. Op een kruising op de Rijnweg in Horen is een bloemenmonument ontstaan. Dat gebeurde na het fatale ongeluk met een 13-jarige jongen eerder deze week. De jongen, Finn, werd aangereden en overleed later in het ziekenhuis. Klasgenoten en vriendjes hebben intussen bloemen en brieven neergelegd op de plek waar het gebeurd is. Ook de voetbalclub waar Finn speelde is in diepe rouw. Een vrijwilligersavond is daar afgelast voor vanavond. De voetbalwedstrijden dit weekend die gaan wel door. Maar, zegt de voetbalclub, eerst wordt er een minuut stilte gehouden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zijn nog altijd niet voldoende om de stikstofcrisis op te lossen. Dat blijkt uit berekeningen van het planbureau voor de leefomgeving. Wel worden er belangrijke stappen gezet, zegt de directeur. Maar ja, vooral melkveehouders, die zijn de klos.
12: Zij zullen de emissies met ongeveer 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
11: Er is een hard gelach. In de kabinetsplannen staat ook dat de uitstoot in de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. Tennisser Botik van der Zandschulp dan. Die is ongelooflijk blij dat hij vannacht zijn wedstrijd wist te winnen op de US Open. Hij versloeg Alex de Minaur. Op naar meer, zegt de Nederlandse tennisser tegen Eurosport. Van der Zandschulp die versloeg de Australiër. Dat is de nummer 7 van de wereld. In 3 sets. Het was een daverende verrassing. In de 3e ronde treft hij nu een Belgische tegenstander. Ja, dan nog even naar de stelling van Den Helder. Want het is helemaal mis daar met de oude verdedigingswerken. Een actiegroep wil nu dat de gemeente de oude vesting opknapt. Want hij staat op instorten.
13: En nou, kijk maar naar alle scheuren hier in de muur. En hoe het metselwerk eruit ziet.
14: Ik sta in het glas op dit moment.
13: Ja, je staat in het glas. Het wordt hier niet echt onderhouden en schoongemaakt. En ik denk als je hier niks aan doet, dan komt er op een gegeven moment ook een hek

0: te staan, dat je hier niet meer mag staan, want het kan elk moment een baksteen op je hoofd vallen. Dus ik denk, als je iets wil, dan moet je gewoon nu aan de gang. Want hoe langer je wacht, hoe duurder het ook wordt om dit op te knappen.
1: Ja, het zijn historische verdedigingswerken. En het is gewoon oude troep geworden. Het moet opgeknapt worden.
2: Het is ter vergelijking een beetje de stelling van Amsterdam, maar dan daar in het hoge noorden van de provincie, toch?
1: Inderdaad. Ja, het is onderdeel van de verdedigingswerken. Zo van die betonnen kolossen zijn het eigenlijk, hè?
2: Ja. Wees daar nou eens een keer een beetje trots op met z'n allen, toch?
1: Inderdaad. Zeker ook omdat niet de minste daar wel eens wat over gezegd heeft over Den Helder. Namelijk een piepklein Frans mannetje. Zeker een Napoleon.
2: Heeft hij iets gezegd over Den Helder?
1: Zeker, die heeft ooit in 1811 Den Helder bestempeld als het Gibraltar van het Noorden.
2: Wat een prachtige term.
1: Gibraltar van het Noorden.
2: Gibraltar van het Noorden.
1: En dan moet je verdedigen, zei hij.
2: Nou, me dunkt.
1: En nou, later is de stelling van Den Helder daar gebouwd. Ja, en nu brok het af.
2: De marine ligt daar, alles zijn allemaal hartstikke belangrijke dingen. Dan moet je die stelling toch ook een beetje...
1: Dat lijkt mij ook. Het is natuurlijk gedoe over geld, hè. De gemeente zegt, ja, jeetje.
2: Maar als er zoveel geld uitgetrokken wordt voor defensie, dan moet je toch ook de geschiedenis van defensie een beetje in de ere houden.
1: Ja, lijkt mij.
2: Dat lijkt mij uit hetzelfde potje kunnen.
1: Nou, misschien kunnen we ook Gibraltar even bellen. Of die wij willen spreken.
2: Hoe zit het nou? Daar loopt ook niet altijd soepel
1: mee. Nee, dat
2: is een ander verhaal.
1: Ja, inderdaad.
2: Die zoeken het daar maar even uit, Frank, denk ik.
1: Ja, is goed.
2: Met alle respect.
1: Zorgen wij dat we het hier allemaal op orde hebben. In de geest van Napoleon. In de marinestad.
2: Moet
1: het
2: zeker weten.
1: Van elkaar zijn. Dat dacht ik ook. Meer nieuws check je in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
3: Vanochtend is het bewolkt. Maar op lokaal wat lichte regen na blijft het wel droog. Aan het einde van de ochtend en aan het begin van de middag gaat het wel regenen. Later op de middag wordt het droog en komt de zon nu en dan tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 21 tot 22 graden. Dat is vooral in de ochtend in vochtige subtropische lucht. Vanmiddag daalt de temperatuur naar een graad of 18. De wind is zuidwestelijk en boven land vrij krachtig, soms. Boven open gebieden zelfs krachtig, windkracht 6. Aan de kusten op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtige wind uit het zuidwesten. Windkracht 7 tot 8 met windstoten tussen 75 en 90 km per uur. Ook tijdens de eerste helft van de middag is het nog winderig. Daarna neemt de wind geleidelijk wat in kracht af en draait naar het westen. Morgen een enkele bui, maar ook nu en dan zon en een middagtemperatuur van 19 tot 20 graden.
2: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB de vrijdagochtend. Toch wel redelijk wat te doen op de weg, hè?
4: Ja, een lange file die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Want tussen Horen en Purmerend Noord sta je bijna een half uur vast. Komt omdat er rommel op de weg ligt en de rechterrijstrook is daar dicht.

0: in Peace?
1: Nee.
2: Ja? Ik weet alleen dit laatste stukje. Komt-ie.
1: Nee, wist ik eigenlijk ook niet.
2: For America van Redbox was aangevraagd door Hans. Pardon,

0: Wat is dit lekker? De drie is met Dit is zo'n dag. Krijg een appje van Jolanda die zegt: ik dacht dat jullie naar Texel gingen. Eerst even ons werk, daarna gaan we lol trappen. Mocht je het willen volgen over het zonsavontuur richting en op Texel, meld je dan vooral even aan bij het WhatsApp-kanaal.
1: Ga je dat doen?
0: Ja, tuurlijk gaan we wel doen, toch? Dan kan ik laten zien hoe Frank niet meehelpt met het opbouwen van de tent.
1: Doe ik wel even een zonnebril op.
2: Ja. Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Je kunt ook een kaasschaaf voor je gezicht houden. Wel
1: durf
0: oppassen,
1: niet, hoor.
0: Wel oppassen, ja. Want hij is scherp, hè? Dus je kunt zo je baard eraf halen. Ja. Jongens, de kaasschaaf. Even serieuze zaken. Want leuk allemaal verzoekjes vrijdag. Leuk dat we naar Texel gaan. Maar de kaasschaaf, dat is waar het echt om draait. Hij gaat er maar een paar weken mee, want dan zijn ze allemaal op. En dan gaan we iets anders weggeven. Maar wat dat wordt, no one knows.
1: Nee.
0: Dus als je nog iets wil winnen en als je wil dat het een beetje waarde heeft, dan is het die ontbijttafel kaasschaaf exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Het winnen daarvan is aan zich niet heel moeilijk. Het aanmelden daarvan zo mogelijk nog makkelijker. Het enige wat je hoeft te doen is het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, is helemaal niks aan de hand. Dan win je een ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
1: Mm-mm.
0: Niet goedemorgen zeggen, niet je naam, niet dat soort fratsen. Niet maar twee keer kaasschaaf zeggen. Geen vier keer, geen 28 keer. Drie keer kaasschaaf.
1: Ik zou wel leuk vinden, 28.
0: Absoluut, lachen, maar geen kaasschaaf.
1: Oké. Okay. Nou, we zitten er goed in. Het is een leuke dag en dit komt goed, denk ik.
0: Dit gaat helemaal goed komen. Mocht je niet kunnen appen, dan mag je ook bellen. Zetten we je op die manier op de lijst. Hou er wel rekening mee dat die telefoonlijn... Nou, er komt bijna rook uit het toestel, laat ik het zo zeggen. Het zou best wel eens een beetje krapjes kunnen worden of je op kunnen nemen. Maar daar gaan we wel mee maken. In de tussentijd mag ik dan nog één plaatje draaien waar ik ontzettend veel zin in heb. Aangevraagd door Peter met de tekst ook een goede optie. Nou, dat is het zeker. Och, even knallen. Ja, vind je ook goed, hè, Anne?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Helene Fischer met Atemloos. Doei, Dina.

0: je gaat Anne nog wel een keertje op afwassen dit weekend, denk ik, toch?
1: Dat denk ik wel, hoor.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Daarmee wil ik niet zeggen dat de vrouwen de afwas moeten doen.
1: Dat hoorde ik toch wel, Pieter Koen?
0: Nee, helemaal niet.
1: Jij bent wel iemand die dat echt vindt.
0: Ik gun jou daar gewoon goede muziek bij.
1: Okay. We kunnen ook samen, hè?
0: Ja,
1: was ik afdroog jij?
0: Ja, vind ik een goede deal. Oké, okay. En Frank dan? Die gaat bier zitten drinken.
1: Okay. Voorspoelen.
0: Even nu focus. We moeten nog eventjes, want we mogen nog even de kaas gaan vergeven.
1: Zeker, ja.
0: Maar dat moet wel op mijn manier.
1: Ja.
0: We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Ik ben er klaar voor. Jij ook, Ann?
1: Ik ook.
0: Let's try this.
1: All right. Word je er international van?
0: Ja. Dit begint goed op zich.
3: Kaasschaaf.
0: Is gewoon goed. Ja hoor. Oeh, ik hoorde wel een beetje een pauze. Maar ja, hij was wel goed. Met wie spreek ik?
3: Met Jolanda.
0: Jolanda, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel. Kaasschaaf.
3: Ja, maar top.
0: Ja, leuk
3: top.
0: Hè?
3: Geweldig.
0: Waar komt hij te liggen bij jou, Jolanda?
3: In de koelkast.
0: Ach jee, dat is toch de plek waar jij hem bewaart, ja?
3: Ja, zeker.
0: Bij de kaas, zo in de kaasdoos?
3: Ja, ja, ja. Ach, 100%.
0: Jee. Ik zal hem een jasje aantrekken dat hij het niet te koud krijgt bij je in de koelkast.
3: Ja, helemaal
0: top. Jolanda, als je hem wint op vrijdag, zit nog iets bijzonders aan. Dan mag je ook meteen nog een plaatje aanvragen als je er zin in hebt. Moet hij wel, en daar ben ik heel streng in, heel vrolijk zijn.
3: André van Duin dan, hè, met de zomer.
0: André van Duin. En dan wil je natuurlijk horen.
3: Ja, dit komt maar bij mij even op.
0: Nee, dat is prima. Daarom vraag ik het ook, toch? Lijkt me wel...
3: Nou, wat gaaf. Leuk.
0: Even kijken hoor. Want ik ben in de tussentijd even je zomertrek aan het zoeken. Zo ben ik dan ook alweer. Even kijken hoor, welke je precies wil hebben. Want hij heeft natuurlijk behoorlijk wat plaat gemaakt. Want het is zomer. Of was dat hem? Want het is zomer?
3: Ja, denk het wel. Ja, iets met zomer, ja.
0: Even kijken hoor. Of als de zon schijnt, bedoelde je die? Dat zou ook kunnen namelijk.
3: Ja, ja.
0: Is dat hem? Als de zon schijnt?
3: Ja, okay. Doe maar.
0: Nou,
3: ja,
0: gaan we dat doen als maar André van Duin is. Hè? Dan ben jij gelukkig, volgens mij.
3: Nou, super.
0: Jolanda, hij komt eraan. Ik wens je er heel veel plezier mee. Ook met de muziek en de kaasgaaf trek van je jasje aan. Gaat helemaal goed komen.
3: Is prima. Dankjewel.
0: Fijne dag.
3: Tell it.

0: Jolanda, André van Duin met Als de zon schijnt. Tegenover mij niemand minder dan Bert Smert, oftewel Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen zometeen?
1: Ik ga Racy draaien met Lay Your Love on Me.
0: Oh, goeie plaat.
1: Ja, dat is lekker. Nou, het wordt nog beter, want ik ga ook die nieuwe van Douwe Bob draaien. Die loopt dus zelf wel een mooie plaat.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, Douwe Bob, de enige Nederlandse zanger die ook een goed lopende Nederlandse zin is. Huh? Dus.
0: Douwe Bob?
1: Nee, goed, doe het niet. Ja. En ik doe vandaag een...
0: Sorry. Was er nog even niet bij.
1: Nee, ja. En ik doe vandaag een bakje met Alfred van den Heuvel. Vriend van de show. Acteur, theatermaker. Maar hij schrijft af en toe hele mooie, kleine, beetje Simon Carmichelt-achtige verhaaltjes. En een van die verhaaltjes gaat hij straks voordragen.
0: Nou, jeetje, wat een heerlijkheid nog. Mag ik nog even naar Riemke? Want ja, die zei... ja, jullie gaan zo een leuk weekend tegemoet op Texel.
1: Ja, man.
0: Dan mag die nog wel eventjes. Het stormt ook flink op de boot. Oh, dus het zal er allemaal wel uitzien als Bacardi Lemon aan het einde. Maar Mart Hoogkamer, Riemke, met Ik Ga Zwemmen is helemaal voor jou.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Iedere zondag
2: het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
2: De Muziekmiddag.
1: 68.
3: 1985.
1: 1976.
3: 1966.
1: Muziekmiddag. 1982.
3: 1978.
1: 1969.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Ik ben Sammy en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
11: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
12: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Oudorp.
13: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Klokslag 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De geweldsgolf in de Zaanstreek die wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld. Dat zegt de politie. Veel inwoners maken zich grote zorgen over een reeks ontploffingen. Er werd zelfs ook geschoten. Maar deze incidenten hebben niets met elkaar te maken, zegt de politie. Er zijn intussen 9 mensen aangehouden. 5 van hen zijn minderjarig. Hartverscheurende taferelen deze week op een kruispunt in Horen. Want klasgenoten leggen bloemen op een plek waar een 13-jarige jongen, Finn, omkwam na een aanrijding. En veel Amsterdammers die komen hun stadsgenoten in Noord te hulp tijdens de OV-staking van woensdag. Er ontstaan langzaam maar zeker plannen om met eigen bootjes fietsers over te zetten. Scheelt een eind om fietsen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: De verkeersinformatie van de ANWB, ja, die begint met een weerwaarschuwing. Er komen aan de westkust op de Wadden en het IJsselmeer zware windstoten voor. Dus let een beetje op als je de weg op gaat. En dan nog een melding, nog de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daar bedraagt de vertraging 17 minuten. Er ligt rommel op de weg en de rechte rijstrook is dicht.
0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
19: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het van weer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.
27: Ik wil gewoon normale koffie, maar wel met suiker.
28: Nou, laten we cappuccino doen. Een klein beetje melk in.
29: Ik drink hem altijd zwart.
30: Nou, die drink ik niet. Ik drink thee.

0: Het zou zomaar eens de deur open kunnen gaan zetten voor wereldfaam. Deze schitterende nieuwe single van Douwe Bob. No to Self heet die. Oh, wat mooi. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. De fijnste dag van de week is weer aangebroken. Nou, het weer houdt niet over. Je zal maar op een boot moeten stappen vandaag. Maar het weekend wordt volgens mij dikke prima. Nou, nog even knallen met je ballen en de veur met je scheur. En dan even lekker in de ontspanningsmodus. Lijkt me zo. Tenminste, dat hoop ik voor je. Hoe gaan we dat doen in aanloop daarnaartoe? Nou, de lekkerste muziek, die hoor je hier de komende pakweg 2 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland is vandaag in handen van Frank Boer. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht. En ik doe zo dadelijk een bakkie met Alfred van den Heuvel. Vriend van de show, hè? Acteur, theatermaker, tv-persoonlijkheid. En af en toe schrijft hij op zijn Instagram of zijn Facebookpagina hele mooie, ja, beetje karmicheltachtige kleine verhaaltjes. Nou, zo'n verhaaltje heeft hij alles voorgedragen en daar werd door jullie met veel enthousiasme op gereageerd. Dus dat gaan we straks nog een keer doen. Ik ben heel benieuwd wat hij ons straks gaat vertellen. En voor de rest is het natuurlijk gewoon muziek wat de klok slaat. Straks 5. En Keep On Moving. Hier is Diana Ross en The Supremes. Net als voor iedereen die zich heeft opgewonden over de nieuwe naam die de stad Schouwburg in Amsterdam in 2018 kreeg. Nou, dat besluit is teruggedraaid. De stad Schouwburg heet gewoon weer de stad Schouwburg. En dus lijkt me het in dat opzicht een buitengewoon...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Alfred van den Heuvel uit Weesp. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe staat het leven ervoor?
2: Nou, het leven staat er heel goed voor.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk die tournee met West Side Story gehad.
1: Ja.
2: En die is ongeveer een maand geleden afgelopen. En nu geniet ik even van mijn vrijheid en van mijn AOW.
1: Ja, ja, daar hadden we het de vorige keer over. Hè? In hoeverre je dan een beetje in een zwart gat valt. En jij zei toen dat even daarna is even een lastige fase is. Hè? Omdat je gewoon de daily grind een beetje mist.
2: De lastige fase is eigenlijk dat je moet onthaasten.
1: Ja.
2: Het is, ik deed die eerste week alles nog heel gehaast, alsof ik de bus moest halen.
1: Ja.
2: Dat was het niet meer. Maar ondertussen ben ik weer aan het schrijven. Ik heb net een toneelstuk af voor een collega van mij. En mijzelf. En wellicht gaan we dat spelen.
1: Oké, en kun je al een heel klein beetje vertellen waar dat over gaat? Of wil je dat nog
2: twee
1: even...
2: mannen ontmoeten elkaar op een strand, op een leeg strand. Het lijkt heel idyllisch.
1: Ja.
2: Het stuk heet dan ook Ede aan Zee. Maar ze krijgen enorme mot, ze krijgen verschrikkelijke ruzie. En het wordt ook steeds donkerder en er komt onweer. En zegt de ene, het lijkt wel de zondvloed.
1: Ja.
2: En dan zegt de ander, zeg maar degene die een beetje aan het pesten was, die zegt, blijf bij me, want het wordt avond. En dat is uit de Emmausgangers.
1: Oh, wauw.
2: Ik kom er toe.
1: Ja, jeetje. En heb je al enig idee wanneer dat dan af is?
2: Nou, eerst maar eens met die jongen gaan lezen.
1: Ja. Dan,
2: misschien dan op Oerol, ik weet het niet.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, Hans en mijn vrouw op de hoogte, Alfred.
2: Ja.
1: Dat vind ik hartstikke leuk. Hey, één vraag nog, hè, voor ik jou het podium geef om een mooi verhaal voor te dragen. Die verhaaltjes waar ik net aan refereerde, wanneer ben je daar eigenlijk mee begonnen met dat opschrijven?
2: In wezen schrijf ik altijd verhaaltjes wat me bezighoudt. Dat vind ik ook een lekkere vingeroefening om te gaan schrijven, weet je wel.
1: Ja.
2: Dus gewoon wat me bezighoudt. Ja, 9 maanden West Side Story, dan maak je wel het een en ander mee.
1: Ja.
2: En je leert ook goed te luisteren en te kijken, want vaak zit het in hele kleine dingen.
1: Ja. Nou, ik ben heel blij dat je het doet, want ik werd er echt door geraakt. En ik heb je een tijdje geleden gevraagd of je dat een keer bij mij in de uitzending wilde doen. Daar werd er enthousiast op gereageerd.
2: Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, nou, en ik vind het hartstikke leuk dat jij dat hier wilt doen. Zullen we gewoon een aanvang nemen? Als jij er klaar voor zit, dan is het podium voor jou, Alfred. Ga je gang.
2: Ik lees het verhaaltje voor en dan... Sluit het mooi af. Ja, oké.
1: Gaan we.
2: Het stukje heet Mode. We spelen 2 weken West Side Story in Leeuwarden. Leeuwarden is een fijne plek. Ik zou er kunnen wonen. In ieder geval zou ik er op het terras bij de Schouwburg voortdurend mini spare ribs eten. Die zijn hier ontzettend lekker. Ik was laatst bij toeval gepositioneerd naast 4 vrouwen uit het hogere segment. Pierre de Poer, Burberry, Ray-Ban situaties. Iedere sociale laag heeft een uniform. Ook die zich nergens iets van aantrekken. Die trekken zich in hun kleding zogenaamd nergens iets van aan. Maar goed, ik at mijn overleden biggetje op en luisterde mijn buren ondertussen scherp af. Ze zaten een beetje in het zuchtstadium. Ja, Linde ook, zei nummer 1. Hoogsensitief. Ach, kind, zeiden de anderen. Klinkt leuk, maar ik heb er mijn handen vol aan. En Gijsje ook, zei nummer 2. Nou, hoogsensitief? Ja, hoogsensitief. Je weet niet wat je ermee aan moet. Ik dacht eerst dat hij dom was. Zo traag, hè? Ja, zeiden de anderen, zo traag. Maar dat is juist dat hoogsensitieve, hè? Ze krijgen te veel prikkels. En dan gaan ze rottigheid uithalen, zei nummer 3. Wat? Bobby ook? Ja, Bobby ook. Zijn oma was op bezoek, die kreeg een schoen naar zich toe gegooid. Ik kon een schop tegen mijn schenen krijgen. Maar als hij alleen met me is, is hij heel anders. Herkenbaar, zei nummer 1. Linde is ook voer op school. Die verveelt zich enorm. Daarom mag ze 1/2 uur eerder opgehaald worden. Gelukkig ben ik zelf ook hoogsensitief, zei nummer 2. Dus ik herken het. Oh, ik ook, kwam nummer 4 ineens uit. In de bokshal. Ik zeg tegen Serge, die is hoogsensitief. Serge is toch zelf ook hoogsensitief? Ja, enorm. En er blijven ook eetlepels aan zijn neus plakken. Die heeft echt een lijntje met het universum. Maar dat heeft hij dus allemaal later pas ontdekt. En toen was het al te laat. Man? Ja, die man die had iets kunnen zijn. Maar zijn ouders die zagen dat niet. Die dachten dat hij achterlijk was. Die zagen het gezeur over de kleinste dingen. Die zagen hoe hij de hoekjes van de pagina's in hun boeken afknipte. Waarom? De vond hij agressief. Maar ze zagen niet de hulp vragen. Hij zocht gewoon in de diepte.
1: Wat een mooi verhaal, Alfred. En herkenbaar ook, ja. Een beetje een nieuwerwetse term, hè? Hoogsensitief.
2: Kinderen zijn nooit dom.
1: Nee.
2: Die zijn altijd, hebben altijd iets speciaals.
1: Elk kind, hè? Niet één uitgezonderd.
2: Nee, allemaal. En hoogsensitief is nu weer even in de mode.
1: Ja. Ik heb ervan genoten, Alfred. Dank je wel voor dit mooie, fijne verhaaltje. En op naar de volgende.
2: Heel leuk.
1: Groetjes. Doeg, doeg. Hoi, hoi. Mooi, hè? Hoogsensitief. Ja, ja. Frans Gaal zingt heel hoogsensitief misschien wel. Over Ella Fitzgerald gaat dit liedje. Ella, Ella, hoor je tot aan het nieuws van 10:30. Goedemorgen.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
8: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
9: Ik ben Henk Haremeijer uit Sparendam. Thuis in heel
10: Het is 10:55. In Heemskerk is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Hulpdiensten zijn vanochtend massaal uitgerukt vanwege een incident in Zwaag. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Maar het lijkt te gaan om een ernstige situatie bij een bedrijf aan de Korantijn daar, op het bedrijventerrein. Op foto's is te zien dat brandweer en ambulance paraat staan. Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog niet bekend. We houden je natuurlijk op de hoogte van de situatie daar. De hulpdiensten hebben grip 1 afgekondigd, zoals dat heet. Het is jargon, maar daarmee kunnen, als dit soort situaties worden afgekondigd, hulpdiensten beter samenwerken met elkaar. Nou, we houden je dus op de hoogte. De geweldsgolf in de Zaanstreek dan wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld, dat zegt de politie. Veel inwoners maken zich zorgen over een reeks ontploffingen. Er werd zelfs even geschoten ook. Maar ze hebben vaak niks met elkaar te maken. Er zijn intussen 9 mensen aangehouden. 5 van hen zijn minderjarig. In Zaanstad gaan intussen geruchten dat willekeurige inwoners doelwit zijn van criminelen. Maar dat is niet zo, zegt de politie. De incidenten die de politie ziet komen echt voort uit specifieke conflicten. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zijn nog altijd niet voldoende om de stikstofcrisis op te lossen. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Wel worden er belangrijke stappen gezet, zegt de directeur van het planbureau. Maar ja, het is ook wel niet alleen goed nieuws, want vooral melkveehouders, die zijn de klos.
12: Zij zullen de emissies met ongeveer 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
10: Nou, in de kabinetsplannen staat ook dat de uitstoot in de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. En dan de stelling van Den Helder, want daar is het helemaal mis met de oude verdedigingswerken daar. Een actiegroep wil nu dat de gemeente de oude vesting opknapt. Want de stelling van Den Helder staat op instorten.
13: En nou, kijk maar naar alle scheuren hier in de muur en hoe het metselwerk eruit
14: ziet. Ik sta in het glas op dit moment.
13: Ja, je staat in het glas. Het wordt hier niet echt onderhouden en schoongemaakt. En ik denk, als je hier niks aan doet, dan komt er op een gegeven moment ook een hek te staan dat je hier niet meer mag staan, want er kan elk moment een baksteen op je hoofd vallen. Dus ik denk, als je iets wil, dan moet je gewoon nu aan de gang. Want hoe langer je wacht, hoe duurder het ook wordt om dit op te knappen.
10: Ja, en het is toch, het is toch historisch.
15: Reden tot zorg, toch?
10: Ja, het zijn die oude bunkers. Het is, als je er nu naar kijkt, een beetje oude troep. Maar er zit zoveel
15: historie, toch?
10: Historie in. En het is ook hartstikke belangrijk. Ik had het er een uurtje geleden al over. Wat deze spreker die je net hoorde vertelde, was dat

0: Napoleon.
1: Ja.
0: Den Helder het Gibraltar van het noorden noemde. Ja, dat waren natuurlijk een beetje de uithoeken van zijn...
1: van zijn rijk.
0: Van zijn rijk, inderdaad. Ja. En hij vond Den Helder een belangrijke plek, dat moest verdedigd worden.
1: Okay.
0: En Den Helder heeft natuurlijk van oudsher de marinebasis daar. En daar zitten mensen die graag iets verdedigen, laat ik maar zeggen.
1: Ja, natuurlijk, zeker.
0: Dan moeten we die stelling ook eventjes een beetje in de glorie herstellen.
1: Nou, jullie gaan straks die kant op. Ik zou zeggen, handen uit de mouwen. Ja, en even een emmertje specie en een paar bakstenen mee.
0: Inderdaad, met hoge druk reinigen misschien ook even die graffiti er een beetje vanaf.
1: Met een troffel aan de slag.
0: Sowieso, het woord troffel gebruiken, dat lijkt me een prima idee. Alleen dat heeft de stelling van Den Helder al met zich meegebracht.
1: Zo is dat.
0: Nou, goed, veel tromgetroffel eruit dan maar. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
2: Dag Bart, goedemorgen.
1: Het is volgens mij een beetje een onstuimige dag vandaag, klopt dat?
2: Ja, dat kun je zeker stellen. Ja.
1: Okay.
2: Ja, de wind die is boven land vrij krachtig tot krachtig, echt wel hoor. Windkracht 5 tot 6. En Schiphol meldde net een harde wind, windkracht 7. Zo boven land staat er behoorlijk wat wind. En aan de kust en op het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. En in de kustgebieden zijn al windstoten gemeld tot ruim 80 km per uur. Dus inderdaad, ja, behoorlijk onstuimig. Heeft allemaal te maken met een front wat dichterbij komt, een koufront. En daarvooruit zijn de drukverschillen vrij groot. En vandaar die straffe wind. En die voert wel warme lucht aan. Het is een beetje een wonderlijke toestand. Want het is verre van koel. Koud al helemaal niet natuurlijk.
1: Nee.
2: Het is op de meeste plaatsen is het momenteel zo'n 21 tot 22 graden. En dat bij zo'n straffe wind. Ja. Ja, dat geeft al een beetje een vreemd gevoel. Ten meer ook omdat het doet gewoon zwoel aan. Want de lucht is natuurlijk ook vochtig. Behoorlijk veel bewolking. En niet alleen dat. Er valt inmiddels al hier en daar regen uit het wolkendek. En er zit een actieve regengebied ten noordwesten van Texel. En dat zal aan het einde van de ochtend en eerste helft van de middag, begin van de middag, overschuiven. Dus kortom, veel bewolking vanochtend. Van tijd plaatselijk regen, nog niet zo heel veel. Althans niet overal. En dan begin van de middag gaat het wat harder regenen. En later in de middag wordt het weer droger met af en toe zon. Temperaturen nu boven de 20 graden, maar dat gaat vanmiddag veranderen. Gaat de temperatuur niet omhoog, maar naar beneden. Want dan passeert het koufront en dan daalt de temperatuur naar een graad of 18. En de zuidwestenwind, zoals we net al over hadden, hoe sterk die nu is. Nou, die zal in de loop van de middag geleidelijk wat in kracht afnemen. En draait daarbij naar het westen. Nou, in het weekeinde profiteren we van hoge druk. Zaterdag kan er nog wel een bui vallen tot in de middag. Daarna wordt het droog, verder af en toe zon. Zondag zijn er perioden met zon, blijft het droog. En de wind is morgen west tot zuidwesten het meest matig en aan de kust krachtig. Zondag een zuidenwind en die voert dan ook wat warmere lucht aan. Wordt het zaterdag een graad op 19 tot 20. Zondag komen we op 22 tot 23 graden uit. En maandag wordt het waarschijnlijk nog wat warmer. En op dinsdag en woensdag neemt de kans op regen, buien, vrij veel wind toe. En gaat ook de temperatuur weer wat naar beneden.
1: Oké. Okay. Nou, mijn gewaardeerde collega's gaan straks natuurlijk richting Texel. Hoe is het weer daar?
2: Ja, onstuimig. Zonder meer. Ja, dat in de loop van de middag hoor, denk ik dat ze het wel wat rustiger gaan krijgen. Want dan neemt ook daar de wind wel wat af.
1: Ja, god, dus, ja, nou, ik heb al met ze te doen. Die zit op de boot straks. Maar kunnen tegen de stoot.
2: Ja. Ik heb in het verleden wel eens een lezing gegeven op Texel. Toen kwam ik aan mijn auto daar, zeg maar, voor. Want ik werd afgehaald aan de andere kant.
1: Ja.
2: En dan sta je er op het terrein en dat ging de keren, weet je wel. Er is behoorlijk wat wind, windkracht 8 en dan stap je de boot. Nou, er is niks aan de hand met zo'n boot, hoor. Dat merk je niet eens.
1: Nee, precies.
2: Zo'n grote boot.
1: Zo is dat. Hoe groter de boot, hoe minder last je ervan hebt.
2: Ja, daarom.
1: Komt helemaal goed. Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
2: Ja, hoor.
1: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog voor me. Ik zag best wel een aantal meldingen. Hier heb je ze. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord, 18 minuten. Er ligt daar rommel op de weg en de rechter rijstrook is dicht. De N9, Den Helder, daar heb je hem, richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen doe je er 6 minuten langer over. En op de N501, Den Burg richting Den Hoorn. Tussen Den Burg en het veer naar Den Helder, daar is hij weer. Daar doe je er een kwartier langer over.

0: In de categorie lastig te schrijven plaatsnamen. Ja, ik schreef hem op toen ik mijn programma aan het voorbereiden was. En ik schreef geloof ik 4 keer fout. Massachusetts. Een hoop S'en en T's. De Bee Gees waren dat. Ja, het liedje is eigenlijk een reactie op de talloze liedjes die er destijds werden gemaakt over hippie hoofdstad San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. De portée van dit liedje is een beetje, nou, als alle lichten uit zijn in Massachusetts, dan is dat omdat iedereen dus naar San Francisco vertrokken is. Het liedje werd trouwens geschreven niet in Massachusetts, maar in New York, in het Regis Hotel. En op het moment van schrijven was geen van de gebroeders Gibb ooit in Massachusetts geweest. Dus gewoon dikke duim en daar gaan we. London Beat komt eraan met een prettige weersvoorspelling. You bring out the sun. Eerst in Goeiemorgen.
1: Thuis in heel Noord-Holland. Yeah.
0: Een liedje van Status Quo, geschreven door Bolland en Bolland. Dit is In the Army Now.

London Beat, het is eigenlijk een drietal. De oorspronkelijke drie leden van London Beat waren Charles Pierre, Jimmy Chambers, en die twee waren ooit achtergrondzangers bij Paul Young. En ook Jimmy Helms maakte deel uit van de oorspronkelijke bezetting van Jimmy Helms. En Jimmy Helms is misschien een bekende naam, want hij had ooit als solo-artiest ook een klein hitje, nou een redelijk hitje, met dit prachtige...

Mooie ballad van Jimmy Helms, een van de leden van London Beaters. We gaan op naar het nieuws van 11 uur en dat doen we met Boss Skaggs en misschien straks ook nog Tina Turner. Ik kijk wel even. Maar ja, wat kan ik ervan zeggen? What can I say?

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjecanalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Budgetbroodjes op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
11: Ik ben Gonny, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
12: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer-Noord.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:01, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een bedrijfsongeluk met een gevaarlijke stof in Zwaag zijn twee mensen onwel geraakt, meldt de politie. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet bekend. Brandweer en politie doen onderzoek. Het bedrijf aan de quarantaine in Zwaag is afgezet. We houden je op de hoogte, want er komt nog wel meer nieuws naar buiten vandaag. De geweldsgolf in Zaanstreek wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld daar. Dat zegt de politie. Veel inwoners maken zich grote zorgen over een reeks ontploffingen en beschietingen. En veel Amsterdammers die komen hun stadsgenoten in Noord te hulp tijdens de OV-staking van woensdag. Er ontstaan intussen plannen om met eigen bootjes fietsers over te zetten over het IJ. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren, zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
14: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daar doe je er 6 minuten langer over. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen. Daar bedraagt de vertraging 5 minuten. En ik herhaal nog even wat de nieuwslezer net ook hoorde zeggen. Het waait hard, hè? Aan de westkust, op de Wadden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Dus een beetje opgelet, hè?
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
20: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee

0: bedweter Teddy Swims. Sorry, met Mr. Know-it-all. 13 minuten over 11.
1: Hallo. Buongiorno.
0: Zeker.
1: Daar zijn we weer.
0: Uurtje 2 van deze vrijdageditie van Goedemorgen. En voordat we wat dan ook gaan doen. Frank, er is denk ik groot nieuws uit Zwagen.
2: Ja, het is, er is een ernstig ongeluk gebeurd in een bedrijf aan de Corantijn. Dat is dat bedrijventerrein daar in Zwaag. Het is een bedrijf dat doet in verfcoating. Er is een ongeluk gebeurd met chemische stoffen. En het ziet er ernstig uit. Heel veel hulpdiensten daar. De boel is enorm afgezet. En ja, er zijn 2 slachtoffers. Hoe het nu precies met ze gaat, is niet bekend. We weten wel dat er reanimaties waren.
0: Okay.
2: Dus het is heftig daar.
0: Er was ook sprake van grip 1, geloof ik, hè?
2: Klopt, inderdaad. Dat is zo'n samenwerkingsverband tussen die hulpdiensten. Dan kunnen ze sneller opschalen. Is vooral handig om een handige situatie voor hulpdiensten zelf. Maar het zegt altijd wat over de ernst van de situatie. Zoals je veel sirenes hoort in Zwaag. Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: En er zijn heel veel hulpdiensten onderweg. We houden je op de hoogte natuurlijk. Okay. Verslaggevers van ons zijn er ook inmiddels.
0: Meer daarover straks rond 11:30.
2: Yes.
0: Later ook in dit uur. Ja, eindelijk weer eens Ron Kas op bezoek. Die even vooruit kon blikken op Adres Onbekend. Ja, die hebben we natuurlijk even een paar maanden moeten missen vanwege de zomerretraite van hem en zijn team. Maar goed, zij gaan natuurlijk nog even een half jaar dat prachtige programma maken. En straks horen we wat er in de uitzending van zondag zit. Krijgen van mij ook even de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé van morgen. Ad Westerhof, Frits Barend, Jordi Amali, Guus Hiddink, Bert Dijkstra en Michael van Praag. Allemaal daar aan de stamtafel om over sport en aanverwante zaken te praten. En dan is het ook gewoon vrijdag en 4 september. En de vrijdag, dat betekent altijd het volgende. De herinnert u zich deze nog quiz? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Ik laat je een fragment horen. Dan moet ik dat fragment natuurlijk wel even gaan opzoeken. Hè? Dat is misschien wel handig. Ik laat je een fragment horen uit een grijs verleden. Hè? Dat is dan een talkshow of een quiz, een reclame, een film, een actualiteitenrubriek. You name it. Vaak een herkenbare begintune. En dan is de vraag heel simpel. Waar was dit ook alweer van? Nou, als ik even naar de opgave van vandaag kijk, dan zal het mij benieuwen. Ik zit even te denken of ik nu al wat opkontjes moet geven. Even wat kleine hints. Nou, wat ik al heb gedaan in ieder geval, je hoort het begintje en dan hoor je helemaal op het eind de vrouw die het jarenlang presenteerde. Misschien gaat er dan een geweldig belletje rinkelen. Het was eigenlijk een Engels programma, overgenomen door Nederland. En het werd voor het eerst gepresenteerd in 1960 door dezelfde presentatrice. En het heeft lang gelopen. Fijn, zullen we gewoon gaan luisteren naar het fragment? En dan ben ik heel benieuwd of jullie het weten. Daar komt-ie. Pak je telefoon en als je het antwoord weet, bellen. 088-850-51-52. Waar was dit ook alweer van?

0: Goedemiddag, dames en heren. Ja, het is weer zover.
1: Ja, het is weer zover. Waar was dit de begintjong van? Weet je het antwoord? Nu bellen dus 088 850 5152.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.

0: Quiz.
1: Ja, ja, die herinnert u zich deze nog, quiz, is af en toe ook een beetje magie, hè? Dat is de magie van je herinnering, want je hoort dan een fragment voorbij komen en dan gaat die grijze massa van je in je hoofd even aan het werk. Ik denk, is dat het, was dat het? En dat levert dan een hoop goede inzendingen op, maar opvallend veel foute inzendingen. Maar wel de presentatrice goed. Ja, die hoorde je helemaal aan het eind van het fragment. Dat was Mies Bouwman, dat mag ik wel prijsgeven. Ja, die heeft natuurlijk een veelheid aan programma's gepresenteerd. Hè? 1 van de 8. En 1 van de 8 wordt dan ook heel veel genoemd. Onder andere door, ik ga even heel snel in vogelvlucht, door Theo dacht dat, Jos dacht dat ook. Heel veel mensen die dat dachten. Maar dat is dus niet goed. Saïda dacht het bijvoorbeeld ook. Er waren ook mensen die dachten Medisch Centrum West. En dacht iemand de fabriek. Dat was allemaal niet goed. Rinette moest ik een klein beetje helpen. Dus nou ja, die zaten vaak wel goed met Mies Bouwman. Dat was inderdaad de presentatrice. Maar het gaat natuurlijk om het programma. Agnes, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Agnes.
1: Ja, jij hoorde het fragment voorbij komen en je dacht, ja, ik denk het te weten. Nou, brandlos. Nou,
2: ik kwam zeker op voor de hoofdrol van Mies Bouwman. Ja. Op het eind van de witte meteen.
1: Ja. Ja, klopt, als een bus in de hoofdrol inderdaad, Agnes. Hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed. Ja. Keek je ernaar vroeger?
2: Ja,
1: daar heb ik nagekeken. Ja, mooi programma zat er. Ja, absoluut. Nou, het levert jou een klein maar fijn prijsje op, Agnes. Van harte gefeliciteerd. Nou, en die komt vandaag al jouw kant op. Dat is helemaal goed nieuws.
2: Super, dankjewel. Nou,
1: dank voor het meedoen, Agnes. Joe, en een fijn weekend. Hoi, hoi. Ja, ja, 1 van de 8. Het dorp had ook nog gekund. Allemaal programma's gepresenteerd door de enige echte Mies Bouwman. Maar het goede antwoord was dus in de hoofdrol. Overgenomen van het Engelse programma This Is Your Life. Zeker. En dit is Prince in Goedemorgen met Money Don't Matter Tonight.

0: Broek.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Ik ben Nina Beidervaten en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Jeffrey uit Eisenhout. Thuis in heel
10: Noord-Holland. Het is 11:30. In Diemen is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een bedrijfsongeluk met een gevaarlijke stof in Zwaag zijn veel hulpdiensten vanochtend vooruitgerukt. Maar wat er precies gebeurd is, daar ga ik over verder praten met onze verslaggever. Jurgen van der Bos, jij staat daar op de Korantuin in Zwaag. Wat is daar precies aan de hand?
12: Een bijzonder tragisch ongeval, bedrijfsongeval in een coatingbedrijf met chemicaliën. Er is helaas er zijn twee slachtoffers waarvan één iemand is overleden en de andere met onbekend, maar zeer zwaar letsel naar een ziekenhuis overgebracht. Grote paniek hier vanmorgen op het terrein natuurlijk. Rond 9:45 kwam de eerste melding. Het hele terrein stond vol met brandweer, met ambulances, met politie, veiligheidsregio, omgevingsdienst. Ik heb één iemand naar buiten zien dragen. En verder staan er schermen, nog steeds schermen. Misschien wordt er nog steeds iemand daarachter behandeld. Ik kan dat natuurlijk niet zien. En net is er iemand van de veiligheidsregio bij mij gekomen om te vertellen. Nou, in ieder geval dat er één dode is gevallen en één zwaar gewonde. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Ik hoor wel van een collega die dan hier wat eerder was, dat er misschien twee mensen in een tank zijn vastkomen te zitten. En met chemicaliën dus. En daardoor waarschijnlijk in de problemen zijn gekomen. En dat is tot nu toe wat we hier weten op locatie.
11: Ja, jij kan ook nog niks zeggen over welke stof het dan om zou gaan, denk ik.
12: Nee, dat weet ook de veiligheidsregio niet. Dat wordt uitgezocht door de arbeidsinspectie. Ik zie nu hier waarschijnlijk wat mensen, wat familie aankomen ook op het terrein. Misschien familie van de slachtoffers. Het is sowieso een verdrietige dag. Het wordt geknuffeld. Troost wordt er gezocht. Een zeer zware dag vandaag voor de mensen hier op de quarantaine in Zwaag.
11: Ja, daar in de quarantaine. Verslaggever Jurgen van der Bos was dat. Over die situatie daar, die dus fataal is afgelopen. Een ernstig ongeluk met chemische stoffen bij een coatingbedrijf op een industrieterrein in Zwaag. Hoe dat kon gebeuren, dat weet de arbeidsinspectie nog niet. Zodra we daar nieuws over hebben, dan hoor je dat natuurlijk bij ons. Ander nieuws is er ook vandaag, want de geweldgolf in de Zaanstreek die wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld. Althans, dat zegt de politie daar. Veel inwoners maken zich grote zorgen over een reeks ontploffingen, maar ook beschietingen. Maar deze incidenten hebben dus niks met elkaar te maken, zegt de politie. Ze hebben intussen wel een hele reeks aanhoudingen gedaan. 9 mensen zijn opgepakt, 5 van hen zijn minderjarig. In Zaanstad gaan intussen geruchten dat willekeurige inwoners doelwit zouden zijn van criminelen. Maar, zegt de politie met nadruk, dat is niet het geval. De incidenten die de politie ziet komen voort uit specifieke conflicten. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zijn nog altijd niet voldoende om de stikstofcrisis op te lossen. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Wel worden er belangrijke stappen gezet, zegt de directeur. Maar het zijn vooral de melkveehouders die de breedste schouders moeten hebben.
13: Zij zullen de emissies met ongeveer

0: 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
1: Ja, inderdaad, grote problemen zou dat kunnen opleveren. Het zijn niet alleen de boeren die het moeten doen. In de kabinetsplannen staat ook dat de uitstoot in de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. En dan wil ik het ook nog even hebben over Roxy Dekker. Ja. Maar dit is toch wel echt een fenomeen aan het worden. Ze gaat de arena uitverkopen. Ze gaat in de arena spelen.
2: Ja, bijzonder.
1: Maar ze is gisteren begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome. Ze is de eerste Nederlandstalige artiest, vrouwelijke artiest, die de Ziggo Dome 4 keer uitverkoopt. En ja, ze staan ervoor in de rij. Soms zelfs met hun ouders.
3: Dat is mijn moeder.
1: En?
3: Is mijn tante.
1: Waar hoop je op vanavond?
3: Op gewoon een superleuk concert. Gewoon mee kunnen zingen en vooraan staan natuurlijk. Want we hebben staanplaatsen.
1: Helemaal vooraan? Gaat dat nog lukken, denk je?
3: Nou, nooit geschoten, altijd mis. We gaan het gewoon nog steeds proberen.
1: Moeder en tante met de ellebogen er langs.
4: Tuurlijk, ik gooi de zo naar voren.
3: Hallo, zing het doen!
1: Dak eraf daar.
2: Ongelooflijk.
1: 4 keer 17.000 man daarbinnen. Ja, en dan volgende halte is de arena.
2: Ja, dat denk ik wel inderdaad.
1: Er is
2: ja, daar gaat ze doen.
1: Gaat ze doen.
2: Oh, en ik hoop dat het geluid een beetje goed is. Dat is al een beetje
1: in
2: een
1: eikelpunt,
2: hè, in de arena. Dat is zo rondgalmd, maar ja, goed.
1: Ja, dat is waar, maar aan de andere kant. Voetballen kan ze dus niet. Dat heeft ze in een videootje met Louis van Gaal wel bewezen. Gisteren maakte ze haar concert bekend in een ludiek videootje. Met Louis. Fragmentje daaruit. Zit wat muziek onder, moet je even doorheen luisteren.
2: Okay.
5: En nou moet je op het tempo van Sherida spitsen.
3: Ja.
5: Ken je die?
3: Nee.
5: Oké, maar zo kende ik jou niet, Roxy.
3: Nee.
2: Zoals alleen van Gaal, dat kan, hè.
1: Zoals alleen van Gaal. Oké, dan zal ik dit ook nog even laten horen. Er ging nog iets helemaal mis in die video.
2: Oh, echt?
1: Ja, Roxy Dekker die legt hem niet bepaald op de stropdas.
2: Oké. Okay.
5: Gooi op mijn borst. Dat is op mijn piemel. Nee,
2: wat gebeurt hier allemaal?
1: Gebeurt hier dat toch?
2: Oplopen. Nee, helemaal.
1: Krankzinnig verhaal. Okay, nou. Wat kan ze zingen, die meid? En dan gaat ze doen. Johan Cruijff Arena gaat ze, wie weet, uitverkopen.
2: Gaat dat
1: zien. Het er in ieder geval. Het is wel lachen allemaal.
2: Ja.
1: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Frank. Jan Visser dan met het weer.
6: Het is vandaag tamelijk onstuimig in de gehele provincie. Boven land staat een krachtige tot een harde wind uit het zuidwesten. En langs de kust en op het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Later vanmiddag draait de wind naar het westen en neemt af. Verder zijn er in de kustgebieden windstoten mogelijk tot zo rond de 90 km per uur. Het weerbeeld kenmerkt zich vanochtend en de eerste helft van de middag door veel bewolking en plaatselijke regen. Soms kan het flink doorregenen. Later in de middag wordt het echter droog, schijnt de zon af en toe. En verder is het zwoel in de ochtend met temperaturen nog boven 20 graden. Maar vanmiddag koelt het af naar een graad of 18. Zaterdag een buienkans, ook nu en dan zon, minder wind. En een middagtemperatuur van zo rond de 20 graden.

0: stemmen bij elkaar. En Michael McDonald en dan ook nog James Ingram en het fraaie Jammo Bieder. En dan doet het me een buitengewoon groot genoegen om Ron Kas weer te mogen verwelkomen hier in de studio. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bart. Ja,
0: fijn dat je er weer bent.
1: Ja, we hebben weer zin om Adres Onbekend te gaan maken. Nou, 9 weken, 8 weken zomerstop.
0: En, voelde heel lang.
1: Het voelde heel lang, dat vond ik ook. We moesten ook weer een beetje inkomen, maar er lagen stapels zoektochten waarvoor nu al dank. En zondag gaan we beginnen, we hebben meteen een volle bak.
0: Okay.
1: En ik hoop hier alvast wat binnen te kunnen halen op ons gratis telefoonnummer. Dus als je meeluistert en je weet wat, bel ons meteen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld voor Stefan uit Amsterdam, hij is zich werkelijk rot geschrokken. Hij heeft gedaan wat steeds meer mensen doen. Toch eens een keertje kijken hoe het met je DNA zit in zo'n DNA-databank. Zo'n nieuwe hobby. Toen kwam hij erachter dat zijn vader niet zijn vader is. En zijn lieve opvoedvader, altijd zijn vader geweest, is te ziek om het te vertellen. Dus die weet het niet. Moeder leeft niet meer. Dus we moeten naar bekende van moeder Ingeborg Floor. F-L-O-H-R. Zij werkte in 1970 in Duitsland in Hattingen in een ziekenhuis. Daar moet het gebeurd zijn. Zij woonde daar intern, woonden veel mensen intern. Dus wat kunnen wij nou nog doen? Wie weet dat? Wie kende Ingeborg Floor, die 10 jaar geleden is overleden? De moeder van Stefan uit Amsterdam. En dan maar kijken wie de man is, kijken wie de vader is. Veel liefde in de eerste uitzending ook. Deze eindigde met een hersenschudding. Liefde Ineke van Gent was aangereden. En haar vriend van toen, Lex, herinnert zich dat hij aan haar bed stond. En dat het ook gelijk het afscheid was. Hij zegt, ik weet niet meer precies waarom dat was. Het ging al niet zo goed en toen ben ik maar naar huis gegaan. Hij werkte bij de Marechaussee in Amsterdam. En het boterde er niet zo goed tussen hem en haar vader. Dat hielp ook al niet. En dit is Lex.
2: Ik heb nog bij afscheid nog een LP'tje of een EP'tje, een plaatje in de bus gegooid bij haar. Met een liedje van Wilco Berti. Die hebt daar geleerd van mij te gaan houden.
1: Oh, weet je nog welk liedje dat is?
0: Ja, ik zit even te denken.
1: Ja. Vanavond om 17:15 ben ik vrij.
0: Oh ja.
1: Moet dat zijn. Dat is dus in de brievenbus gegooid bij Ineke van Gent. Ze komt uit 1946. Hij kwam dus uit Amsterdam, had een pak aan van de Marechaussee. Haar vader kreeg steeds verkeersboetes en associeerde dat met elkaar. Dus om deze reden had hij het niet zo heel erg met hem. En hij reisde naar haar in Voorschoten, waar ze woonde met haar ouders en 3 broers en zussen. Ineke van Gent is veel gezien in de gereformeerde kerk, maar wel jaren geleden, jaren 60, werd doktersassistente en trouwde met een meneer die Boom heet.
0: Okay.
1: Johan van Doesburg zou bij Adres Onbekend zijn. Is van de trap gevallen. Heel pijnlijk. Hij kan hier niet fysiek zijn om zijn oude liefde aan te halen. Eerste liefde Connie van Meel. 60 jaar geleden heeft hij wakker gelegen van haar. Omdat ze had verteld, ik vind je eigenlijk niet boeiend genoeg. Hij stond stijf van de spanning. Toen zij ineens belde, een paar weken geleden. En zijn vrouw was nogal achterdochtig, dus hij heeft niet veel aandacht gegeven. Denk ik, vind haar nummer wel terug in mijn telefoon, maar hij heeft zo'n oude telefoon dat het er niet in staat. Dus moeten wij gaan zoeken naar deze Connie van Meel. Dan hebben we Erna Wietsman, die naam kennen we van een jaar geleden. Zij informeerde ons deze zomer. Er hebben heel veel mensen gedaan van, moet je nou eens horen, jammer dat jullie geen uitzending hebben, maar ik heb iets te vertellen, dat vatten we samen. Een verhaal in hoofdletters. Een jaar geleden zocht ze dus bij ons haar vader. Leek onmogelijk. Moeder Ali wist niet meer te vertellen dan dat hij een jongen voor een avond uit de kroeg was. En na eindeloos aandringen liet ze zich de naam van een gymleraar Jan Bos ontvallen. Maar DNA, daar gaan we weer, brengt uitsluitsel. En Bos, zeggen we er even bij voordat je verder zoekt, was een dwaalspoor. Dan nog één ding. Bij een landelijke wasserij, Clean Lease, die reinigen voor het hele land, is in Emmen notabene een trouwring gevonden.
0: Ach.
1: Door de man die de wasmachines voor het hele land onderhoudt. Er is een datum ingegraveerd. Het is een dubbele ring, alsof het van 2 ouders is.
0: Okay,
1: van de ringen zijn samengesmolten. Er staan wel namen in. 5 april 1969 met de naam Anneke. Die kunnen we lezen. En het andere lijkt op Jacco. Een jaar geleden gevonden. Wordt al een jaar gezocht. Nu pas dringt het door tot Adres Onbekend. Maar wie is de trouwring van ouders uit 5 april 1969? Anneke en iets dat lijkt op Jacco. Bel ons meteen. Maak jezelf ook daarmee dan gelukkig op ons gratis telefoonnummer. 0800 30 30 300, Bart.
0: Welkom terug, Ron.
1: Dankjewel, Bart.

Ja, shalalala. Als je het niet meer weet, dan doe je dat. Het is een vergeven hoor. Max en Andy Grammer hoorde je met The Thing I Love. En je hoorde ook nog de Foundations natuurlijk. Met Baby Now That I Found You. En daarvoor dus Ron. Nou, een feestje altijd als hij op bezoek komt. Echt gezellig. Hartstikke leuk. Straks June, ook een feestje natuurlijk. Nu nog even The Tramps.

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: June, wat ga je doen? June, wat ga je doen? June, wat ga je doen?
0: June,
1: wat ga je doen?
2: June, goedemorgen.
0: Oh, ik zie een foto hier naast me. Goedemorgen.
2: Oh.
0: Het is van de baby. Maar volgens mij is het alweer 10 maanden, toch? Frank, zoiets?
2: Ja. Echt? Kindje van Frank?
0: Kindje van Frank, zie ik een foto. Frank, praat even in de microfoon. Oh, ja. Dat is meestal zo. Maar...
2: Oh, ja, sorry. Ik heb even dit
0: hoe
2: ding
0: oud is ze? Hoe heet ze nou ook alweer?
3: Ja, het heet Merel.
0: Merel, toch?
3: Merel heet ze. En ze is van 13 november.
0: Van december.
3: Dus, november, ja. Dus dan ben je dan bijna
0: 10 maanden. Ja, dan ben je gewoon 10 maanden.
3: Niet te geloven, hè?
0: Wauw, een knap kindje.
2: Ja.
0: Ben je echt de vader?
3: Ja. Ja, ze lijkt gelukkig op de moeder. Dat moet gezegd. Ja.
0: Nee, hartstikke
2: generatie
0: mooi.
2: Over.
0: Volgens mij lijkt ze op jullie allebei. Ah, hartstikke goed. We gaan het niet hebben over baby's. We gaan het wel hebben over tegenovergestelde. Namelijk verlies.
2: Okay.
0: Want Ido Horen is straks bij ons te gast. En die heeft een boek geschreven. Het dagboek van een uitvaartverzorger. Hij is eerder bij ons te gast geweest. Hij heeft hele interessante verhalen.
2: Ja.
0: Hij is heel bekend geworden, landelijk gezien, toen hij een uitvaart had, een maand of 6 geleden volgens mij, waarbij een paaldanseres optrad.
2: Oh ja, dat heb ik gezien.
0: Ja, dat is hij dus. Daarover gaan we het hebben. En voor de rest hebben we een leuk evenementje met wat vrijkaarten.
2: Nou, hartstikke fijn. Dat allemaal zo dadelijk. Een lach en een traan bij June, zoals
0: absoluut,
2: het even zo.
0: Absoluut, kan allemaal.
2: Ik ga nog één liedje draaien en dan wens ik je alvast een heel fijn weekend. Zeg ik toedeloe, dit is Juice Newton en the Queen of Hearts.

0: iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
1: De Muziekmiddag.
0: 1968.
3: 1985.
0: 1976.
3: 1966.
0: Muziekmiddag. 1982.
3: 1978.
0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlugewaard.
10: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
11: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 1 minuut over 12. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een bedrijfsongeluk in Zwagen is vanmorgen een persoon om het leven gekomen. Een ander raakte zwaar gewond. De geweldsgolf in Zaanstreek wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld. Dat zegt de politie daar. En Roxy Dekker gaat optreden in de arena. Dat nieuws maakte ze samen met Louis van Gaal bekend. Hoe dat ging, dat hoor je zo. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met 2 kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: June top 2.

0: 10 minuten over 12 op deze vrijdag 4 september. Eerste appje dat we binnenkrijgen van een luisteraar. Donald, die zegt... Waar is het rad?
1: Ja, sorry mensen, ik ben het vergeten. Maar dankjewel Donald, ik ga het straks gelijk op.
0: Dat hebben we toch ontzettende trouwe luisteraars, maar ook trouwe kijkers. Die denken, oh god, waar is het rad gebleven? Nou, over waar iets gebleven is, wil ik toch wel even iets kwijt. Misschien heeft Laura er ook last van. Laura zit hier de hele middag en die leest het nieuws. En Maarten, jij zit bij mij in ieder geval tot 2 uur. En daarna hebben we Koen Buchter, want die heeft in ieder geval jouw taken overgenomen. Voor vandaag.
1: Ja.
0: En anders zit daar Bastiaan. Nou ja, goed. In ieder geval, lang verhaal. Wij zijn lekker met allerlei leuke programma's. De hele middag en avond in de lucht. Weet je wat mij ontzettend irriteert? Is dat ik gewoon... Oké, ik ben vaak iets kwijt. Ja. Maar het is bijna altijd hetzelfde.
1: Oh.
0: En het is altijd een lippenstift. En dan zou je denken, waar maak je druk om? Want je hebt 86 lippenstiften, dat klopt.
1: Ja.
0: Maar ik ben altijd de duurste lippenstift kwijt.
1: Hoe komt
0: en dan
1: het
0: heb
1: dan?
0: Ik allerlei dingen van, weet ik veel, alle drogisterijen, en HEMA, weet ik veel wat allemaal. Dat zit allemaal keurig in de tasje. Maar die ene achtelijk dure ben ik dus weer kwijt.
2: Volgens mij heb ik jou hier namelijk een paar weken geleden ook
0: voor.
2: En dat was de tweede keer. Is het dezelfde?
0: Ik
2: is het de derde keer?
0: Ja, ik word er gek van. Maar hoe kan het dat het altijd het meest dure, dierbare is? Dat
1: misschien
0: je dan...
1: is het een teken van boven dat God zegt, June, koop gewoon goedkope lippenstift. Je hebt dat niet nodig. Je bent mooi zoals je bent.
0: Oh, kusje, kusje.
1: Dat denk ik.
0: Ja, denk je dat?
1: Ik zou er geen andere verklaring voor kunnen bedenken.
0: Maar er zijn mensen bijvoorbeeld thuis, die zijn altijd de afstandsbediening kwijt. Of dan heb je andere mensen, die zijn altijd hun oortjes kwijt.
1: Ja.
0: De telefoon, altijd je telefoon, altijd je autosleutel. Ben je ook altijd hetzelfde kwijt? Alsjeblieft, red mij.
1: Ja, sinds een jaar ben ik heel veel kwijt. En dat komt op onze Harvey, de hond. Die zit nu in de puberteit. Die zit zwaar in de puberteit. Dus die pakt alles wat hij op de grond kan pakken, pakt hij en verplaatst hij. Dus dan zie ik in één keer een schoen bij de stofzuigerkast. En een of andere broek ligt dan weer onder het bed en zo. Ja, schattig. ik denk daar anders over. Dus tegenwoordig ben ik vrij veel kwijt. Waaronder afstandsbedieningen, sleutels, dat soort dingen. Ja.
0: Oké, maar dat zijn allemaal verschillende dingen.
1: Ja.
0: Ja, maar ik denk dat het ook best wel wat luisteraars zijn die altijd hetzelfde kwijt zijn.
1: Ja, dat hoop je.
0: Laura, jij, altijd iets kwijt, hetzelfde.
2: Ik ben dus echt heel erg een control freak en ik raak echt weinig dingen kwijt.
0: Oh,
2: maar waar ik vaak naar zoek is dan bijvoorbeeld mijn telefoon. Maar die heb ik dan soms gewoon in mijn hand. Of dat is echt dat soort dingen. Of dat je je zonnebril zoekt terwijl die op je hoofd zit. Weet je wel, gewoon dat soort dingen. Maar ik raak echt weinig kwijt.
0: Oh, wacht maar tot je een paar jaar oud. Ik weet niet of het leeftijdsgerelateerd is, maar toen ik zo jong was als jij, toen had ik dat misschien ook niet. Maar nu ben je altijd die ene lippenstift. En nu moet ik het opgeven. Maar ik kan er gewoon ook echt niet slapen.
1: Oh.
0: Dan ga ik alles af. Jaszakken, tasjes en zo. Goed. Er zijn ergere dingen hoor in de wereld. Dat realiseer ik me wel. Maar ben je altijd hetzelfde kwijt? 088 850 51 52. Laten we het er even over hebben. Misschien lucht het op.

0: Barbra Streisand en Woman in Love. Ben jij ook altijd hetzelfde kwijt? Dat is een beetje de vraag voor vandaag. Emiel, goedemiddag.
1: Hey June, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ben jij altijd hetzelfde kwijt?
1: Ja, het is, iedere keer is het weer raak. Ik ben altijd pennen, bonnetjes en aanstekers. Ik ben ze altijd kwijt. En als ik een pennen weer teruggevonden heb, dan doet hij die niet meer.
0: Nee, oh, maar ik hoorde jou zeggen pennen, aanstekers. En wat hoorde ik jou zeggen na die pennen? Bonnetjes.
1: Bonnetjes.
0: Oh ja, ook irritant.
1: Ja, dan heb je iets gekocht. En dan wil je toch even ruilen, onder even een maatje groter.
0: Ja.
1: Heeft u het bonnetje nog?
0: Nee.
1: Oh, binnen een kwartier ben ik ze kwijt.
0: Slecht, hè?
1: Het verdampt gewoon in mijn portemonnee of in mijn binnenzak. Ik weet niet waar ze blijven.
0: Nou, maar ik kan dat niet uitstaan, want dan denk ik, hoe dan? Want soms ben je gewoon zo zuinig op bepaalde dingen dat je denkt, oké, hier moet ik extra zuinig op zijn. En het is precies het ene ding dat dan weg is. Dat zou jij ook hebben met je bonnetjes bijvoorbeeld.
1: Ja, heb ik een heleboel nutteloze bonnetjes. Eén keer heb ik een bonnetje nodig. Bonnetje weer weg.
0: Oh, wat erg. Nou, sterkte ermee.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Hoi. Dag. Olga, goedemiddag. Precies, dat ene bonnetje is weg dan.
2: Nutteloze bonnetjes.
0: Ja. Oh ja, ik herken dat ook wel.
2: Ik ben altijd mijn tandenstokers kwijt en mijn brillen, mijn leesbrillen of mijn zonnebrillen. Ja. Ben ik altijd kwijt. Maar ja, dat heeft ook te maken met dat ze geen vaste, zeg maar, tussen haakjes bonen blijfplek hebben. Want ik schouw er ook wel mee naartoe. Want mijn keukenmachine heb ik nooit kwijt.
0: Nee, nou ja, dat bedoel ik. Maar goed, ik heb hier een make-up tasje. Voor de mensen die meekijken op televisie, die kunnen dat dus nu zien. Alles zit altijd in het make-up tasje. Ik draai het even om. Wacht even hoor, dat is natuurlijk een enorme rommel.
2: Oh,
0: nou kijk, en er zitten dus dan allerlei lippenstiften in. Oogpotloden, spiegeltje, paracetamol, azerom. Nou, die ben ik nooit kwijt. Paracetamol, een puntenslijper, elastiekje. Een pincet, alles zit erin, behalve die ene mooie lippenstift. Ongelooflijk.
2: Ja, nou, ik heb af en toe het idee, want ik heb af en toe gewoon te veel spullen. En dan daarvan raak ik dus dingen kwijt.
0: Oh, dus dat het te veel is.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nou, ja.
0: Hey, maar jij hebt geen tandenstokers?
2: Over je beauty scooter.
0: Oh ja, op die manier. Hey, maar ik heb voor jou wat tandenstokers, want die zit hier ook in.
2: Ja, oh, die heb je daar ook in.
0: Ja,
2: ja, weet je, ik maak er nooit op. En ik ben in de zomer heb ik een reface beauty workshop gevolgd. Dat ben ik helemaal enthousiast.
0: Oh.
2: Ik heb nu een set aangeschaft. En dat moet ik nog steeds gaan oefenen.
0: Oké, maar wat doet die reface?
2: Nou, dat was heel interessant. Want als ik in de spiegel kijk, ik ben 68. Dan krijg ik een beetje lijn in mijn gezicht. En als ik dan ontspan, dan zie ik er heel chagrijnig uit. Nou, dat wil ik helemaal niet. En toen heb ik zo'n reface gemaakt. Dus je leert een basisfoundation aan te brengen. Dus het is geen make-up, het gaat echt over. En dat je de schaduwen in je gezicht weet te camoufleren met een bepaald potloodgroen. Is dat? En dat meng je met een soort basis. Ik weet helemaal niet hoe het heet, maar die erop zit.
0: Nou, het klinkt ingewikkelder dan het waarschijnlijk is.
2: Nou ja, maar ik vond het heel gaaf. Want ik heb een foto van mezelf gemaakt en ik wist dat ik zacht in.
0: Nou, kom op, stuur hem even.
2: Ja, is goed. Doe het.
0: Ja, oké. Okay. Groen potlood. Dankjewel, Olga.
2: Oké, later.
0: Goed zo, dag.
2: Hoi.
0: Maarten, ja, ik zie de nodige appjes eigenlijk.
3: Zeker, ja. Nou ja, naast de make-up tips komen er ook andere tips binnen. Zowel Gina als Lia komen met de tip om alles op vaste plekken te leggen, want dan raak je nooit iets kwijt.
0: Ja, maar daar heb ik dat veel te grote tasje voor.
3: Ja, maar dan zelfs dat tasje leg je dan bijvoorbeeld in het laadje van de badkamer bijvoorbeeld. Dat bedoelen ze.
0: Okay.
3: Alles krijgt vaste plekken.
0: Oh ja.
3: Dat is een goede tip.
0: Ja.
3: Ria die is vaak haar scharen, pennen en kammen kwijt. Ze zegt, je kan er tig van hebben en toch kan ik ze vaak niet vinden.
0: Oh ja, zo.
3: Ronald komt ook nog met een tip. Hij zegt, Juni, moet je jassen en je broeken controleren. Arlene dan, zij heeft haar mooie Persols zonnebril kwijtgemaakt.
0: Oh ja,
3: al een oudje, zegt ze, maar is er heel erg aan gehecht. Christian heeft het dan weer met de paraplu, ook heel herkenbaar. En Jelle komt met een mopje.
0: Een mopje? Ja. Is hij aan de telefoon of doe jij
3: hij
0: dat
3: Hij is
0: mopje?
3: Niet aan de telefoon, dus ik ben niet de beste moppen vertellen.
0: Oké, maar wacht even, dan doe ik ook even de muziek weg.
3: Nou, ik moest er ook even over nadenken. Dus misschien valt het kwartje
0: muziek,
3: niet gelijk.
0: Maar zonder muziek krijg je wat meer aandacht.
3: Oké, nog meer.
0: Doe je met een andere stem dan?
3: Nee. Jij maakt er wel heel spektakel van. Oké, komt-ie.
0: Ik ga ook klappen.
3: Nou, dat betwijfel je nog.
0: Okay.
3: Kleinzoon zegt tegen oma. Oma, er steekt een zetpil uit uw oor. Oma, oh, nu weet ik waar mijn gehoorapparaat is. Snap je hem?
0: Ja, ik snap hem. Maar ik moest ook even iets langer nadenken.
3: Ja, ik ook. Ja.
0: Ik denk, ja.
3: Een vies mopje.
0: Ja. Ja, maar ja, dat kunnen we wel hebben, toch? Zeker op vrijdag.

0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
5: Ik ben Theo van Kooijen, Nieuwe Niedorp.
6: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
7: Ik ben Dirk
8: uit Amsterdam.
9: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Een minuut over 12:30 in Abbekerk is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij een bedrijfsongeluk in Zwaag is vanmorgen een persoon om het leven gekomen. Een ander raakte zwaar gewond. De slachtoffers kwamen vanmorgen vroeg in aanraking met een chemische stof. De paniek was groot, vertelt verslaggever Jurgen van den Bos.
13: Het hele terrein stond vol met brandweer, met ambulances, met politie, veiligheidsregio, omgevingsdienst. Ik heb één iemand naar buiten zien dragen. Ja, het is sowieso een verdrietige dag. Wordt geknuffeld. Troost wordt er gezocht. Een zeer zware dag vandaag voor de mensen hier op de Kogontijn in Zwaag.
12: De arbeidsinspectie onderzoekt wat er gebeurd is. Het bedrijf blijft waarschijnlijk nog uren afgezet. Goed nieuws uit Zaanstad. De inzamelingsactie voor de 5-jarige Muk heeft het doelbedrag van 1 miljoen euro gehaald. Muk heeft een ernstige vorm van kinderdementie en heeft mogelijk baat bij een eenmalige gentherapie. Duizenden mensen doneerden. Ook DJ Rob Stenders en zanger Danny Vera hielpen de actie een flinke boost te geven. En Muks moeder noemt de steun overweldigend. De geweldsgolf in Zaanstreek wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld. Dat zegt de politie daar. Veel inwoners maken zich grote zorgen over een reeks ontploffingen en beschietingen, maar ze hebben vaak niks met elkaar te maken. Er zijn intussen 9 mensen aangehouden. In Zaanstad gaan intussen geruchten dat verschillende willekeurige inwoners het doelwit zijn van de criminelen. Maar dat is niet zo, zegt de politie, want de incidenten die komen voort uit specifieke conflicten. En groot nieuws voor Roxy Dekker gisteravond, want in april staat de zangeres in de Johan Cruijff Arena. Ze is de eerste Nederlandstalige vrouwelijke artiest die solo in de arena staat. Ze maakt het nieuws gisteravond bekend met een ludiek filmpje waarin ze voetbaltraining krijgt van Louis van Gaal. Maar dat ging niet helemaal volgens plan.
14: Gooi op mijn borst. Dat is op mijn piemel.
12: Ja, ze schoot hier dus een beetje mis. Maar desalniettemin een enorme prestatie van Roxy Dekker.
11: Ja, echt geweldig. En wat is de datum volgend jaar?
12: In april.
11: Ja, oké. Okay. Datum nog niet bekendgemaakt.
12: Ja.
11: Nee, maar dat kunnen we opzoeken.
12: April, Roxy Dekker.
11: Oh, je bent heel snel.
12: Opnieuw. Nee, het staat er nog 24 april volgend jaar.
11: Oké, okay,
12: super.
11: Top,
12: ja, 24 april. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
11: Helemaal goed, Laura. Dankjewel. Nou, wat is er snel, hè, Laura? Maar is Jan Visser ook zo snel? Jan, goedemiddag.
15: Zo snel als de wind.
11: Ja, maar staat er veel wind? Er staat veel wind.
15: Ja,
11: en ja, dat merkt het vanochtend.
15: Ja, klopt. De wind is wel duidelijk nu aan het afnemen. Al afgenomen trouwens, want we hebben een onstuimige ochtend achter de rug. Dat kunnen we rustig stellen. Aan de kust stond windkracht 8, een stormachtige wind. En boven land was de wind krachtig tot hard. Dus echt een behoorlijke winderige ochtend. En er trok ook een felle buienlijn over de provincie. En daardoor schoot de wind op IJmuiden uit naar 114 km per uur. Dus echt een zeer

0: zware windstoot. En op die buienlijn regende het lokaal, was een smalle buienlijn, intensief. Schiphol had 9 mm. En wat ook opviel, dat is je misschien ook opgevallen vanmorgen toen je naar buiten stapte, dat het nogal zwoel was.
1: Ja, June. Echt. Heerlijke temperatuur. Echt,
0: we hebben een nacht achter de rug met een minimumtemperatuur van rond de 20 graden. Dat is sowieso in de zomer al hoog, laat staan in september. En om 11:10, dus 10:10, was het op Schiphol nog 21,5 graden. Toen kwam dat koufront door met volop regen, 9 mm op Schiphol dus. En toen, 10 minuten later was het afgekoeld naar 16,7. Dus een val van bijna 5 graden. En om 11:30 was het 16,3. En nu is het 17 graden. Dus je ziet nu dat de koude lucht de provincie is binnengestroomd. Alleen het gooit nog zo rond de 20 graden. Maar dat zal ook niet snel afkoelen. Want het regent ook behoorlijk in delen van Utrecht en het gooi. En dat trekt dan verder het land in. Verder in de rest van Noord-Holland valt er ook nog steeds regen. En motregen. Dus dat duurt nog wel een aantal uren. Het gaat niet altijd even wild meer, zoals op die buienlijn van vanochtend. Bad Hoeverdorp had trouwens ook 9 mm. Maar een regenachtige eerste helft van vrijdagmiddag. Tweede helft wordt het geleidelijk wat droger. En bij een temperatuur van 17 tot 18 graden. Dus dat scheelt wel even een jasje. En de wind die is minder sterk. Die is boven land nu matig uit het westen. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig, ook op het IJsselmeer. Maar beduidend minder winderig dan vanochtend. Nou, vanavond en de komende nacht is er nog een buienkans. En dan kijken we naar morgen. Koelt trouwens af in de nacht naar een graad of 15. Dus dat is duidelijk minder dan de afgelopen nacht. En morgen hebben we af en toe zon, maar ook nog plaatselijk een bui. In de loop van zaterdagmiddag, onder invloed van hoge druk, verdwijnen de buien trouwens. Dus niet overdreven morgen hoor, dus een enkele bui. En het wordt 19 tot 20 graden. Westenwind morgen, matig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig. Ja. Nou, zondag is het dankzij hoge druk droog weer. Met geregeld zon, periode met zon. En dan loopt de temperatuur weer op naar 22 tot 23 graden. Maandag kan het zeker in het binnenland zomers warm worden. 25 graden, bij ons 23 tot 25. En dan dinsdag en woensdag volgt dan een nieuw lage drukgebied met wind, regen of buien en weer lagere temperaturen.
1: Oh jeetje, het gaat wel een beetje op en af hè, als het gaat om de temperatuur.
0: Ja, dat mag je wel stellen, ja.
1: Ja. Oké, de luchtdruk nog even.
0: Ja,
1: en de
0: nog even wil ik noemen dat er in Spanje, want misschien denken we wel dat de extreme hitte Europa heeft verlaten. Nou, let wel, gisteren, 4 september, hè, was het in het zuiden van Spanje. Dan zitten we dus na de hoogzomer, was het 44 tot 45 graden. En op een aantal locaties werden zelfs de hoogste temperaturen ooit voor de maand september gemeten. Dus dat zegt al wat.
1: Hè. Jeetje, 44 graden. Ja. Alleen in het zuiden, hè, verder niet noordelijker, toch?
0: Nee, Baskenland en zo niet. Frankrijk wel, maar ook niet meer van die aard zoals in Zuid-Spanje.
1: Nee, gelukkig maar.
0: En Portugal, ja.
1: Ja. Oké, dan gaan we nu toch, denk ik, naar de weerspreuk en de luchtdruk.
0: 1007 op Texel, 1010 in het Gooi. En de spreuk is: kleine regen stilt grote wind.
1: Kleine regen.
0: Het is dus een beetje regen dan gaat, en als de front passeert is de wind eruit.
1: Ja, ik vind hem wel heel mooi. Hij is een beetje poëtisch vandaag. Ja. Oké, hartstikke goed. We spreken je over een uur weer. Dank je wel.
0: Dag June.
1: Oké, hoi.

0: Vagon Diaz en Heading for a Fall.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pim. Bam.
4: June tot 2.
3: Pim.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: 1:50 is het geweest. En normaal gesproken om 1:50 de selectievraag voor Pim Pam Pet. We hebben van verschillende luisteraars een appje gekregen, Maarten, over het rad.
6: Ja, en we werden gebeld. Waar blijft het rad? Maar hij staat er.
0: Ja, vind ik zo mooi dat iedereen dat dan toch gewend is. Dat dat gelijk om 12:00 er staat.
6: Bijzonder is dat, ja.
0: Ja, vind ik echt heel mooi. Over bijzonder gesproken. Iedere dag zijn de vragen anders. Want ze zijn gekoppeld aan de actualiteit. En jij hebt ze weer gemaakt.
6: Klopt.
0: Man, je was al klaar voordat ik überhaupt aan kon beginnen. Wat is de selectievraag van vandaag?
6: Ja, hou je vast. Giorgia Meloni, die kennen we.
0: Giorgi, ja, oké.
6: Okay. Ja, nou ja, het is, zo schrijf je het in ieder geval. Ja. Hoe je het precies uitspreekt, weet ik niet. Maar zij is precies 1413 dagen de premier van Italië. En daarmee is zij de langzittende regeringsleider sinds 1946.
0: Jongen, jongen, jongen.
6: Ja.
0: Mooi, hè? En het is ook een vrouw.
6: Precies, en 1400 dagen, dat is een paar jaar. Hoeveel jaar is dat? Vier jaar of zo?
0: Ja, nee, ja, precies.
6: Nou, hartstikke knap. De vraag is, waar denk je aan bij Italië?
0: Bij Italië. Oh, oké, okay. Waar denk je aan bij Italië? Wat leuk. Ik denk, we gaan de politieke hoek in met die vraag.
6: Nee,
0: maar
6: ik denk, het is vrijdag.
0: Waar denk je aan bij Italië? Het is de G van Gerard. 088-850-5152. Waar denk je aan bij Italië?
7: De

0: Voel je iets op aan deze plaat?
1: Ik zit al te denken, dan heeft David Bowie die heeft het ingezongen... en dat hij dacht, nou, misschien is het leuk als ik dan even zo doe. Zo.
2: Ja. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, dan is het toch stiekem leuk om dat even mee te doen. We hadden een vraag gesteld. De selectievraag van jou had te maken met Meloni. Zij is al 1413 dagen premier van Italië. Langst zittende regeringsleider sinds net na de Tweede Wereldoorlog. Waar denk je aan bij Italië met de G?
1: Genua, Gorgonzola.
0: Lekker!
1: Ja, vind je lekker?
0: Ja. Lekker.
1: Giro d'Italia.
0: Oh ja, de race daar.
1: Gelato.
0: Gelato, dat is ijs.
1: Grappa,
0: lekker.
1: En gnocchi.
0: Gnocchi. Heb je wel eens gnocchi gegeten?
1: Ja, vind ik heel vies. Dat zijn van die
0: deegjes. Oh ja, vind ik ook helemaal niet lekker.
1: Nee.
0: Oké, maar het gaat niet om ons, hè?
1: Nee.
0: Het gaat wel even om Annemarie en Joke. Annemarie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Annemarie, Italië. En toen kwam jij met het antwoord...
3: Gardameer.
0: Gardameer, tuurlijk. Hartstikke goed. En Joke, waar kwam jij mee?
3: Ik dacht aan gondels.
1: Gondels.
0: Gondels. Ja, ik wilde zeggen goedemiddag, maar daar zat ik even over na te denken. Ik heb je niet eens netjes begroet. Maar gondels, Venetië, hartstikke goed. We gaan beginnen. Ja. Oké, 5 vragen. Maarten, zal ik de eerste doen?
1: Ja.
0: Dan doe jij de rest.
1: Nee.
0: Oké, Annemarie en Joke, daar komt hij aan. Na de renovatie van het Amsterdam Museum, die is gisteren van start gegaan. Burgemeester Femke Halsema, die gaf het startschot. Waar denk je aan bij een museum? Waar denk je aan bij een museum met de volgende letter? Het is de F van Ferdinand.
3: De F?
0: F van Ferdinand.
3: Flitsen.
1: Wat zeg je, Annemarie?
3: Flitsen van het... foto's.
1: Ja, bijvoorbeeld flitsen. Voor de Mona Lisa worden heel wat foto's gemaakt met een flits.
0: Ja.
1: Ja, vind ik helemaal niet zo heel gek.
0: Heel vaak mag dat ook niet met een flits, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, dan staat er zo'n bordje bij.
1: Oh.
0: Ga liever niet te flitsen. Oké, maar het levert een punt op. Maarten, vraag 2.
1: Ja, McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. Wat is er nou aan de hand? De keten die heeft zich niet aan de regels gehouden door klanten in de restaurants drank te geven slechts in wegwerpbekers.
0: Oh, dat mag niet, alleen voor het meenemen.
1: Precies, en ze hebben dus ook wel eens echt plastic bekers en dat soort dingen gegeven. Dat mag tegenwoordig niet meer. De vraag is, een drankje?
0: Een drankje. Oké, want het is een bamboe tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: En daar moet je ook weer 15 cent voor betalen, geloof ik. Oké, een drankje met de Z van Zacharias.
1: Oeh.
0: Moeilijke letter.
1: Ja, wat zei je, Joke?
3: Dat is moeilijk, zei ik.
1: Oh, ja.
0: Een drankje met de zet.
1: Ik zou het ook niet weten.
3: Nee, ik weet niet.
1: Zeewater.
3: Zure drankje.
0: Zeezoutwater.
1: Nee. Ik weet het ook.
3: Komt er iets binnen?
1: Nee. Zure drank, hoor.
0: Nee. Komt er iets binnen via de app? Nee, niet.
1: Ook
0: dan gaan we door met de volgende vraag. Het huis waar de schrijver Gerard Reve gewoond heeft... in de jaren 60-70 in Friesland. En dat staat te koop. Waar kun je in wonen? Waar kun je in wonen? Met de volgende letter. Het is de W van Willem. Waar kun je in wonen met de W van Willem?
3: Een woning.
1: Ja, Annemarie was alleen net iets eerder joker dan jouw woning.
0: En ik dacht nog even aan een wigwamtent.
1: Of een woonwagen.
0: Had ook gekund.
1: Wigwamtent, ja? Zou dat voor jou zijn?
0: Nou, ik ken 2 hele leuke meiden. Die hebben een camping op Texel.
1: Ja.
0: De Razende Boel. En die slapen in een wigwamtent.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Nou.
0: Oké, jij bent.
1: Ja, je hoorde net al in het nieuws. Zangeres Roxy Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest... die solo in de Johan Cruijff Arena gaat staan met een concert. De vraag is een zangeres.
0: Een zangeres met de P van Pieter.
3: Patricia Pijk.
1: Ja hoor.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Annemarie.
0: En wat is de tussenstand?
1: Zullen we dat even niet doen?
0: We doen geen tussenstand.
1: Het is 3-0.
0: Oké. Ido Horen is uitvaartverzorger. Hij komt straks langs hier. Hij heeft een boek geschreven ook daarover. Dan is de volgende vraag. Een bloem voor in een grafstuk. Een bloem voor in een grafstuk. Het is de H van Hendrik. Welke bloem kan er in een
1: graf... Hyacinth.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Dat was Joke, dus Joke, je hebt wel een punt, maar helaas niet gewonnen.
0: Oké, dus Annemarie heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Joke?
3: Ja, mooi. Ja.
0: Ja, dan mag jij zeggen welke plaat ik ga draaien.
3: Welke plaat ik wil horen?
0: Suzanne en Freek of Cliff Richard?
3: Suzanne en Freek.
0: Ah, oké. Okay. Dat is goed. Gaan we regelen. Oké, okay, hartstikke
3: goed. Gaan
0: we doen. Oké, okay. Dag.
3: Hey, dag.
0: Nou, Maarten, jij ontfermt je over de winnaar. Ik vind dat toch altijd wel een beetje zielig.
1: Ik ook.
0: Ik ben er nooit zo goed in. Maar nu heeft ze wel gewoon lekker kunnen zeggen dat we Suzanne en Freek draaien.

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Meubel Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubel Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
9: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
11: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Een minuut over één. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een groot datalek bij de reisapp Polar Steps. Iedereen kon meekijken. En bij een bedrijfsongeluk in Zwagen is vanmorgen een persoon om het leven gekomen. Een andere raakte zwaar gewond. De geweldsgolf in Zaanstreek wordt veroorzaakt door 4 of 5 verschillende ruzies in de onderwereld. Er zijn intussen 9 mensen aangehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
17: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Met Buut maakt je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Tot 2.

0: The Pretenders and Back on the Chain Again.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, we gaan het hebben over iets heel moois. Het Zuidelijk Toneel staat op de planken met de voorstelling Non Quichotte. Het is echt een enorme hit geweest bij Oerol dit jaar. En het werd iedere keer hartstikke uitverkocht. En ze staan nu in het Bostheater. Dat is in het Amsterdamse Bos in Amsterdam. En hier is Sarah Moeremans, schrijver en regisseur van Non Quichotte. Dag Sarah, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag.
2: Direct een kleine correctie. Ik ben niet de schrijver, ik ben wel de regisseur.
0: Oké, nou, ik heb hier staan in de papieren van het Bostheater dat je ook de schrijver bent. Maar nee, dat geeft niet, je bent zeker de regisseur.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Hé, nou gaan we wat aandacht besteden, want jullie staan in het Bostheater in Amsterdam een aantal avonden daar. Ja. Waar gaat de voorstelling over?
2: De voorstelling is een bewerking, maar wel een hele wilde bewerking, moet ik er direct bij zeggen, van de grote klassieker
0: Don Quichotte. Oh, ja. Ja.
2: Don Quichotte. Wij hebben Not Quichotte
0: ja.
2: gemaakt. Precies. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, gaat het over de avonturen die deze hoofdpersonage, die overigens zelf niet komt opdagen, want het is een memorial voor hem,
0: ja.
2: Meemaakt op de Europese snelwegen. En daar zijn vrienden, kennissen van hem, die allemaal hun ervaringen met hem navertellen. En die zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde.
0: Nee. En Don Quichotte is natuurlijk een enorme klassieker. Jullie
2: ja.
0: komen met Non Quichotte.
2: Ja.
0: En wat dat betreft dus een hele andere wereld. Een soort tegenhanger, moet ik het zo zien?
2: Ja, je kan het zien. Kijk, waarin Don Quichotte een ridder in de 17e eeuw was,
0: ja.
2: is bij ons Q, want zo wordt hij genoemd ondertussen, een trucker in het heden.
0: Oh,
2: en of dat hij met een wit schonkig paard rijdt in de 17e eeuw, of met een afgeracht wit voor transitachtig busje, dat is dus de stap die we met jou maken als publiek. En zoals de ridderroman geschreven is, dat een behoorlijke korrel zout met de werkelijkheid en de waarheid neemt,
0: ja.
2: wij dat in deze ook. Dus de voorstelling is ook wel eens beschreven als één grote verteltrip.
0: Ja, waarin je natuurlijk het publiek ook gewoon meeneemt.
2: Ja, ja, ja, ja. Helemaal.
0: Ja, helemaal zelfs.
2: Ja, helemaal. Want in onze idee over de voorstelling komen we allemaal naar de memorial van Q. En ik denk ook wel, iedereen kent wel sterke verhalen over mensen met grote avonturen.
0: Ja.
2: Dus die verhalen delen we met z'n allen. En eigenlijk zuigen we het publiek mee in die avonturentochten die wij vertellen over hem. Inclusief de paddo die daarbij hoort. Dus als publiek krijg je ook een paddenstoeltje.
0: Oh ja, wat grappig.
2: Ja.
0: Ja. En wat merk je verder als publiek van de voorstelling?
2: We spelen dus in het Amsterdamse Bos. En het speelt zich eigenlijk af op een fictieve parkeerterrein.
0: Ja.
2: Daar zijn we met z'n allen. En er wordt heel veel verteld over de omzwervingen. Dus er wordt heel geanimeerd, gefantaseerd, zal ik het maar zeggen. Op een bepaald moment is het ook zo. Ze gaan via Polen, ze gaan over heel Europa reizen. Op een bepaald moment komen ze ook op de ferryboot.
0: Ja.
2: En daar wordt er toch een beetje te veel gesnoept van de paddo's. Dus zal er een kleine pauze moeten gehouden worden. En die houden ook met het publiek. En dan dansen we eigenlijk met het hele publiek in het Amsterdamse Bos.
0: Och.
2: Een klein tripfeestje.
0: Nou.
2: En ik kan zeggen wat ik daar zo bijzonder aan vind. We hebben inderdaad Oerol alle dagen
0: uitverkocht, hè?
2: Plat gespeeld. We zijn met deze voorstelling ook naar China geweest.
0: Oh.
2: En daar gebeurde dat ook. Dus over heel de wereld had het hetzelfde effect. Ja, we waren uitgenodigd in China met deze voorstelling.
0: Hey, maar dit is inderdaad, Sarah, wel heel bijzonder als jullie aan de andere kant van de wereld hetzelfde voor elkaar weten te krijgen.
2: Ja. Daar was ik zelf ook heel verbaasd van. En ontroerd, moet ik toegeven.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja.
2: Ja.
0: Oké, jullie zijn gisteren begonnen, de eerste avond in het Bostheater in Amsterdam. De voorstelling is nog tot en met de 6e. En dat is natuurlijk zondag, iedere avond om 8:30. Hoe pakte dat gisteren uit?
2: Ja, heel goed. Het regende eventjes. En dan ben ik als regisseur altijd een beetje gespannen van wat wordt het effect. Maar eigenlijk kan ik zeggen, we zaten gewoon met z'n allen in het avontuur met die truck in een regenachtig stukje van Europa. We zijn blijven zitten en we hebben er ons grootmoedig doorheen gespeeld. Dus ik zou zeggen, laat je niet afschrikken van een paar druffels. Het maakt het avontuur alleen maar groter.
0: Nou, weet je, ik heb ook wel eens in Caprera gezeten, een ander openluchttheater. Ja. En trouwens ook in het Amsterdamse Bos ben ik een paar keer geweest, in jullie Bostheater.
2: Ja.
0: Ja, weet je, op een gegeven moment als het een paar druppels regent, sterker nog, als het wat harder regent, je zet je capuchonnetje op. En,
2: ja.
0: Ja, en op het podium gaat het door. Het is ook wel een extra dimensie, vind ik altijd.
2: Ja,
0: dat iedereen gewoon spelen, die verbroedering.
2: Precies, precies. En we spelen op het podium, maar we spelen ook delen tussen het publiek, met het publiek, in de pauze. Dus we zitten echt in hetzelfde schuitje.
0: Ja, nou, ik vind het mooi. Ik vind het hartstikke fijn je gesproken te hebben. Je bent de regisseur van het stuk. Ja. En we hebben het dus over Don Quixote. Ja, vanavond, morgenavond en Don Quixote. En niet te vergeten, zondag in het Bostheater. En we mogen een paar kaartjes verloten. En dat doen we natuurlijk met alle liefde via 088 850 51 52. Val je buiten de boot, dan koop je de kaartjes zelf bij het Bostheater in Amsterdam. Het Zuidelijk Toneel speelt dus Don Quixote in het Bostheater. Dankjewel, Sarah.
2: Graag gedaan.
0: Goed zo.
2: En hopelijk tot daar.
0: Ja, absoluut. Dankjewel, hè.
2: Oké, dag.
0: En voor de vrijkaartjes nogmaals, kun je dus proberen. 088 850 51 52.

En dit was George McRae en Rock Your Baby. Ja, we hebben het een beetje omgekeerd vandaag. Want we hebben een gast, een hele interessante gast. Maar die komt vanaf een plek waarover we straks gaan praten. Nou, ga daar maar eens even over nadenken. Tot het nieuws met Laura Draaien, Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Heb je ons nodig? Heb je een vraag, een op- of een aanmerking? Je weet het, hè? Je kan altijd een appje sturen. 088 850 51 52.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Hallo, ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Willy, geboren in Koedijk. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Half twee, precies. Alkmaar, 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ausinga. Laura, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een 31-jarige vrouw is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. De Spaanse vrouw stak hem vorig jaar oktober 13 keer met een mes in zijn woning aan de Lekstraat. Volgens de rechtbank was ze sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Bij de vrouw zijn PTSS en een autisme-spectrumstoornis vastgesteld. De rechtbank noemt het een gewelddadige dood en zegt dat de gevolgen voor de nabestaanden extra zwaar zijn. De Nederlandse reisapp Polar Steps, gevestigd in Amsterdam, blijkt niet goed

0: tof. De paniek was groot, vertelt verslaggever Jurgen van den Bos.
1: Het hele terrein stond vol met brandweer, met ambulances, met politie, veiligheidsregio, omgevingsdienst. Ik heb één iemand naar buiten zien dragen. Ja, het is sowieso een verdrietige dag. Er wordt geknuffeld. Troost wordt er gezocht. Een zware, zeer zware dag vandaag voor de mensen hier op de Quarantaine in Zwaag.
0: De arbeidsinspectie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En goed nieuws uit Zaanstad. De inzamelingsactie voor de 5-jarige Muk heeft het doelbedrag van 1 miljoen euro gehaald. Muk heeft een ernstige vorm van kinderdementie en heeft mogelijk baat bij een eenmalige gentherapie. Duizenden mensen doneerden. Ook DJ Rob Stenders en zanger Danny Vera hielpen de actie een flinke boost te geven. Muks moeder noemt de steun overweldigend. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
2: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht en uiteraard is dat met Jan Visser.
3: Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig weer. Pas later op de middag wordt het droog en aan het eind van de middag en vanavond klaart het ook wat meer op. Het is vanmiddag niet veel warmer dan 17 tot 18 graden, maar de straffe wind die inmiddels uit het westen waait is wel wat afgenomen. Die is boven land matig tot vrij krachtig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er nog een buienkans tot in de middag, daarna wordt het droog. Verder nu en dan zon, een graad of 19 tot 20 en een meest matige en aan de kust een vrij krachtige wind uit het westen.

0: Sade en de Swedish Taboo. We hebben het draaiboek een beetje omgegooid. Want je hebt van die gasten, die kunnen dan net niet eerder. Maar die wil je niet missen. Sterker nog, Ido Horen, hele goede middag.
1: Een goede middag.
0: We kennen jou natuurlijk van het dagboek van een uitvaartverzorger. Ik volg je ook op Instagram. Wat dat betreft ben jij voor mij de meest beroemde uitvaartverzorger die er bestaat, hè? Of zeg je begrafenisondernemer? Wat zeg je eigenlijk over jezelf?
1: Ik noem mezelf uitvaartverzorger.
0: Toch wel?
1: Ik vind begrafenisondernemer of... Vind ik zo ouderwets.
0: Ja.
1: Begrafenisondernemer. Nee, uitvaartverzorger.
0: Uitvaartverzorger. Ja, fijn dat je er bent.
1: Dank dat ik er mag zijn.
0: Ja. Ja. En je had inderdaad hier een uitvaart voor.
1: Klopt. Ik was in de buurt van Laren. Dus ik ben vanuit mijn werk in auto gestapt naar jullie.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik had een uitvaart vandaag. En dat was ook de laatste, want ik heb nu...
0: Jij gaat op vakantie met man en kind. Yes, hartstikke goed.
1: Yes.
0: En dat is allemaal morgen. Je hebt een boek geschreven. Daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Het dagboek van een uitvaartverzorger. Wat dat betreft doe je daar allerlei verhalen in. Herinneringen. Alles wat je meemaakt. Weet je wat ik voor dit alles even aan je wil vragen? Wanneer, want je komt dus net uit een uitvaart, misschien heel veel verdrietige mensen. Wanneer neem jij het mee naar huis?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb pas geleden was ik betrokken bij de uitvaart van een meid die ik zelf ook heb gekend, Marlies. En toen ging ik naar huis en dat heeft mij wel een hele tijd bezig gehouden, hoor. Zij is in het buitenland overleden, vermoord. Dus dat maakt het al heel heftig natuurlijk.
0: Ze kwam uit Noord-Holland, hè? Want wij hebben het gebracht ook.
1: Ja, klopt. En dan ben ik natuurlijk een hele lange tijd met die familie op pad geweest om de uitvaart zo mooi mogelijk en zo waardig mogelijk te laten zijn. En toen deed ik s'avonds naar huis en ik zat s'avonds op de bank en ik voelde dat ik echt een soort van leeg was. Dat zat ik op eentje. En toen kwamen de tranen. Dus ik heb wel die momenten dat ik werk mee naar huis neem. Maar ik kan het ook heel goed weer achter me laten, hoor.
0: Ja, ja. Maar je moet ook wel. Want anders heb je geen leven.
1: Klopt. En nu zeker. Want mijn man is per 1 april ook in het bedrijf. Dus we doen het nu samen. Dus het zou niet best zijn als wij beiden dan op de bank zitten te huilen. Terwijl we ook nog een jongetje van 18 maanden hebben rondrennen.
0: Nee.
1: Die een leuke papa's verdient.
0: Ja, precies.
1: Nee, hoor, dus ik kan er heel goed mee dealen. En ik denk dat het een goede uitlaatklep is door erover te schrijven.
0: Ja.
1: Te vertellen.
0: Ja. En dat doe je.
1: Dat doe
0: ik. Want dat lezen we volop. Niet alleen op Instagram. Maar je leest ook over. Je schrijft ook voor de Linda natuurlijk.
1: Correct.
0: En misschien komt er ook nog wel een tweede boek.
1: Of een derde boek. Ongetwijfeld.
0: Derde boek.
1: Ja,
0: okay. Ik denk even aan de uitvaart van Marlies.
1: Ja.
0: Was heel verdrietig. Door een misdrijf om het leven gekomen. Volgens mij heb ik toen bij jou op Instagram gezien dat haar uitvaart, dat jullie gingen met een koets over het strand.
1: Correct. Ja, is prachtig. Zij en paarden, het strand, de zon, mensen, muziek. Het was een mand. Het was een prachtige dag. Het was natuurlijk een afgrijzelijke gebeurtenis. Maar het heeft heel erg lang geduurd voordat Marlies in Nederland was.
0: Ja.
1: Dus in al die weken.
0: 2 weken wel of zo, hè?
1: Ja, langer zelfs. Het heeft 3,5 weken geduurd voordat ze hier was. Nou goed, voordat je dan kan beginnen met rouwen. Dus die dag dat zij aankwam met die paarden en koets, stonden daar alle mensen te wachten op haar. Die haar natuurlijk niet meer hadden gezien sinds het afscheidsfeestje eerder dit jaar in Nederland. En nu stonden ze daar haar op het strand op te wachten. Ja, dat was ontzettend indrukwekkend, verdrietig, maar ook weer zo Marlies waardig. En dat was eigenlijk die hele uitvaart. Het was prachtig. Het was echt wel heel goed gelukt.
0: Wat is het geheim van een mooie uitvaart?
1: Dat klopte bij de persoon die is overleden. Deze uitvaart ademde Marlies. Het was de Mexicaanse muziek die werd gemaakt. Replay die live kwam zingen. De deuren die open stonden, de zon die scheen, de bloemen in de mand, de muziek, de sprekers, de borrel niet vergeten. En er werd goed geborreld en dat paste zo bij haar. En dat kreeg ik ook terug van haar vrienden en familie. Ja. En het was prachtig. Het paste bij haar.
0: Deze vrouw was volgens mij, Marlies was volgens mij 41 of zo.
1: 41, kan ja.
0: Dus zij ging er helemaal niet vanuit. Sterker nog, ze was aan het reizen.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is het dat je van tevoren nadenkt over je uitvaart?
1: Ik denk dat het goed is om die dingen wel uit te spreken en misschien bij mensen kenbaar te maken. Of laat een briefje achter ergens. Weet ik veel, in een map van joh, daar als er iets over komt, daar staan de wensen. Spreek het uit. Ik merk nu sinds ik papa ben geworden dat ik daar ook veel meer over nadenk. Van ja, weet je, als mij iets overkomt, wil ik ook dat het voor ons kind goed geregeld is. Dus wij regelen echt wel de dingen. Dat mocht het zo ver zijn, hè, mocht er plotseling iets gebeuren, of weet ik veel welke reden, iets gebeuren, dat men weet. Oké, dit is hoe Ida het wilde en dit is hoe Chris het wilde. Dus ik denk dat het goed is. Kijk, wij gaan morgen op vakantie. Dan vind ik het ook fijn dat mijn ouders weten. Oké, als er ons iets overkomt, daar ligt de map en daar staan de wensen.
0: Ja. Ja, en als we het hebben over wensen voor een uitvaart, tegenwoordig is bijna alles mogelijk. Hè?
1: Correct.
0: Want dat staat ook in je boek. Daar staan allerlei opvallende verhalen in. Ik denk ook even aan een moment dat er een filmpje gepost werd op jouw Instagram. Ja. Volgens mij was het een maand geleden met de paaldanseres.
1: Ja, nou, en dat ik had dus niet gedacht dat dat filmpje viraal zou gaan, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. Ik post het filmpje op maandagavond, omdat ik dacht, ja, ik moet weer even iets delen. En het filmpje kwam voorbij. Toen dacht, nou weet je, die is eigenlijk te bijzonder om niet te delen. Maar in het verleden heb ik daar wel eens een foto van gepost. Dus men kent het verhaal van de paaldanseres bij deze uitvaart. Maar bewegende beelden zijn toch net weer iets anders dan zo'n foto.
0: Ja.
1: Dus ik heb inderdaad het filmpje gedeeld. En ik dacht het eerste half uur nog van, ja, nou god, misschien willen mensen het helemaal niet zien. Of er werd niet veel gereageerd. Maar ik dacht, weet je, ik laat het staan. Ik zie het morgen wel. Dus de volgende ochtend, ik sta op, check mijn telefoon. En zie daar dus datzelfde filmpje 256.000 keer doorgestuurd.
0: Nou, niet normaal.
1: Niet normaal. 6 miljoen keer gezien. Bizar. En eigenlijk word ik blij, omdat we daarmee het hele onderwerp de dood weer aansnijden. We gaan het weer hebben over de uitvaart.
0: Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen, want je kan natuurlijk ook denken, oh jeetje, wat ben ik populair, want inderdaad zoveel miljoen keer is mijn filmpje bekeken. Maar ik heb bij jou het idee dat dat er niet echt achter zit. Misschien een beetje.
1: Ja, weet je, het is niet...
0: Maar het is niet vooral een commercieel denken.
1: Totaal niet, want het is iets, ik zie het staan, ik heb het op mijn telefoon staan en ik weet gewoon, dit is zo mooi en zo bijzonder en dit past zo bij dit echtpaar, bij deze familie.
0: En ja, waarom past het voor de mensen die het niet gevolgd hebben?
1: Ze hadden een nachtclub op de Wallen in Amsterdam. Ja. Dus ja, het zou eerder gek zijn als daar niks bij de uitvaart zou terugkomen van deze club. Dus daar kwam een paaldanseres die inderdaad bij het einde van de ceremonie in de paal danste. Prachtig, ja.
0: Waarbij de een wel al overleden was en de ander was opgegaan, want er stonden twee kisten.
1: Twee kisten. Zij was overleden, hij al 30 jaar eerder. Maar de kinderen wilden graag beide ouders cremeren. Dus vader werd opgegraven, zodat beide kisten in de aula stonden. Met daartussen in die paal dus. Omringd met allemaal bloemen. En aan het einde van de ceremonie zijn beide ouders gecremeerd. En nu dus allebei bij de kinderen, bij kind moet ik zeggen, kind en partner in Spanje.
0: Ja, heb je ooit eens... Want ik vind iemand opgraven, daar vind ik best wel wat van. Maar goed, dit was op verzoek van de familie. Heb je wel eens een keer nee gezegd tegen een mens? Dat je denkt, oké, maar hier, zover gaan we niet.
1: Nou, in eerste instantie toen me die vraag werd gesteld, dacht ik, oké, hoezo ga je iemand opgraven? Totdat ik hoorde van, ja, de kinderen wonen in Spanje. Het graf wordt niet meer bezocht. Moeder bezocht het nog wel eens. Maar moeder is overleden, dus wie gaat het graf bezoeken? Dus dat is zoiets van, ja, we willen eigenlijk ouders samenbrengen. En dat gaan we dus doen door ze beide te laten cremeren. En toen dacht ik, ja, dat is een hele, hele goede reden. En wel doordacht ook. En dat vind ik niet, ik vind het niet heel snel iets heel gek of zo. Dus ik zal ook niet heel snel nee zeggen. Maar het moet wel haalbaar zijn en dus passen binnen de wet op de lijkbezorging.
0: Precies, want die is er ook nog. En we praten zo meteen verder. Met Ido Horen zijn er vragen 088 850 51 52. Ik wil het straks even met jou hebben over kinderen betrekken bij de dood.

0: Robbie Williams en deze plaat heet Feel. We praten verder met Ido Hoeren. Heeft een boek geschreven, Dagboek van een uitvaartverzorger. Met in dat boek, daar komen we allerlei bijzondere dingen tegen. Sowieso natuurlijk dat je man Chris, dat las ik op een gegeven moment, in ieder geval even checkt of de telefoon dat wel doet, omdat hij gewoon een tijdje niet is overgegaan. Op een gegeven moment las ik ook dat er iemand naakt in de kist lag, met alleen een stropdas om. We hebben kisten in panterprinten. Nou, in ieder geval, al je memoires staan in dat boek. Maar nu even, Ida. Je moet er niet aan denken, maar als een vader of moeder overlijdt en er is een kindje, of opa en oma. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de normale zaak. Hè? Tenminste, dat is een beetje de volgorde. Wanneer betrek je wel of niet een kind bij het overlijden en de uitvaart?
1: Ja, ik ben enorme voorstander van het betrekken van kinderen bij uitvaarten. Laat kinderen gewoon lekker kind zijn. Laat ze rondlopen, laat ze spelen, laat ze op de kist iets kleuren. Vertel wat er gebeurt, vertel wat er is gebeurd. Stop het niet weg. Kinderen zijn niet dom. Weet je, dus
0: betrek ze. Want wat gebeurt er als je een kind weghoudt?
1: Ik denk dat alleen maar een enger iets gaat worden in het hoofdje van een kindje. Ik denk als bijvoorbeeld een kindje weet, oké, oma is ziek. En dat op een zeker moment een half jaar later hoort van ja, oma is al overleden, begraven en het is al 2 maanden geleden. Ik denk dat het alleen maar enger wordt dan dat je zegt, oké, oma is ziek. Oh, oma is nu net overleden, ze ligt nog op bed, ze gaat straks in een kist. In de kist gaan we haar wegbrengen naar het crematorium, naar de begraafplaats. Benoem die dingen, vertel gewoon over wat er gebeuren gaat. En laat desnoods die kleine kijken naar oma, ja, als oma.
0: Maar kun jij ingrijpen als uitvaartverzorger, als de ouders of de grootouders of de rest van de familie het kind er niet bij betrekken? Kun jij ze adviseren?
1: Ik zal altijd adviseren. Als ze mij in elk geval vragen, goh, Ida, wat zou jij doen? Of wat is jouw advies? En dat wordt me vaak gevraagd. Of van, oh ja, we hebben 2 kleine kindjes, van 3 en 5, wat doen we? Dan zal ik ook zeggen, joh, als mijn kinderen zijn, zou ik dit doen. Dus ja, laat ze, neem ze mee. Ik kan me ook heus wel voorstellen dat je niet je kind van 1,5 meeneemt naar de ceremonie, omdat je dan het gevoel hebt dat je er niet bent. Dat je dus niet in die ceremonie kunt voelen wat je wil voelen, omdat je dan de zorg hebt over je kind. Maar laat het kindje gewoon een halverwege de ceremonie komen, of later in de koffiekamer, of laat de vriend of vriendin die kleine ontfermen over die kleine als het niet goed gaat. Weet je, dus maar neem die kindjes gewoon mee.
0: Ja, wat is er tegenwoordig in? Is het meer cremeren dan begraven? Is dat veranderd?
1: Nee, het is wel veel meer cremeren tegenwoordig. Tenminste, ik zie heel veel dat er wordt gekozen voor cremeren. Wat ik ook wel zie is dat mensen steeds vaker afwijken van de standaard, de zaakjes, uitvaartlocatie. Dus dat men kiest voor bijvoorbeeld een uitvaart in de tuin. Of in
0: Mag je in je eigen tuin de uitvaart doen?
1: Zeker. Ik had vorige week nog een prachtige uitvaart in de tuin bij deze mensen. En dat mag. Ja, je mag zeker gewoon mensen uitnodigen en een afscheidsbijeenkomst doen. Waarom niet? Het is een soort verjaardag.
0: Maximaal aantal personen?
1: Maakt niet uit. Als jij gewoon een hele grote, ik weet niet hoe jouw tuin eruit ziet.
0: Die is
1: maar
0: niet groot genoeg.
1: Ons tuintje is ook.
0: Nou ja, wel niet voor 30 mensen, maar dan zit je echt dicht tegen elkaar aan.
1: Kan wel mooi zijn. Ja. Heel knus en compact.
0: Maar ik was van plan nog even te blijven.
1: En iets meer mensen uit te nodigen als het dan zover is. Nee, bij deze mensen, die hadden onbeperkt ruimte. Dus de 2 tenten laten neerzetten. 1 voor de ceremonie en de ander voor de borrel. Prachtig. En passend bij deze familie. Dus het wordt elke keer is weer de verrassing natuurlijk bij wie je binnenkomt. Wat voor situatie, wat mensen willen, wat past bij hem, wat past bij haar.
0: Ja, ik heb het idee dat tegenwoordig rieten manden vaker voorkomen dan de houten kisten.
1: Wat vind je van de manden?
0: Nee, heel mooi.
1: Ja, prachtig. Nou, ik dus ook. Je ziet de manden vaker. Je ziet ook die bloemenband. Ja. Dat mensen worden gevraagd om 1 bloem mee te brengen in plaats van bloemstukken te sturen. Je ziet ook al bloemen in de vorm van zijdebloemen, hè, dus kunstbloemen. Dat is ietsje duurzamer dat mensen de bloemen nog kunnen bewaren, ook na de uitvaart. Ja, dus dat zijn wel dingen die helemaal in zijn. Oh, de digitale rouwkaart in plaats van de fysieke kaart.
0: Ja, ja. Oh, ja, dat kan tegenwoordig ook natuurlijk. Hè?
1: Zeker.
0: De postzegels zijn ook niet meer te betalen.
1: Dat.
0: En wat ik me nog afvroeg, bij jou zie ik ook regelmatig dan natuurlijk een post. En zag ik ook mensen. Ik zag op een gegeven moment iemand in een kar in een lijkwade.
1: Ja, klopt. Een lijkwade op de opbaarplank.
0: Dat vind ik wel moeilijk.
1: Omdat je de contouren ziet van het lichaam.
0: Ja.
1: Ja, dat snap ik wel. Het is natuurlijk wel heel confronterend. Daarentegen kan je natuurlijk ook een lijkwade zo wikkelen dat je de contouren niet ziet. Of je bedekt het lichaam met allemaal bloemetjes. Dan ziet het er opeens weer heel veel liever uit.
0: Ja.
1: Maar ik snap wel dat mensen dat wel lastig kunnen vinden. Als je een ruimte binnenstapt en iemand ligt daar.
0: Terwijl ze in andere culturen de normaalste zaak van de wereld
1: ze
0: is.
1: Ze doen niet anders. Ja. Weet je, de islamitische cultuur, de Hindoestaanse cultuur. Ze doen niets anders dan in lijkwaarde wikkelen.
0: Nee. Maarten, er kwam nog een hele andere vraag binnen.
2: Ja, van mijzelf.
0: Oh, van jouzelf. Ik dacht van een luisteraar.
2: Nee, nou, ik heb ooit gehoord dat je bevroren kan worden. Dan slaan ze met een beitel gewoon even op je. En dan word je ook een soort bevroren as, een soort kristallen.
1: Dat is een bijzonder verhaal. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb hem nog nooit eerder gehoord en ik ga op onderzoek uit. Want
2: ja, maar dat wil ik. Kun je dat even uitzoeken?
1: Dan ben jij de eerste in Nederland, oké? Okay?
2: Ja, dat lijkt me wel. Dat verbranden vind ik hem zo luguber, maar dat lijkt me echt heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ik weet niet of ik daar... Ja, ik weet niet, bevroren en dan...
2: Ja, dan maakt het je zo koud en dan word je ook een soort as.
1: Ja, bijzonder. Ja, leuk. Oh.
0: Nou, als jij dat uitzoekt, iedereen, dan kom je de volgende keer terug.
1: Social,
0: speciaal van Maarten.
1: Ja, heel apart.
0: Je gaat morgen op vakantie.
1: 10 dagen naar de zon.
0: En dan ben je absoluut onbereikbaar. Is dat moeilijk of is dat heel prettig?
1: Dat is heel moeilijk, want ik heb nu mijn telefoon al doorgeschakeld staan. Maar toch ga ik elke keer checken van, oh, komt er nog een appje binnen.
0: Ik zag je al 3 keer kijken naar je telefoon.
1: Oh joh, als ik dan even de kans krijg, pak ik de telefoon die nu omgedraaid ligt. Maar dan pak ik hem en dan ga ik toch weer kijken, toch weer antwoorden. Anderzijds, ik vind het ook zo fijn. En ik vind mijn werk ook echt het allerleukste.
0: Maar kom jij
1: werk.
0: Voor iets of iemand terug?
1: Ja.
0: Ja? Wanneer kom jij terug voor welke uitvaart?
1: Nou, als ik word als koninklijke huis.
0: Oké. Okay.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat vindt Chris dat ook best oké, denk ik.
0: Hoop jij Beatrix op den duur?
1: Nou ja.
0: De uitvaart te mogen doen?
1: Ik denk dat elke uitvaartverzorger zal zeggen... ja, natuurlijk. Zeker.
0: Ja.
1: Ik niet, want je hebt daar een speciaal uitvaartbedrijf voor... Hè, die alle koninklijke uitvaarten doen. Desalniettemin lijkt het mij fantastisch. En al is het alleen maar ook om een blik te werpen... in die koninklijke grafkelder.
0: Ja, ja, jeetje. Nou ja, hey, we zijn nog lang niet uitgesproken. Nee. Dankjewel, fijn dat je er was. Hele fijne vakantie en ik hoop dat je met een maandje of 2 weer even terugkomt.
1: Dankjewel.
0: Oh, is dat alleen om even het verhaal van Maarten uit te zoeken? Maar ja. Wat gaat dat allemaal
1: wordt
0: om in het hoofd van jou, hè? Fantastisch. Heel veel plezier straks bij jij en ik met Francis en Koen Buchter.

0: NH helpt.
1: Wie is een taart?
2: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
2: Nou,
3: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
2: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
10: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
11: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ierlopendam.
12: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 2:02. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een 31-jarige vrouw is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. Een groot datalek bij de reisapp Polar Steps. Iedereen kon meekijken. En een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag dan toch echt verleden tijd zijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
17: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
18: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
25: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Jij en ik.

0: Ja, een hele goede middag Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. Dank aan June en Maarten voor heerlijke twee uurtjes. En daar gaan we vrolijk mee verder. 4 uur lang feest richting je weekend. Een nieuwe uitzending van jij en ik. En Nick, moet ik zeggen. Nick is met vakantie. Even langs deze weg trouwens ook beterschap voor Bastiaan. Maar wel met Koen aan mijn rechterzijde voor redactie en productie. Koen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Francis.
0: Kijk, dat klinkt al hartstikke gezellig. En Lau is er voor het nieuws. Lau, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ah, gezellig jongens. Hoe was je week, Laura? Zo, ze schrok op uit een wolk.
2: Ja, mijn week was goed. Het is iets rustiger. Dus okay. Waar andere mensen nu weer aan het werk gaan, begint mijn vakantie een beetje.
0: Oké, okay, ja, want je hebt echt als een beest lopen
2: als
0: werken.
2: Als een jekko.
0: Als echt bij alle omroepen ben je gezien geweest geworden.
2: Diensten,
0: en ik ben zo blij dat je gewoon jouw laatste periode lekker bij ons afsluit. Ja, voordat je richting vakantie gaat.
2: Ja, dat is echt zo.
0: Koen,
1: ja?
0: Hoe is het met jou? Hoe was jouw week?
1: Het was hectisch, kan ik zeggen.
0: Oh, vertel eens.
1: Ik voel wel een beetje mee met Laura. Ik was gewoon ook hier op de radio samen met Dennis Hoebe. Met vandaag de dag.
0: Ging hartstikke goed, hè?
1: Ja, en toen reed ik naar huis. En wat ik dan doe op de A9 is vaak toch even naar affirmaties luisteren.
0: Oh.
1: Ken je dat?
0: Ja, dat je zo van je bent goed, je bent sterk, je kan het leven lacht je toe, dat?
1: Nou ja, ik reed dus op deze manier op de A9. En
3: ik ben genoeg en alles wat ik doe is genoeg. Nou. Ik geef mezelf onvoorwaardelijke liefde.
1: En ik voelde me dus ook helemaal perfect, weet je wel?
0: Ja.
3: Iedere dag ben ik vervuld van liefde en straal ik dit uit.
1: Maar toen op een gegeven moment zag ik in de verte iets. Ik denk, wat is dat, joh?
3: Er is niemand zoals ik.
0: Oh.
3: En dat is mijn kracht.
1: En ineens gebeurde er dit. Er stonden gewoon 7 paarden midden op de A9.
0: Nee, doe normaal.
1: Ja, ik
0: wat
1: moest in de ankers.
0: Ja,
1: ja, dat is levensgevaarlijk. Dus ik schrok me helemaal het lamlazeris.
0: Ja, dat snap ik.
1: En,
0: wat heb je toen gedaan?
1: Gelijk foto's gemaakt, gestuurd naar NH. En vervolgens kwam nog
0: Nelly. Je blijft een journalist, ja, zo is het.
1: En vervolgens kwam de hele landelijke pers over me heen. Want zo vaak gebeurt het niet dat iemand met mediaervaring dat zelf meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ik vertelde dat ik normaal gesproken wel vaker in de file sta op de A9. Maar nu met een gratis paardenshow.
0: Het
1: was echt heel heftig. Maar ja, uiteindelijk bleek dus dat die paarden door de barrières waren gebroken.
0: Ja, ja, ja.
1: En het weiland hadden verlaten. En zo op de A9 kwamen. Uiteindelijk in de Wijkertunnel kwamen. Door Rijkswaterstaat en de politie van de weg geleid.
0: Okay.
1: Maar gelukkig is er niemand gewond geraakt.
0: Hartstikke goed. Jij dus ook niet. En ondertussen had jij je cowboy hoed op en je lasso.
1: Ik ben bij Radio 1 geweest, 3FM. En iedereen noemt me nu Cowboy Koen.
0: Hartstikke goed, Cowboy Koen in de studio.
1: Gezellig.
0: Een hartstikke volle show, jij en ik. Zo dadelijk kun je een prachtige prijs winnen. Hoe dat allemaal zit, 088-850-51-52. Boy George komt eraan, maar is onderweg naar de weekend met The Weeknd.

0: Ook al is het buiten gewoon hartstikke regenachtig, toch even lekker die zonnige, zwoele vibe van Boy George en Everything I Own. Hier bij NH.
1: Jij en ik. En twee van de drie.
0: Ja, we spelen zo twee van de drie. De titel van het spel zegt het eigenlijk al, hè. Beantwoord twee vragen van de drie goed in deze quiz en win een fantastische prijs. Want vandaag win je in twee van de drie iets heel bijzonders. Een rondvaart voor twee personen door de grachten van Amsterdam. Dus geef je op 088 850 51 52. Zo dadelijk krijg je de selectievraag. Maar laten we eerst even gaan luisteren hoe dat vorige week was. Want toen speelde Jopie mee en zij had de eerste vraag goed. En de tweede zou haar al meteen die prachtige prijs geven. Dan gaan we naar vraag 2. In welke Noord-Hollandse plaats vind je de beroemde windmolens van de Zaanse Schans? Is dat A. Zaandam, B. Purmerend of C. Edam?
2: Zaandam.
0: Nou ja, het is eigenlijk hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Ik was er helemaal door verbijsterd en verbaasd. En het was te gek. Jopie had het goed gedaan. Zij was bezig met het pakken van haar koffers voor een reis naar Rodos. En als ze terugkomt, dan gaat ze samen met haar man op rondvaart door de grachten van Amsterdam. Nou, dat wil je natuurlijk ook. En dat kan niet naar Rodos, maar door de grachten van Amsterdam. Met jouw partner of vriend of liefde of wat je dan ook wil. Simpel spelletje. Je krijgt drie vragen. En daarvan moet je de twee goed hebben. Goed, wil je meedoen? 088 850 51 52. Heb ik een selectievraag en die moet je goed beantwoorden. Dit is de selectievraag. Elke ochtend wordt bij Pieter in de ontbijttafel aan het einde van de show een heel mooi gebruiksvoorwerp weggegeven.
3: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, weet je wat het is? Je mag niet zeggen, hè?
3: Nee, maar ik herinner me wel dat je het goed kan gebruiken bij het ontbijt, toch?
0: Ja, omdat het de ontbijttafel ook is. En dan moet je hem ergens stallen. Nou goed, we willen niet te veel weggeven. 088 850 51 52 om te selecteren. Om mee te doen aan twee van de drie. 088 850 51 52. Elke ochtend wordt dus bij Pieter een heel mooi gebruiksvoorwerp weggegeven. Daar moet je wat voor doen. App dat woord nu naar mij. Dat is het antwoord. Niet heel moeilijk toch? Een rondvaart voor twee personen. Daar kun je voor in aanmerking komen. 088 850 51 52. Ik zie de lijnen al gaan. App het nu. Dus kom maar door. Zo simpel is het. Twee van de drie. Die selectievraag. Heel makkelijk.

Taylor Swift bijna. En dan doen we dan doen je. Zometeen speel ik met jou het spel 2 van de 3. Ik heb een selectievraag. Elke ochtend wordt bij Pieter in de ontbijttafel aan het einde van de show een mooi gebruiksvoorwerp weggegeven. Wat is dat? 088 850 51 52.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in

0: ongeluk kon gebeuren en kijkt ook of er iemand verantwoordelijk is. Een 31-jarige vrouw is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. De Spaanse vrouw stak de man vorig jaar oktober 13 keer met een mes in zijn woning aan de Lekstraat. Volgens de rechtbank was ze sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Bij de vrouw zijn PTSS en een autismespectrumstoornis vastgesteld. De rechtbank noemt het een gewelddadige dood en zegt dat de gevolgen voor de nabestaanden extra zwaar zijn. De Nederlandse reisapp Polar Steps, gevestigd in Amsterdam, blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte het onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren namelijk op een simpele manier in te zien. Deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze allemaal konden zien.
1: Ja, we konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
0: Polar Steps zegt hard bezig te zijn om de app beter te beveiligen. En een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag dan toch echt verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in een bagagerek te stoppen als er iemand wil zitten. De NS legt uit waarom ze dat doen.
2: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: Ja, er is natuurlijk al een tijdje veel om te doen, maar vanaf vandaag wordt het dus ook echt gehandhaafd. Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen.
3: Ja, ik vind dat nogal wat.
0: Ja?
3: Nou ja, ik vind het niet meer dan logisch dat je stoel vrijmaakt voor een ander. Maar ik vind het ook heel betuttelend.
0: Is ook wel betuttelend, maar ik vind het ook gewoon wel ziek asociaal als je gewoon je tas laat staan terwijl er gewoon mensen moeten staan. Ik snap
3: nee,
0: eigenlijk
3: maar
0: niet
3: dat, snap
0: dat
3: ik
0: deze
3: sowieso.
0: Betutteling
3: nee.
0: nodig is.
3: Dat is het precies, maar ik vind ook, Koen,
4: ja.
3: zie je al, kijk, we gaan er niet te lang over hebben. Dat stoom uit onze oren. Nee, maar ik vind zeg maar op het moment als de trein vol is en je ziet dat er mensen staan, dan zet je je tas op je schoot. Maar ik zie ook heel veel treinen die te klein zijn en waar te veel mensen in moeten en dat er geen plek is.
4: Dat wou ik maar zeggen, de NS moet gewoon voor meer plaatsen zorgen.
3: Exact, ja, dat vind ik
0: sowieso.
3: Ook. En mensen aanspreken, dat is ook gevaarlijk. Want wat je nu tegenwoordig krijgt, mensen zijn mega agressief.
0: Ja, dat is wel echt zo.
3: Dat is echt. Dus ja. Ik weet helemaal niet of ik wel aangesproken wil worden. Dus beter de tas op je schoot.
0: Nou, goed gezegd. Ja. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
3: Nou, dankjewel. Kijk ik even naar Jan Visser. Jan, hoe wordt het weer vanmiddag?
5: Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig weer. Pas later op de middag wordt het droog en aan het eind van de middag en vanavond klaart het ook wat meer op. Het is vanmiddag niet veel warmer dan 17 tot 18 graden, maar de straffe wind die inmiddels uit het westen waait is wel wat afgenomen. Die is boven land matig tot vrij krachtig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er nog een buienkans tot in de middag, daarna wordt het droog. Verder nu en dan zon, een graad of 19 tot 20... en een meest matige en aan de kust een vrij krachtige wind uit het westen.
3: Jan, dankjewel. Kijk ik nog even naar de ANWB voor de situatie op de weg. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 12 minuten vertraging is 11 kilometer. En de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. 4 kilometer, maar wel 21 minuten vertraging. Sterkte als je vaststaat, krijg je van mij lekkere muziek. The Barge.

0: Soms heb je het gevoel dat je nergens bij hoort. En dat hadden ook de vier broers en zussen van Echo Smith. En ze schreven daar een heel populair liedje over. Je hoorde hun Cool Kids bij NH.
1: Jij en ik. Twee van de drie.
0: Goed, wij spelen twee van de drie. De titel van het spel zegt het al. En ik speel dat nu met... Hallo, met wie heb ik het genoegen?
2: Met Linda.
0: Hey Linda, wat gezellig. Hoe is je vrijdag?
2: Nou ja, hartstikke lekker. Lekker door de regen.
0: Oh, heel goed, ja. En ben jij toevallig ook net als cowboy Koen paarden tegengekomen ergens op een snelweg?
2: Nee, wel eenden met jonkies.
0: Oh, eenden met jonkies? Wat lief. En ben je toen gestopt?
2: Nee, toen zei meneer nog tegen me, kijk, je had net een buinogebraaie eend.
0: Oh. Nou, gelukkig is dat goed gegaan.
2: Maar best... er is één ding.
0: Nou?
2: Ik ga jou wel heel erg missen.
0: Ga je mij missen?
2: Ja.
3: Hoezo?
0: Hoezo?
2: Nou, je bent gewoon altijd heel gezellig, ochtends, middags.
0: Ach, lieverd, dat vind ik zo lief van je, Linda. Maar je gaat wel meespelen met het spel. Dus je kan nu nog niet al te lief tegen me zijn. Want straks moet ik misschien wel streng tegen je zijn.
2: Ja, ik ben altijd lief.
0: Linda, zit je er klaar voor?
2: Ja.
0: Want je gaat meespelen met twee van de drie. Laat ik heel kort de spelregels uitleggen. Beantwoord twee van de drie vragen goed. En win een fantastische prijs. En dat is natuurlijk een te gekke prijs. Want dat is een rondvaart door de grachten van Amsterdam voor twee personen. Je krijgt meer keuzevragen, dus het is hartstikke goed. 10 seconden de tijd. Is de vraag niet beantwoord binnen deze tijd, dan heb je het fout. Nou, we gaan eerst nog even de selectievragen beantwoorden. Elke ochtend wordt bij Pieter in de ontbijttafel aan het einde van de show een mooi gebruiksvoorwerp weggegeven. Wat is dat?
2: Kaasgaaf.
0: Oh, Linda, wat goed. Nou, jij mag sowieso meedoen. En je zegt het ook helemaal goed. Pieter zou trots op je zijn, zoals ik dat ook ben. Als vervanger van de ontbijttafel. Goed, Linda, ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Dan gaan we nu van start. Vraag 1. Het Noordzeekanaal verbindt Amsterdam met welke plaats aan zee? Ik geef 4 antwoorden. IJmuiden, Zandvoort, Den Helder of Egmond aan zee?
2: IJmuiden.
0: IJmuiden, zei je?
2: Ja.
0: Dat is hartstikke goed. Oké. Okay. Oh, spannend.
2: Je laat ons schrikken.
0: Ja, nee, ik maak het natuurlijk spannend voor je, Linda. Nee, je bedoel, je krijgt niet zomaar wat. Ook al ben je hartstikke lief. Vraag 2. Welke waterschapgerelateerde bouwwerk uit Noord-Holland staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de bemaling van de Beemster of vergelijkbare droogmakerijen? Ingewikkelde vraag, maar als jij het antwoord hoort, dan weet ik zeker. Is het A, de Afsluitdijk, B, het Zuiderzeemuseum, C, de Stelling van Amsterdam of toevallig D, de Beemster droogmakerij?
2: Nou, mijn man kuchte door de vraag heen, maar ik houd op de Beemster drogerij. Of zeg ik het goed?
0: Ik hoor hartstikke goed, ja! Zoals dit spannend. Oh, nee, echt, dat heb je fantastisch gedaan. Ik ben heel erg trots op je.
2: Nou.
0: Hier, krijg je nog een extra applausje. Hoppata. Linda, moet je luisteren.
2: Ja.
0: Jouw man die heeft jou een soort van geholpen. Jij gaat dus waarschijnlijk samen met jouw man die rondvaart doen.
2: Doe mijn geboortestadje.
0: Oh ja?
2: En dan gaat hij mee.
0: En dan gaat hij mee. En hoe heet jouw man?
2: En dan moet hij mee.
0: Oh, hij moet mee, want hij wil eigenlijk niet mee?
2: Nou, hij vindt Amsterdam te druk. Hij komt uit Woerden.
0: Oh ja, nee, dat snap
2: daar
0: ik ook
2: wel. Daar is het niet zo druk als bij in mijn geboortestadje.
0: Nee, maar Amsterdam is natuurlijk fantastisch. En als Amsterdam in je hart zit, dan raak je dat nooit meer kwijt.
2: Nee.
0: Hoe heet je man?
2: André.
0: Goed, Linda en André, blijf even aan de lijn. Koen gaat jou helemaal verder helpen met het zorgen dat jij richting Amsterdam gaat, je geboortestadje, en dan lekker
2: dank
0: varen.
2: Dank je, Frans.
0: Heel veel plezier.
2: Tot horens en ziens.
0: Dank u wel, tot horens en ziens.
1: Jij en ik.

0: L-O-V-E.
1: Ja, Koen.
2: Ja, ik geniet dus intens van Al Green. Vooral van de liedjes zoals Let's Stay Together, Tired of Being Alone.
1: Fantastisch.
2: Maar dan, als je deze muziek hoort, dan denk je, oh, hier ging hij ineens echt helemaal voluit voor de heer. Maar hij heeft ook gewoon hele mooie liefdesliedjes.
1: Goed, hè? En ze noemen hem ook wel The Reverend. Ja, over mannen en de liefde.
2: Dan kunnen deze heren ook al wat
1: van. Ja, maar dan net andersom. CD van jou, CD van mij. In ieder geval Agda de Munnik. En het nieuws van 3 uur komt er zo aan. De kapitein deel 2.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal en haar.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: Tot 7
1: op de radio bij NH.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
7: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
8: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
10: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 1:03, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met vertragingen en annuleringen door de harde zuidwestenwind. Een 31-jarige vrouw is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 4 jaar cel en TBS met dwangverpleging door het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. En de onbekende stof waarmee twee werknemers bij een coatingbedrijf in Zwaag in aanraking kwamen is niet gevaarlijk voor de omgeving. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. Van mij nog even de vertragingen in Noord-Holland. Ik zit even te kijken, dat is de A10. Knooppunt Watergasmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 5 minuten vertraging.
15: En, hoe was het bij het ING-servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
0: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attens met ds.nl.
23: Jij en ik.
24: Met Francis.

saxofonist, dat is Clarence Clemons. Die is van de E Street Band van Bruce Springsteen. Idee was dat dit nummer samen dus met Bruce Springsteen gezongen zou worden. Maar die was op huwelijksreis en die stelde zijn vriend Jackson Browne voor als vervanger. Goeie beslissing, enorme wereldhit. Clarence Clemons en Jackson Browne bij NH. And you're a friend of mine.

0: naar het weekend met jij en Nick. Met Laura voor het nieuws en stralende gezelligheid. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: You're a friend of mine. En net zo stralend, net zo gezellig. Koen voor redactieproductie. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, you're a friend of mine too.
0: You're a friend of mine too. Ja, want wij zijn echt wel vrienden.
2: Ja, we hebben een kringlopen met Francis samengemaakt.
0: Zo, 2 seizoenen. We gaan keihard onderweg naar seizoen 3, als het een beetje mee zit.
2: En toen kwamen we erachter, hé, we hebben wel een leuke klik. En nu staan we samen achter de microfoon.
0: Ja, is voor het eerst dat we samen radio maken. Het is echt fantastisch, man.
2: Gezellig.
0: Maar Laura willen we zeker niet buitensluiten, Lau. Terwijl je ondertussen even je telefoon weglegt. Heel gezellig. Vorige week was jij naar het optreden van Jesser.
1: Ja, Jesser.
0: Oh, Jesser.
1: Ja.
0: Hoe was het?
1: Ik zit op de feiten. Ja, nee, het was natuurlijk gewoon fantastisch. Nou, ik had wel een taaie dag. Want ik was die ochtend om 4:30 s'morgens begonnen met werken. Nou, hier dan tot 6:30. Dan nog naar Harlingen rijden.
0: Zo.
1: Ja, dan heb je er op zich al wel een werkdagje op zitten. En toen was het natuurlijk visserijdagen.
0: Oh, nou
1: ja,
0: dat is in Harlingen visserijdagen. Dus heel veel vis eten.
1: Ja, ook.
0: Kibbeling, vette bek halen en lekker bier drinken. Ja, en Jesser kijken.
1: Was en het gewoon heel veel podia in de stad.
0: Okay.
1: Ja, het was natuurlijk een groot feestje.
0: Ja,
1: ja, ik heb geen alcohol gedronken, want dat ging echt niet goed komen, denk ik.
0: Nee.
1: Met zo'n lange dag.
0: Nee, maar hij gaf jou genoeg energie voor de rest van de avond?
1: Ja, ik kan zeggen dat er gerampeneerd is.
0: Oh!
1: Ja, er is gerampeneerd.
0: TMI, too much info. Nee, dat is natuurlijk het liedje van hem.
1: Liedje,
0: ik weet het,
1: ja.
0: Schat. Ik zit je ook maar te tollen. Was dit jouw meest favoriete concert ooit?
1: Nee.
0: Nou
1: nee,
0: ja, kom maar door.
1: Zeker niet.
0: Wat is dat dan?
1: Concert?
0: Ja.
1: Mag het ook voorstelling zijn?
0: Vind ik allemaal, ik reken het allemaal goed.
1: Oké, nou, mijn meest favoriete voorstelling ooit is Hadestown.
0: Daar schijnt veel over te doen te zijn. Ja. Toen ken je dat, Hadestown?
2: Nou, ik heb het wel van gehoord, maar ik wist eigenlijk niet wat het was. Volgens mij was het een musical.
1: Ja,
0: musical, Lau?
1: Musical.
0: Oh, dat is toch wel iets met muziek?
1: Ja, zeker. Theater
0: en muziek. Wat maakt het zo bijzonder?
1: Het verhaal is echt prachtig en de mensen zijn ontzettend goed. Het sloeg bij mij gewoon alle planken raak.
0: Okay.
1: Gewoon echt dat ik dacht van ja, dit gaat gewoon over de... Het liet voor mij even de oppervlakkigheid van het dagelijks leven.
0: Ja.
1: Liet ik even achter me. Het ging echt even over de kern.
0: Oké, het gaat over de kern. Dus ja. dit is echt wel iets wat je maar zegt, daar moet je naartoe. Hadestown.
1: Ja, 100%.
0: Koen, beste concert. Ik vraag het namelijk, ik kom er zo op waarom ik het vraag. Maar Koen, mooiste concert?
2: Nou ja, het is maar net op welke dag je het vraagt. Want ik heb zoveel mooie concerten meegemaakt. Maar het allermooiste waar ik nu aan denk was Snow Patrol tijdens Pinkpop ergens in de jaren 2000. Daar was ik als verslaggever voor BNN. En ik weet nog dat het ook als een kerk aanvoelde bijna. Alsof we allemaal werden opgetild naar een andere dimensie.
0: Dat is echt een spirituele ervaring. Heb jij dat ook met Hadestown?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik vraag het namelijk, want ik ga zo bellen met de frontzangeres van Donna's Hot Stuff. Zijn tributeband gaat helemaal over de muziek van Donna Summer, de Queen of Disco. En echt, ik hou dus heel erg van Donna Summer. En is dat mijn favoriete? Ik heb Donna Summer nooit gezien. Dus misschien dat het mij lukt om naar een concert van hen toe te gaan. Maar het leuke is, ik mag 2 kaarten straks weggeven. Ergens in het land gaan ze optreden. Danna's Hot Stuff. Vanavond zijn ze in ieder geval in het patronaat en we gaan ze dadelijk bellen. 088-850-51-52. Hou je telefoon even bij de hand. Schijnt ook een goed concert geweest te zijn. Bruno Mars, daar was Bastiaan weer bij. Die heeft haar audiodescriptie gedaan. Precies. All My Soul, nu op haar na. Take it away, Bruno.

0: on your dancing shoes met Bruno Mars. Oh my soul. Nou, wat is er nou heerlijker dan je weekend lekker dansen op onvervalste disco? Dat kan. Namelijk met de muziek van de Queen of Disco, Donna Summer. Nou, vanavond in het Patronaat in Haarlem, want daar staat met de première een 13-koppige tributeband genaamd Donna's Hot Stuff. En ze wonnen de tribute Battle of the Bands, stonden in de Ziggo Dome en gaan nu het hele land door met een theatertour. En aan de telefoon heb ik de frontvrouw van Donna's Hot Stuff, Irma Derby. Irma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, wat fijn. Ja, ik had je heel graag hier in Hilversum in de studio gehad. Maar jullie hebben dus de première vanavond in Haarlem en het was allemaal lastig. Jullie zijn nu aan het soundchecken?
1: Nou ja, we zijn nu eigenlijk onderweg.
0: Oh, je bent nog onderweg?
1: Ja.
0: Oh, jemig. Ja, zo zeg. Ja. Dus een busje volgeladen met artiesten die er zin in hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Hartstikke goed. Want jullie stonden al eerder in de Ziggo Dome. Dat is nogal een venue om te vullen. Hoe was dat?
1: Ja, geweldig. Ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt, hè, Ziggo Dome. Ik denk voor elke artiest die dat wel zou willen.
0: Jemig, wat te gek zeg. En dan komt natuurlijk dat allemaal vanwege jullie deelname aan Tribute Battle of the Bands. Hoe was het om aan dat programma mee te doen?
1: Ja, ook tof. Ik vond het in eerste instantie best spannend. Maar ik vind het nu echt een heel te gekke ervaring geweest. Ik ga het zo weer doen.
0: Oké, maar goed, jullie hebben die reis hebben jullie gewonnen. En dan besluiten jullie om de muziek van Donna Summer te doen. Maar het was volgens mij niet de eerste keuze, toch, Donna Summer?
1: Dat wij met de band Donna Summer deden, bedoel je? Nou, we hebben over meerdere artiesten nagedacht.
0: Oké.
1: Zoals Tina Turner, Rita Franklin. Maar uiteindelijk hadden we toch zoiets van, Donna heeft wel echt lekkere disco-liedjes.
0: Oké, en waarom juist Donna Summer dan?
1: Ik denk zelf, als ik van mezelf praat, meer omdat ik er bestaan wat meerdere Tina Turner-bandjes en Rita Franklin. Ik denk, Donna Summer heb ik nog niet gehoord. Had ik nog niet gehoord. Dus ik denk, let's do it.
0: Let's do it,
1: En ik vind haar liedjes ook te gek. Ik ben gek op disco.
0: Want ik weet dat een van jouw favoriete nummers is Could It Be Magic. Dus voor wie Donna Summer niet kent, ga ik heel veel een klein stukje laten horen.

0: Oeh, ja, wat raakt jou zo in het nummer, Irma?
1: Ja, ik vind het gewoon heel, heel mooi. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Mooi.
0: Wat grappig dat je kiest voor mooi. Terwijl het is funky, het is opzwepend. Maar jij gaat als artiest...
1: Ik vind hem echt heel mooi, ja.
0: Wat goed gezegd, want het is ook echt een aangrijpend lied. Hè? Je hoort aan haar ook... Ik weet niet wat zij doet in die disco. Zij gaat dan, het is niet alleen maar dansen en genieten en zingen. Er zit een soort onderstroom in. Heb je dat ook?
1: Ja. En wat ik te gek vind van dit nummer, meestal als we spelen, het lijkt alsof het publiek helemaal gek wordt. Het is echt heel te gek om te zien. Ja. Dus, maar ik vind meerdere nummers van haar te gek, hoor. Maar Cura de Magic is er wel eentje van, ja.
0: Donna Summer kon natuurlijk ontzettend goed zingen. Jij kan natuurlijk ontzettend goed zingen. Wat is zeg maar die hoge noten, die lange uithalen, is dat een uitdaging of zie je dat meer als een cadeautje?
1: Ja. Nee, dat blijft een uitdaging. Ik moet zeggen, hoe vaker ik het doe, hoe beter het gaat gewoon. Het lukt altijd wel, maar ik vond het altijd wel spannend. Maar nu zit het wel echt helemaal erin gebakken, zeg maar. Ja.
0: Helemaal erin gebakken. Jullie gaan nu op theatertournee. Later dit jaar volgt ook nog een clubtour. Ja. Dat is een heel ander publiek, lijkt me. Een andere setting. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Nou ja, ik denk, hoe pak je dat aan? Ja, het theater, dat is meer, en dan vertel je meer een verhaal. Je hebt een beetje interactie met het publiek. En in een club komen mensen toch lekker om te feesten en te dansen. Dus ja, hoe pak je dat aan? Ja, in een theater, dan heb je contact met het publiek gewoon. Dat is het.
0: En gaan mensen, ondanks dat ze zitten of staan, gaan ze toch dansen? Komen ze naar voren, helemaal naar het podium?
1: Ja. Oh, kijk. Ja, 9 van de 10 keer gaan ze meteen bij het eerste nummer al. En dat blijft staan tot aan het laatste nummer.
0: Ik vind het heel fijn gevoel. Jemig, hoe ver nog
1: kom
0: vanaf...
1: Kom een keertje langs.
0: Nou ja, heel graag. En wat heel bijzonder is, wij mogen 2 kaartjes weggeven van jou, hè?
1: Ja.
0: We hebben 2 kaartjes voor Donna's Hatstaf op 6 september in de Victorie. Of Alkmaar, 2 oktober in de Vorstin. Of Hilversum, wacht even, dan doe ik het verkeerd. 6 september in de Victorie.
1: 16 september.
0: Oh ja, 16 september in de Victorie.
1: Ja, voordat ze daar straks 6 september staan.
0: En dan de Vorstin of in Volendam. In ieder geval, wat je moet doen, wil je die kaartjes winnen. Ik heb er maar 2. Heel unieke plaatsen. Dan app je nu 088-850-5152 het woordje Donna. En de eerste die binnenkomt, die krijgt die tickets. Hoe ver zitten jullie al vanaf Haarlem?
1: Nog, nog 20 minuutjes.
0: Oké, dus je hebt nog 20. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
1: Nog niet helemaal, nee.
0: Lieve Irma, ontzettend veel plezier vanavond in Haarlem.
1: Super,
0: en met jullie tournee Donna's Hatstaf nog tot en met april 2027. Kijk voor alle data op donnashatstaf.nl. En hoe gaan we eruit?
1: Dankjewel. Hatstaf.
0: Met Hatstaf, met Donna Summer. Irma, heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Doei. Ja, wil jij kans maken op 2 tickets? App dan nu het woordje Donna naar 088-850-5152. Ja, het zijn exclusieve tickets, want bijna alles is uitverkocht. Swingen, dansen, genieten. Donna Summer.

0: Kim Wilde bijna. En wat leuk is, Irma van de band, de Donna's Hot Stuff, die had twee kaarten voor Donna Summer voor vanavond. Of in ieder geval de tour in het land. En Irma heeft gewonnen. Nou, hartstikke mooi toch?
1: Ja. Ik wil Irma van harte feliciteren, want ze wint nooit wat. En nu wel.
0: Nou, dat is toch fantastisch? En daarom luister je naar Enna.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ik ben Vitalie uit Amsterdam.
3: Ik ben René uit Assendelft.
4: Ik ben Lucie uit Heerlegewaard.
5: Ik ben Peter uit Hoofddorp.
6: Ik ben Cora uit De Weren.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Minuut over half vier in IJmuiden is het 19 graden. Dit is het Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met vertragingen en annuleringen door de harde zuidwestenwind. KLM heeft al meerdere vluchten geschrapt, vooral binnen Europa. Onder meer vluchten naar Oslo, Luxemburg en Parijs zijn geannuleerd. Hoeveel vluchten in totaal worden geraakt is nog niet bekend. Schiphol adviseert reizigers hun vluchtinformatie in elk geval goed in de gaten te houden. Havenarbeiders in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland leggen vandaag 8 uur lang het werk neer. Ze protesteren tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Tijdens de staking worden geen schepen afgehandeld. De vakbond vreest vooral de gevolgen voor shorders die door hun zware werk arbeidsongeschikt raken. De onbekende stof waarmee 2 werknemers bij een coatingbedrijf in Zwaag in aanraking kwamen

0: Die tekker.
1: Oh, dit is echt heel grappig.
0: Ja, ik kan niet echt meevoelen, maar
1: nou ja,
0: zie
1: je
0: nee, echt
1: ja,
0: van,
1: ja, dat.
0: Reageren op dit bal, hele ding.
1: Ja, maar als dat de kwaliteit is van haar muziek, dat je even dat hebt, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, aan de andere kant gebeurt er wel wat.
1: Er gebeurt wel wat. Ja, ik zat vanochtend naar de ontbijttafel te luisteren. En toen zei Pieter echt heel grappig tegen Frank. Zo van, ja, ik zit naar al haar nummers te kijken en die duren maar 2 minuten. En toen zei Frank, ja, dat is ook een heel kort concert. Binnen een half uur sta je buiten. Nou ja, ik... Goed, je had erbij moeten zijn. Bedankt.
0: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
1: Goed, dan ga ik naar mijn grote vriend Jan Visser om aan hem te vragen hoe het weer staat vanmiddag. Jan!
2: Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig weer. Pas later op de middag wordt het droog en aan het eind van de middag en vanavond klaart het ook wat meer op. Het is vanmiddag niet veel warmer dan 17 tot 18 graden, maar de straffe wind die inmiddels uit het westen waait is wel wat afgenomen. Die is boven land matig tot vrij krachtig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er nog een buienkans tot in de middag, daarna wordt het droog. Verder nu en dan zon, een graad of 19 tot 20... en een meest matige en aan de kust een vrij krachtige wind uit het westen.
1: Dankjewel, dan kijk ik nog even naar de situatie op de weg verzorgd door de ANWB. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen staat 7 kilometer. Dat is 9 minuten vertraging. Sterker als je vaststaat, nou sterker nog, ik ga je gewoon lekkere muziek geven. Wat dacht je van Juanes? Maar eerst Kool & The Gang.

0: punto.
1: Een lied helemaal naar mijn hart, want ook Juanes draagt een zwarte blouse. Die zwarte blouse, in zijn geval geen modekeuze, maar een beeld voor rouw om een mislukte liefde. Goed, vrolijk verder, niet Memento Mori, maar Carpe Diem, pluk de dag.
2: Is het waar?
3: Of is het niet waar?
2: Is het waar?
4: Of is het niet waar?
2: Francis vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
1: Ja, want je komt op een dag ontzettend veel nieuwsinformatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, nou, is dat eigenlijk waar of is dat eigenlijk niet waar? Nou, dat is precies wat we gaan doen. Want Koen, jij hebt je helemaal ingelezen in het nieuws.
5: Ja.
1: En jij had iets gevonden en het is de vraag, is het waar of niet waar? Maar eerst, wat kunnen we weggeven? Koen, sorry.
5: Nou, we hebben hier een enorm prijzenpakket.
1: Prijzenpakket!
5: Ik pak het er even bij.
1: Oh, jemig.
5: Ik ga er eens eventjes in gras duinen.
1: Oh, jemig.
5: Dit is samengesteld door het hele NH-team.
1: Ja, we hebben allemaal iets achtergelaten. Wat heb jij achtergelaten?
5: Nou, ik vind hier onder andere een kaartje van NH helpt. Heb je hulp nodig, dan kunnen ze je helpen.
1: Oh, maar dat is te gek, zeg. Dus je kan altijd geholpen worden.
5: Heel goed. En ik vind hier bijvoorbeeld een prachtige zonnebril.
1: Oh, wauw.
5: En
1: met dit weer, ideaal.
5: Nog veel meer
1: een string?
5: Dingen.
1: Zie ik dat nou echt goed?
5: Nee, dat is maar een handtasje.
1: Oh, is een handtasje.
5: Maar daar staat wel het NH-logo
1: op. Oh, nee, dat wil je hebben. Nou ja, goed, een prijzenpakket om te zoenen zo mooi. Maar is het waar of niet waar? Beste Koen, lieve Koen, wat heb jij gevonden?
5: We duiken in de wereld van Jules Verne. En we gaan diep naar de zeebodem en daar leeft een wezen met de naam Octopus. Een octopus heeft 3 harten, 8 armen en blauw bloed. Is dit waar of niet waar?
1: Jemig. Nou, laat het maar weten. 088-850-51-52. Een hele moeilijke biologische vraag van Cowboy Koen. Maak kans op dat prachtige NH-prijzenpakket. Een octopus, 8 harten, 8... Hoe zei je nou nog één keer?
5: Een octopus heeft 3 harten.
1: 3 harten.
5: 8 armen.
1: 8 armen.
5: En blauw bloed.
1: En blauw bloed. 088-850-51-52. Is het waar of niet waar? Terwijl je aan het appen bent, krijg je van mij Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In.

0: Sam Fender, Olivia Dean bijna en Rain Me In.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Francis vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, want je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, nou, is dat nou waar of is het niet waar? Geen idee. Nou, Koen die kwam met een hele ingewikkelde vraag. Een beetje een biologische vraag ook. Je had, normaal heb je altijd je hoed op en je bent een beetje ja, de Richard Attenborough, maar dan van...
4: Ja, ik voel me als de Indiana Jones van...
0: Van ja. Cowboy Koen, Indiana Jones, ik vind het goed. Je had een hele ingewikkelde vraag.
4: Ja, de vraag is, een octopus heeft 3 harten, blauw bloed en 8 armen. Is dit waar of is dit niet waar?
0: Ik ga het gelijk even vragen. Wie heb ik aan de lijn en haar met Francis? Hallo?
5: Hey, Annemiek.
0: Hallo Annemiek.
5: Ja, nou, het is niet waar volgens mij.
0: Oh, je denkt dat het niet waar is.
4: En waarom?
5: Nou, dat kan helemaal niet. Ja, die 8 armen, nee, volgens mij heeft hij er 6. Maar goed, en dat blauwe bloed, dat klopt ook niet.
0: Oh, jemig. Nou, je klinkt heel overtuigd. Wacht, ik ga even naar de andere lijn. Wie heb ik hier? En naam het Francis.
5: Ga jij
6: naar Francis? Ja, met Wil.
0: Hallo, Wil.
6: Hallo.
0: De vraag van Koen, wat denk jij?
6: Ja, ik denk dat het waar is.
0: Je denkt dat het waar is, dus Annemiek...
6: Blauw bloed van het Koninklijk Huis, 8 armen, alles naar binnen halen.
0: Je maakt er gelijk een heel politiek verhaal van.
6: Ja, en een paar harten, dat is ook nooit weg.
0: Annemiek, wat vind jij ervan, wat Wil zegt? Zou jij overtuigd kunnen worden?
5: Ja, ik denk dat ze nog wel gelijk heeft, toch?
0: Oh, nou, dan gaan we naar het verlossende woord. Beste Koen, jij mag het zeggen.
4: Ja, de vraag is dus... Heeft Annemiek het goed of heeft Wil het goed? Annemiek denkt dat het niet waar is. En Wil denkt dat het wel waar is. Dat klopt, hè, dames?
6: Ja, spannend.
4: Een octopus is een heel bijzonder gebouwd dier. Want een octopus heeft 3 harten. Het heeft 8 armen. En het heeft ook blauw bloed.
0: Hoppakee.
6: Hallo. Hallo. Oh, toppie.
0: Ja, dat betekent dat ze Wil het goed heeft, hè?
6: Ja!
0: Nou, Wil, gefeliciteerd. Annemiek,
6: dankjewel.
0: Annemiek, het spijt me heel erg, maar straks komt er wel weer een nieuwe prijs. Dus blijf gewoon lekker luisteren. En wens ik je alvast een heel mooi weekend. Maar misschien dat ik je zo nog wel spreek, je weet het niet.
6: Volgende keer beter,
0: Annemiek. Oh, dat is hartstikke lief van je, Wil. Nou, Wil, gefeliciteerd. Jij wint de prachtige prijzenpakket.
6: Ja, geweldig.
0: En nou, Koen, goed gedaan hoor.
4: Ja, ik kreeg net nog een sportduiker aan de lijn. Die zei, nee, het is niet waar, want een octopus die heeft tentakels. Maar dat hebben we weer opgezocht. Nee, een octopus heeft armen, want hij heeft overal zuignappen. En blauw bloed komt doordat er hemocyanine in plaats van hemoglobine in zijn bloed zit.
6: Oh,
4: en 3 harten die gebruikt hij om het zuurstofrijke bloed door de rest van het lichaam te pompen. Met al die 8 armen natuurlijk.
6: Dat is logisch.
0: Het is Freek Vonk is er niks bij. Wil, blijf even aan de lijn. Jij krijgt dat fantastische NH-prijzenpakket.
6: Geweldig.
0: Gefeliciteerd.
6: Ik heb al zoveel prijzen van jullie. Hartstikke.
0: Niet
6: ik heb de beker, ik heb de kaasschaaf, ik heb de handdoek.
4: De hele inrichting.
6: Noord-Holland.
0: En we hebben ook nog wel wat stoelen voor je. Doei.

Inner Circle, Games People Play bij NH. Ondertussen luister je naar Jij en Ik. En we hebben een fantastische gast die is heel druk bezig om alleen maar lekkere dingen neer te zetten. Het is Marijn Tol, zo dadelijk.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van
0: deze. Nummer 79.
2: Nummer 29.
0: Nummer 300.
1: Duizend van deze at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van deze.
0: Nummer

0: 2000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
8: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkwaard.
9: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
10: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
11: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Er zijn vanmorgen in Krommenie 2 winkeldieven aangehouden nadat ze op de vlucht waren geslagen. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met vertragingen en annuleringen door de harde zuidwestenwind. En de onbekende stof waarmee 2 werknemers bij een coatingbedrijf in Zwaag in aanraking zijn gekomen, is niet gevaarlijk voor de omgeving. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens de regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan krijgen we mij nog de verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 15 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 9 kilometer, 9 minuten vertraging. En als laatste de A10 knooppunt Watergaasmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. 5 kilometer en is maar 5 minuten vertraging.
0: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
24: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
23: Of,
25: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
23: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Onderweg naar je weekend met jij en ik, met Koen voor redactie en productie. Goedemiddag, Koen.
1: Goedemiddag, Francis.
0: Laura voor het nieuws, die staat heel even een kopje koffie te halen, want die heeft dat echt wel nodig. Nick, ben Francis, want dit programma heet Jij en Nick. En het ruikt me hier een partijtje lekker in de studio. En dat allemaal met dank aan Marijn Tol. Marijn, goedemiddag. Hey.
2: Goedemiddag. Oh. Leuk dat ik hier ben.
0: Zo fijn dat je bent, want het is vrijdagmiddag. De bruine fruitschaal staat normaal altijd op tafel, bijna. Maar wij gaan het anders doen. Wij gaan vandaag hier aan deze prachtige tafel van jij en ik gaan we lekker borrelen. En daarvoor hebben we jou dus uitgenodigd, Marijn. Je bent kookboekenschrijver, gespecialiseerd in de mediterrane keuken. En je gaat vandaag voor ons een mediterraanse borrelplank maken.
2: Zeker.
0: Oh, wat heerlijk. Marijn, het ruikt zalig. Wat heb je allemaal meegenomen? Als je kan meekijken via de app nhmedia.nl.
2: Ja, ik heb eigenlijk ook allemaal bruin fruit meegenomen. Maar dan net iets anders. Dus niet de bitterbal, maar die hele mooie romig lichtgele en soms donkerbruine kikkererwten. Want daar kun je van alles mee doen.
0: Oh ja, Koen.
1: Ik ruik knoflook.
2: Ja, knoflook is een graag geziene gast bij de kikkererwt. En het is eigenlijk gewoon heel leuk. Want ik wil eigenlijk een beetje laten zien dat je die borrelplank, dat dat gewoon op allerlei manieren kan. Die kan ook super voedzaam, gezond, heerlijk en verrukkelijk. Maar dan niet met al die gefrituurde dingen.
0: Oh,
2: niet en het met is eigenlijk, ja, nou ja, wel een beetje natuurlijk. Je wil altijd iets knapperigs en iets romigs. Maar een borrelplank is gewoon veel meer een soort blank canvas waar je van alles op kunt doen.
0: Oh, jij ziet als kunstenaar, als schrijver van kookboeken, als kok, als chef. Zie jij dus jouw borrelplank als een blank stukje papier, of een wit velletje papier.
2: Ja.
0: En daar ga jij allemaal lekkere dingen op doen. Maar je had het over die kikkererwt. Dat is een belangrijk ingrediënt. Waarom is dat?
2: Ik zit sowieso in de maand van de kikkererwt.
0: Is dat zo?
2: Want ik heb een boek geschreven en dat komt eind van deze maand uit.
0: Oh, hoe heet
2: dat
0: het boek?
2: Het heet Hummus. Ik zal het even laten zien voor de mensen.
0: Ja, laat het maar vooral even zien. Je houdt een blaadje papier. Doe maar even die kant op.
2: Een blaadje papier.
0: Ja, precies. De andere kant. Deze, het is verschrikkelijk ingewikkeld met al die kamer. Daar, dat is hem. Dat is hem.
1: Maar wacht even. Ik lees Hummus.
0: Ja, hummus.
1: Moet er niet humus zijn?
0: Humus.
2: Nee, hummus is eigenlijk gewoon het Arabische woord voor kikkererwt.
0: Okay. Oh, wacht even. Dus die bakjes die we bij de supermarkt kopen, waar dan humus op staat, dat betekent eigenlijk kikkererwt.
2: Ja, het betekent eigenlijk kikkererwt.
1: Oh,
2: maar het woord hummus is nog meer gewoon alleen kikkererwt.
0: Oh, maar jij spreekt het heel, heel netjes uit.
2: Ja, ik spreek het heel netjes uit. Maar je kan ook gewoon hummus zeggen. Hoe je het wil zeggen.
1: Hummus. Maar het is dus een beetje vanuit je keel, hummus.
2: Ja, zo'n beetje.
0: Een beetje vanuit je keel. Nou ja, dat is hartstikke goed. Want het is een kikkererwt. Maar die kikkererwt is ongelooflijk hard.
2: Die
0: wat doe je ermee dan?
2: Ongelooflijk hard.
0: Ga je die knagen? Ik snap er niks van. Help, help.
2: Gelukkig kun je hem koken en dan wordt hij lekker zacht.
0: Ja.
2: Je kunt hem ook al gekookt kopen, dus dan is het helemaal super snel.
0: Oh, gewoon simpelweg uit blik.
2: Ja, en die kikkererwt kan zalvend romig worden in die hummus. Maar die kikkererwt kan ook lekker knapperig worden, zoals ik hier een schaaltje met knapperige kikkererwt hebben. Echt als een snackje, bijna
0: wacht even,
2: als een
0: Koen,
2: nootje.
0: Wil jij misschien even bij Marijn dat schaaltje pakken? Vind je dat goed?
1: Is goed.
0: Want Koen loopt nu ondertussen even, je kan meekijken in de studio. Die pakt dat schaaltje. Laten we samen even proeven. Want jij hebt kikkererwten bij je. Maar daar heb je al iets mee gedaan, hè?
2: Ja, want je wil natuurlijk op een snackbord of op een borrelbord wil je ook gewoon een beetje een knapperig iets hebben.
0: Oké. Okay.
2: En die kikkererwt die leent zich ook heel goed om knapperig te bakken. En lekker met een beetje komijn.
0: Gaan we, Koen?
1: Ja. Ja? Kunnen we
2: eten. Ah, je hoort het.
0: Oh!
1: Lekker, zeg.
0: Maar wacht even. Dit is een erwt. Die heb je gekookt en die heb je gefrituurd.
2: Nou, het is inderdaad een gekookte kikkererwt. Je kunt het gewoon uit pot gebruiken. Ik vind het lekker om ze zelf te koken. Maar als je dat niet wil, gebruik je ze uit pot. En dan dep je ze droog. En dan rooster je ze in de oven met veel olie. En dan worden ze zo lekker knapperig.
1: En is dit gezond?
2: Super gezond. Dat vind ik dus heel erg leuk. Om even met die kikkererwt terug te gaan naar het idee van dat borrelen en snacken, dat dat altijd ongezond is. Dat hoeft dus gewoon helemaal niet. Het kan super lekker zijn en gezond. En dan wordt het eigenlijk een beetje een mix van de borrel en de mensen.
1: Ja.
2: En dan wordt het gewoon allemaal kleine leuke gerechtjes waarbij je een beetje dipt.
0: Ja.
2: Waarbij je met brood dipt, maar ook met groenten kunt dippen. Ik heb hier bijvoorbeeld lekker bleekselderij.
0: Oh,
2: en die kun je dan in een heerlijke groene hummus, peterselie hummus.
0: Okay.
2: Peterselie hummus dippen.
0: Ja.
2: En in een labneh. En
0: je praat allemaal andere dingen die ik niet besta. Dus je hebt labneh. Wat is labneh?
2: Labneh is een hartige uitgelekte yoghurt. Dus eigenlijk yoghurt met zout.
0: Is dat, moeten we dan denken aan hangop, zoals je dat vroeger deed?
2: Precies. Het is eigenlijk precies hetzelfde als hangop. Alleen wordt het uitgelekt met zout. Waardoor het lekker een beetje een soort kazige, lekkere... Oh. Ja, je kunt ook een beetje aan roomkaas denken. Alleen is het dan toch meer iets yoghurtachtig.
0: En je zei metzen. Dat zijn, is dat, moet ik dan denken aan tapas of zo?
2: Nou ja, eigenlijk metzen wordt eigenlijk door de hele mediterrane regio... vooral in het oostelijk deel gegeten. En inderdaad, het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Net als in Spanje, de tapas. Kleine gerechtjes die je deelt. Okay. Nou, dat wil je met een borrel, toch?
0: Het is fantastisch.
2: Kleine gerechtjes om te delen.
1: Maar wat ik me wel afvraag, in welk land begeven we ons nu met deze culinaire lekkernijen?
2: Nou, eigenlijk zit ik echt wel met een grote voet bijvoorbeeld in Libanon, wat een beetje mijn tweede thuis is. Maar ik heb het wel gewoon vrij aangevlogen.
1: Ja, precies.
2: Ik ben zeg maar niet... Het is niet super klassiek.
1: Nee, oké. Okay.
2: Ik heb ook bijvoorbeeld een soort van hartige taart gemaakt. Die zit een beetje richting Italië.
0: Zit
2: maar,
0: daar ook kikkererwt in?
2: Daar zit ook kikkererwt in. Maar ook heel veel gekarameliseerde ui. En harissa. En andijvie.
0: Harissa is... Wat is dat?
2: Harissa is zo'n lekkere pittige peperpasta.
0: Lekker, lekker, lekker. Jemig.
2: Oh, ja,
0: waterlijm in mond.
1: Maar als je het over hummus hebt, wat is nou het geheim van een hele lekkere hummus?
0: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon lekkere kikkererwten om te beginnen. Ja. Lekkere tahina om te beginnen.
0: Tahina, dat is?
2: De sesampasta.
0: Oké. Okay.
2: En dan een keukenmachine waarin je het heel lang kunt laten draaien.
1: Oké. Okay.
0: Zodat het heel zachtjes wordt.
2: Ja,
0: heel,
2: dat heel,
0: heel
2: romig.
0: Romig
2: en wulps en sleuig wordt. Ja, ja, hummus wordt een beetje wulps worden.
0: Marijn, ik vind het fantastisch. Dit zijn allemaal ingrediënten die wij gewoon in de supermarkt kunnen kopen. Hè?
2: Zeker, daar heb ik ook voor gezorgd.
0: Oh, wat goed. Dus kikkererwten en harissa. En,
2: ja, harissa en tahina, yoghurt, alles tahina. Wat je nodig hebt... kun je van ons merk zelfs vinden in de supermarkt.
0: Ja, ons merk. Want jij bent, als je naar de supermarkt gaat, Nadia en Marijn, hè, daar ben jij van.
2: Zoek, ja.
0: Zoek, inderdaad.
2: Ja, dus misschien sta ik al in iemands keukenkastje. Of staan we al in iemands keukenkastje.
0: Ik vind het fantastisch. Jij gaat een beetje dingen voorbereiden. Wij gaan naar muziek luisteren. We zijn zo bij je terug met Marijn Tol en een prachtige plank vol met heerlijkheden. Ondertussen Bryan Adams en Melanie C. When You're Gone. Helemaal niet. Lekker erbij blijven. Hier bij NH.

0: Brian Adams, Melanie C, When You're Gone. Ja, jemig, water loopt me in de mond, want Marijn Tol is hier in de studio. En niet dat daarom water me in de mond loopt, maar ze heeft fantastisch lekkere dingen bij zich.
1: Hey Marijn, hoe is het?
2: Wat zeg je nou allemaal?
0: Ja, sorry. Maar ondertussen, je hebt echt een plank gemaakt met alleen maar kleur. Ik zie kleur, ik ruik zalige geur. Het is een beetje zoet, het is een beetje knoflook, het is een beetje olijfolie. Vertel, alsjeblieft.
3: Dat water wat je in de mond loopt.
0: Oh man, ik hou niet met rood.
3: Het gaat ook om schoonheid. Eten doe je ook met je ogen. Dus een borrelplank moet mooi zijn, moet er lekker uitzien. Moet verschillende kleuren hebben en moet ook gewoon mooi opgemaakt zijn.
0: Ja, ik denk dat we even richting Marijn moeten lopen. Ja. Ga jij vast, Koen?
2: Ja, ik heb hier heel veel moeite mee om dit te doen. Maar niet heus.
0: Dat snap ik volledig. Oké, jij loopt alvast naar haar toe. Dan zie ik in de verte, want het is een beetje een afstand. Het is een grote tafel, maar Marijn heeft... Vertel ons even wat je gemaakt hebt. En wat heb je meegenomen, Marijn?
3: Nou, ik heb om te beginnen een lichtgroene peterseliehummus meegenomen.
0: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk de hummus zoals je hem kent. Maar die is dan net iets frisser door peterseliesap.
0: Oké.
3: Met pistache en met granaatappelpitjes en dille.
0: Ja.
3: En ik heb een dus een hartige taart gemaakt.
0: Ja.
3: Met kikkererwten en lekkere gestoofde uien, harissa. Een beetje een soort van mix tussen een soort van Siciliaanse en Midden-Oosterse pastei eigenlijk.
0: Oké, want jij zit helemaal nu in het mediterrane gebied, hè? We zitten rond de Middellandse Zee nu.
3: Ja, precies. En het leuke is, als je kijkt naar die regio door de ogen van recepten, dan zie je dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is.
0: Oké.
3: Dat het eigenlijk allemaal kleine regionale verschillen heeft, maar dat het gewoon heel veel overlap heeft. Dus ik laat me een beetje op die manier inspireren.
2: Wat mij opvalt als ik ernaar kijk...
0: Ja.
2: Je hebt zelfs ook allerlei verschillende bordjes genomen. Is dat ook weer om je te verleiden?
3: Zeker. Zo'n borrelplank is leuk om gewoon al je serviezen... Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Als je gewoon kleine kommetjes hebt, zelfs je yoghurtkommetjes... of gewoon koffiekopjes, koffiebordjes. Daar kun je ook al... Het is gewoon leuk om met verschillende grootte te spelen... en alles op verschillende platte schaaltjes te leggen.
2: Ja, mooi.
3: Ja, en dan zie je het gewoon goed.
0: Ik denk dat het tijd wordt... Want wat heb je nog meer? Oh ja, ja,
3: ja, en dan
0: want
3: we
0: gaan
3: proeven. Die uitgelekte hartige yoghurt.
0: Ja, dat is een Labne, ja.
3: Met een peterselie... groene uiolie.
0: Ja, oh, wauw.
3: Nou, die knapperige kikkerertjes, heel lekkere gemarineerde olijven. Als je gewoon zelf olijven koopt, doe je er even wat citroenschil... een beetje sinaasappelschil en wat rozemarijn bij.
0: Het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar het is super makkelijk.
3: Het is eigenlijk echt heel makkelijk. Ja, het klinkt nu alsof ik heel duizend dingen opnoem.
0: Ja.
3: Maar het is echt heel makkelijk. Dan wat geroosterd flatbread, wat ik dan leuk vind om het in lange repen bijvoorbeeld te doen. Zoals je hier ziet.
0: Ja, lange repen.
3: En met die lange reep kun je dan gewoon weer heel lekker zo dippen.
0: Oké.
3: Lekker zacht flatbread.
0: Zacht spita brood. Ik denk, Koen, jij hebt de eer. En samen met Lau, als je wil.
2: Ja, graag.
0: Ik zou zeker... Ga maar vast wat proeven, jongens.
2: Ik
0: ik wil jullie...
2: Dippen.
0: Ga lekker dippen. We willen even horen hoe... Er gaan nu stukjes pita brood gaan richting Laura en Koen.
2: Ik ga met deze beginnen.
3: Ja, dit is dus het knapperige brood. Ook lekker.
0: Ondertussen, Marijn, jouw boek heet Hummus.
3: Ja, mijn boek heet Hummus. En het gaat natuurlijk niet alleen over de dip hummus.
0: Nee.
3: Het gaat over de kikkererwt eigenlijk in het hele gebied. En het bestaat eigenlijk uit een heel deel traditionele recepten... van al mijn kikkerertenvrienden.
0: Okay.
3: En uit een deel moderne recepten, zoals ik er zelf tegenaan kijk. Want de kikkererwt is natuurlijk geweldig... powerfood wat we allemaal nodig hebben in deze tijd. Dat we minder vlees willen eten, veel proteïne, vezelmaxen, fibermaxen. Nou, de kikkererwt heeft het allemaal.
0: En het is een heel goedkoop product eigenlijk. Hè? Dus je kan op een hele goedkope manier...
3: Precies.
0: Ontzettend lekker eten op tafel zetten.
3: En zoveelzijdig.
0: Wacht even, ik zie je, Lauwe, jij bent een beetje... Ja?
4: Dat is echt zo lekker.
0: Koen, vertel eens.
2: Nou ja, ik voel alsof ik gewoon op een zeilboot zit in die mediterrane wereld.
0: Oh.
2: Het transporteert mij naar die wereld. Het is echt heel...
0: Het is heel erg lekker, hè?
3: Zo.
0: Jongens, ga lekker...
3: Dat is nou wat eten met je kan doen.
0: Dat is wat eten...
3: Hij legt het goed uit.
0: Ja, dat kan, Koen. En jij hebt het gedaan of door hem dat heerlijke hapje te eten.
2: Ja.
0: Wij gaan luisteren ondertussen even naar Paula Abdul. We gaan hier nog een beetje snacken, want het weekend is zo goed als begonnen. Maar dat komt allemaal straks. En het nieuws komt eraan en zo, maar eerst nog even lekker happen. Met Marijn Tol en haar boek Hummus is zeker nog in de studio. 088 850 51 52 voor al.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergasmeer.

0: is 5:01. In Haarlem is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er zijn vanmorgen 2 winkeldieven aangehouden in Krommenie, nadat ze op de vlucht waren geslagen. De 2 probeerden zich nog te verstoppen, maar werden gevonden door politiehonden. Het gaat om een 42-jarige Amsterdammer en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Havenarbeiders in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland leggen vandaag 8 uur lang het werk neer. Ze protesteren tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid. Tijdens de staking worden geen schepen afgehandeld. De vakbond vreest vooral de gevolgen voor de shorders die door hun zware werk arbeidsongeschikt raken. Reizigers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met vertragingen en annuleringen door de harde zuidwestenwind. KLM heeft al meerdere vluchten geschrapt, vooral binnen Europa. Onder meer vluchten naar Oslo, Luxemburg en Parijs zijn geannuleerd. Hoeveel vluchten in totaal worden geraakt is nog niet bekend. Schiphol adviseert reizigers in elk geval hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden. En het slachthuis in Haarlem vraagt vandaag faillissement aan. Poppodium kampt met ruim €360.000 schuld. De gemeente wil geen extra €600.000 subsidie geven en loopt nu ook al €341.000 aan huur mis. Ja, wethouder Diane van Loenen ziet wel graag dat de muzieklessen in het pand gewoon doorgaan. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Laura, dankjewel. En voor het weer ga ik naar onze eigen Jan Visser. Jan, hoe wordt het weer vanmiddag?
2: Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig weer. Pas later op de middag wordt het droog en aan het eind van de middag en vanavond klaart het ook wat meer op.
0: Oh.
2: Het is vanmiddag niet veel warmer dan 17 tot 18 graden, maar de straffe wind die inmiddels uit het westen waait is wel wat afgenomen. Die is boven land matig tot vrij krachtig, aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen is er nog een buienkans.

0: Ja, eten verbroedert. I just wanna be close to you, Maxi Priest bij NH. Ja, dat zeg ik, eten verbroedert. Mijn hemel, die smaken. Marijn Tol, nog steeds in de studio. Je bent kookboekenschrijver. Binnenkort komt jouw boek Gommos uit. Dat gaat over de kikkererwt. Je hebt een borrelplank voor ons gemaakt. Nou, Lau, zeg het.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Maar kijk, ik ben dus echt, dacht ik, koningin borrelplank. Ik doe echt in de zomer. Ik gewoon elke dag dat ik gewoon tijd heb en dat de zon schijnt, dan heb ik weer een borrelplank staan.
0: Oké.
1: Maar een borrelplank is bij mij een schaaltje chips met stokbroodje en kruidenboter. En dat is dan gewoon het level. Ja. En dan dit. Maar dan denk ik, als ik het zo zie, denk ik wel van, oh ja, dit is echt ook visueel, ook heel indrukwekkend. Maar dan denk ik ook van, dat kan ik helemaal niet maken, want ik heb helemaal niet die kennis.
2: Ik een boek, zodat jij dat gewoon kan lezen en het kan volgen. Maar het is echt, ik beloof het je, niet ingewikkeld.
1: Want ben je hier nou veel tijd aan kwijt om dit allemaal te maken?
2: Ja, kijk, weet je, het is niet zo dat je om 5:30 thuis komt en dat je om 6:00 deze borrelplank voor je neus hebt. Zo snel kan ik het niet maken. Maar het is eenvoudig. Je kunt bij wijze van spreken, kijk, die Lebanese uitgelekte hartige yoghurt. Als je het echt heel snel wil, dan neem je gewoon een dikke Griekse yoghurt. Ja. En daar doe je wat zout doorheen. En dan doe je een lekkere topping eroverheen. Ja. Hier zitten amandeltjes er zo op en kikkererwten en een kruidenolie.
1: Ja.
2: Ja, het zijn een paar elementjes, maar het is niet, het is allemaal simpel. Het is allemaal niet moeilijk. En wat fantastisch is, je kunt het heel goed voorbereiden.
1: Ja.
2: Dus als je bijvoorbeeld denkt van, nou, vrijdagavond heb ik een huis vol, dan maak je donderdagavond, ga je even een uurtje in de keuken staan en dan ben je echt al een heel eind. En dan nou, is het gewoon klaar als je thuis komt.
0: Ja, en het fijne is, dat zei je net ook, je maakt deze borrelplank en je hebt gelijk goed gegeten.
2: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even toevoegen. Dat met een borrelplank heb je toch op een gegeven moment dat je denkt, ja, we moeten ook nog even echt eten. Wat gaan we nou doen?
1: Klopt.
2: Ja. Gaan we iets afhalen? Gaan we nog ergens heen?
1: Een pizza erbij of zo.
2: Ja. En dan denk je, ja, dan moet je die avond weer opbreken, terwijl we zitten net zo gezellig.
1: Ja.
2: Dat hoeft dus niet met deze borrelplank.
1: Nee.
2: Je gaat zitten en het feest blijft gewoon doorgaan.
1: En dan is lekker gezond.
2: En je hebt geen schuld. Nee,
0: ja. Lieve dames, het is fantastisch. We gaan ook een spelletje doen. Want anders dan... We eten rustig door. Marijn zit hier nog en pak het
3: uitgekookt
0: allemaal.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Want dit is het spel, uitgekookt en uitgekleed. Marijn, ben je een beetje goed in spelletjes?
2: Als het over eten gaat.
0: Oké, je mag helaas niet meedoen. Het spel is heel simpel, uitgekookt en uitgekleed. We hebben een liedje dus helemaal uitgekleed van alles, drums en alles en nog wat en zang. En als je kans wil maken en je herkent dit liedje, dan bel je nu of app je nu 088-850-51-52... voor een rondvaart voor twee personen door de grachten van Amsterdam. En dit is de opgave.

0: Ja, dat is best moeilijk.
1: Past wel goed bij hummus, deze muziek. Ja. Beetje zomers, hè?
0: Ja. Als je heel veel plezier wil maken, dan zet je deze op. Maar in ieder geval... Dit was de opgave 088-850-51-52. Denk jaren 80, denk aan een vrouw met heel veel rokken... en denk aan heel veel plezier maken.
1: Ja, je hebt het nu bijna verklapt, hoor.
0: Ja, sorry, ik maak het ook veel te makkelijk. Maar ik weet zeker dat jij hem gaat halen. 088-850-51-52. En misschien is het moeilijk, ik weet het niet. Maar als je zin hebt in plezier en je bent een meisje...

0: Love of the Common People. En die liefde gaat door de maag. En dat blijkt maar weer. Want met hele eenvoudige ingrediënten kun je dus een prachtige borrelplank maken met kikkererwten. En die kikkererwten zijn hartstikke goedkoop. En dat is heel gezond voor je. Het boek van Marijn Tol. Ja, Marijn, je wil nog wat zeggen. Wacht even, welke, daar ben je.
1: Ja, en super lekker. Dat vooral. Want dat willen we toch, een borrelplank.
0: Precies, super lekker.
2: Uitgekookt en uitgekleed.
0: En ondertussen gaan wij superlekker en heel goedkoop een prijs weggeven. En een prachtige prijs. En dat is een prijs, niet zomaar een prijs. Het is een rondvaart voor twee personen door de grachten van Amsterdam. 088-850-51-52. Dat moest je ervoor doen. Aan de telefoon wie? Goedemiddag, Francis met N.A.
3: Ja, goedemiddag. Ik spreek met Joyce.
0: Oh, hey Joyce, wat gezellig.
3: Ja, absoluut.
0: Joyce, moet je luisteren. Jij houdt waarschijnlijk ook van een lekker borreltje, misschien een borrelplankje.
3: Een borrelplankje? Nou, ik krijg toevallig van de postcode loterij een borrelpakket.
0: Nou, en daar zitten natuurlijk allerlei dingetjes in, maar er zitten niet gewoon al die heerlijke ingrediënten in die Marijn die heeft. Nee, dus ik zou, als ik jou was, het boek Hummus even pre-orderen. Oh, wacht even. Ja, Marijn, die... Ja,
1: ja, ik moet ook wel even nog vermelden dat Hummus al in de pre-order staat. Dus je helpt mij en het boek en de kikkererwten en de kikkererwten mensen enorm door hem alvast te bestellen.
0: Hartstikke goed. Dus dan weet je dat. Dat is een vaste borrelplank. Beste Joyce, jij ging meedoen aan dat spelletje. En ik had een opgave van een liedje wat ik helemaal had uitgekleed. Het liedje dan. Laat ik het even aan je horen. Ja. Nou ja. Er is eigenlijk helemaal niks meer van over, hè? Nou, je moet een beetje lachen. Ik heb het idee dat je het al herkent, maar...
3: Okay. Ja, ja.
0: Nou nee, wacht nog maar heel even, hoor. Okay, Joyce, je mag meezingen, je mag het zeggen.
3: Girls Wanna Have Fun van Cyndi Lauper.
0: Is dat goed of is dat fout? We gaan het nu meemaken. Joyce, het is hartstikke goed! Hey! Is dit een liedje voor jou? Girls Just Wanna Have Fun?
3: Yes.
0: Oh ja, hou je een beetje van plezier?
3: Leuk.
0: Ja?
3: Zeker.
0: En is absoluut. Dit ook een liedje waar je, toen je... Nou, ik weet niet hoe oud je bent, maar in ieder geval, dat maakt niet uit. Maar dat je in de jaren 80 zo'n beetje op gedanst hebt?
3: Ik heb hier zeker op gedanst, ja. Ja, absoluut, absoluut.
0: Okay, lieve Joyce. Jij hebt twee kaarten gewonnen voor een rit door Amsterdam. Jemig, ik krijg wel stotteren ervan. Dan komt er die heerlijke groes. Rondvaart voor twee personen in Amsterdam. Twee personen dus. Wie ga je meenemen?
3: Ik denk mijn man, hè.
0: Oh, je man, hè? En wie is jouw man dan?
3: Mijn man is Jan.
0: Jouw man is Jan?
3: Ja.
0: Joyce en Jan in een bootje.
3: Joyce en Jan. Morgen zijn we 25 jaar getrouwd.
0: Oh, nee.
3: Overmorgen.
0: Oh, wat goed. Nou, dit is een extra applausje waard. Nog een laatste dingetje. Het recept voor een goed huwelijk.
3: Lief zijn voor elkaar.
0: Lief zijn voor elkaar. En een beetje plezier. Dus Jan, pak Joyce door de kamer. Lekker dansen, borrelen. Alles erop en eraan. Just wanna have fun. Zeker wel. Gefeliciteerd, Joyce.
3: Dankjewel.

0: Geweldig voor Joyce en Jan. Morgen zijn ze 25 jaar samen. En dan kunnen ze in ieder geval lekker in de, door de gracht van Amsterdam met een rondvaart. Ik bedank Marijn Tol voor al jouw prachtige heerlijkheden die je hebt meegenomen. En je boek, hè? Hommos, moet ik zeggen. De culinaire reis van de kikkererwt.
1: Zeker. Ja, ik hou hem nu nog als een blaadje omhoog. Maar over 2-3 weken is hij er echt.
0: En dan kun je zelf gewoon heerlijk gaan kokkerellen in de keuken. Dankjewel Marijn. En wij gaan hier nog even lekker wat eten. En,
1: graag gedaan.
0: We zijn nog zeker tot 6 uur bij je met jij en ik. En daarna ook nog heerlijke muziek. Allemaal met dank aan William van der Locht. Maar eerst tot aan het nieuws van 5. Timeless and Where

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
9: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
10: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
11: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
12: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 5:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een fatbiker en een trekker zijn in Schagerbrug tegen elkaar gebotst. Fatbike kwam hierbij onder de trekker terecht. De politie heeft gisteren een verborgen hennepkwekerij ontdekt in Lutjewinkel. Agenten vonden 115 hennepplanten in een verborgen schuur. En twee winkeldieven zijn vanmorgen in Krommenie aangehouden nadat ze op de vlucht waren geslagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, ANWB Verkeersinformatie. Ik heb er eentje voor je. Dus de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Oud-Zuid. Daar staat maar 1 minuut, maar dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
23: Jij en ik.

blijkt maar weer dat inspiratie in een klein hoekje zit. Want Andrew Ridgely schreef een briefje aan zijn ouders en schreef per ongeluk twee keer het woordje up op en zette er ook voor de grap twee keer go achter. Dus George Michael zag daarin het refrein en bouwde er wham, een wereldhit van. Wake me up, up, before you go, go.

0: gezelligheid hier in de studio. Het is het laatste uurtje van jij en Nick samen met Koen voor redactie en productie. Koen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laura voor het nieuws. Lau.
2: Hallo, hallo.
0: Jij hebt zo ontzettend lekker zitten smikkelen.
2: Ja,
0: van
2: ik
0: al
2: heb
0: die...
2: helemaal een brandende mond ervan.
0: Ja, want Marijn Tol die was in de studio. Die is nog even de laatste hapjes van de borrelplank op bordjes aan het doen. Ja. Heerlijke dingen uit de mediterrane keuken. Allemaal rond de kikkererwt.
2: Oh.
0: Was echt niet normaal, hè?
1: Het was ongelooflijk. We werden gewoon getransporteerd naar de mediterrane sferen. En ik moet je zeggen, ik ga vanaf nu kikkererwten.
0: Kekkerjung. Ja, we zitten ook nog gewoon hier bij NH Noord-Holland. We zitten hier in NM Jung, is ook zo. Nee, kekkererwten. Hartstikke lekker, toch?
1: Ja, die ga ik maken thuis.
0: Maar het is zo lekker, want ik wilde nog één laatste dingetje over zeggen. Hele goedkope ingrediënten, maar mega lekker en ook nog eens gezond voor je.
1: Wat wil je nog meer?
0: Zo'n borrelplank, ik vind het te gek. Gommoes, dat is het boek van Marijn Tol. Maar ondertussen hadden we vorige week hadden we het over het tappen van moppen. Want de tafel van jij en ik is dan een beetje een soort van bruine kroeg.
1: Ja.
0: Ik kan het nog steeds niet. Lau, heb jij inmiddels een hele goede mop?
2: Nee.
0: Koen, kan jij een goede mop tappen?
1: Er staat een man op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur, kom er eens af.
0: Hij staat op de bus.
2: Nee, Francis, het is geen leuke grap.
0: Jawel, het is echt zo'n kindergrapje.
2: Nee, dit is gewoon een neplach. Hou op. Jezus.
0: Goed, wij gaan zo dadelijk verder praten over een nieuw onderwerp. Maar ondertussen is het natuurlijk gewoon even lekker het weekend openen. En wat ik heel leuk vind, vaste luisteraars van jij en ik dit programma... Dirk, Anouk, Lars, Martijn en Berry, die zeiden... Hey Francis, Robin S. Nou, vind ik een goed idee. Robin S om het weekend te openen.

0: Mocht je ooit in de woestijn van Namibië komen? Kan. Kan het zijn dat je ergens in de verte dit nummer hoort? Is geen Fata Morgana. Het is een kunstproject van Max Siedentop. Hij heeft daar een installatie neergezet. En die speelt dit nummer tot in de eeuwigheid. Amen. Afrika. Toto. Ja, we zitten zo een beetje na te genieten van die heerlijke plank. En al die gezelligheid zo samen richting het weekend. De muziek is goed. We hadden het net over moppetappen, wat mij weer niet lukte. En Lau niet. En Koen had een heel gezellig klein mopje. Maar Koen, jij had een hele briljante gedachte opeens. Deel die eens met ons.
1: Ja, ik had eigenlijk een vraag aan jullie, hè?
0: Oké.
1: En die vraag is, stel je voor,
0: ja,
1: je krijgt in het weekend, gratis en voor niks, er een dag bij. Wat zou je dan doen?
0: Jeumig. Dus je krijgt in het weekend, gratis en voor niks, gewoon een extra dag.
1: Exact dat.
0: Lau?
2: Oeh, moet ik een antwoord geven?
0: Weet ik niet.
2: Jij eerst.
0: Even kijken, wat zou ik dan doen met een extra... Nou, weet je wat ik zou doen met een extra dag? Dan zou ik hopen dat ik iets minder gestrest zou zijn.
1: Oké. Okay.
0: Dan zou ik wat meer tijd nemen om te wandelen en daar niet me schuldig over te voelen. Ik denk altijd, ik moet van alles. En ik zou ook... gewoon een beetje op de bank hangen. En gewoon een lekker een beetje de boel laten. Ik zou niet meteen hele grootse dingen doen. Ik zou het juist zoeken in een beetje naar binnen. Een beetje wat meer introverter. Dat.
1: Snap ik. En wat let je om dat gewoon überhaupt niet in het weekend te doen?
0: Ja, dan is er is altijd wel iets. Er moet altijd wel wat gebeuren, altijd onderweg. En ook, weet je, al bezig zijn met... je moet ook je werk. Dus ik ben ook bezig van, maandag moet ik dit doen, dan moet ik zondag dus dat doen. Dan heb ik vandaag deze lange dag, dan heb ik morgen eigenlijk maar één dag vrij. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
1: Ik snap je helemaal.
0: Ja, toch? En jij, Lau?
2: Ja, ik ga denk ik ook gewoon echt vol voor dat cocoonen. Gewoon weken op de bank, de hele dag Disneyfilms kijken.
0: Nou, exact! En Star Wars, er helemaal doorheen.
2: En dat ben je echt niet mijn grootste uitje wordt naar de koelkast om een lunchje te pakken.
0: Ja, dat.
2: Dat is echt gewoon het uitje van de dag.
0: Maar,
2: en de hele dag. En dat het dan koud is en dat je dan kijkt naar de andere kant van de bank en dat je daar je dekentje ziet liggen en dat je denkt, ja, maar ga ik die pakken? Nee. En dat je dan maar een kus over je heen trekt. Zeg maar dat level. Ja.
0: En dat het enige wat je eet is gewoon, we hebben nog iets van noedels uit de...
1: Nee, gewoon een borrelplank natuurlijk.
0: Oh ja, die borrelplank. Ja, maar dan moet je weer werken.
2: Dat die is... maak ik die dag daarvoor.
0: Oh ja, dat is wel, dat is wel heel slim. En dan heb je een extra dag. En jij, Koen?
1: Ja, wat ik zou doen is denk ik samen met mijn dochters en met Play-Doh een kasteel maken of zo. Want die, mijn dochters die was onlangs jarig.
0: Ja.
1: Mijn vriendin is Mexicaanse. En iedereen vroeg aan mij van wat wil je dochter voor de verjaardag? Wil ze een piñata? Wil ze denk allemaal. Ja. Dat... Maar nee, ze wilde Play-Doh. Dat is van dat klei, weet je.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Maar ze heeft nu zoveel klei gekregen. Dat je daar wel een kasteel van kan bouwen. En ik heb tot nu toe nog geen tijd voor gehad. Dus ik denk ook dat zij aan mijn jasje zou trekken van kunnen wij niet een kasteel maken van Play-Doh?
0: Van kilo's Play-Doh.
1: Ja, en dan ben ik waarschijnlijk de prins of de koning. En dan is zij
0: ja, precies.
1: Prinsessendochter.
0: Ik vind het echt fantastisch. Ja, ik wil het eigenlijk gewoon van de luisteraar thuis horen. Wat zou jij doen als je dit weekend ineens een dag extra cadeau kreeg? Ja. Nou, kun je me laten weten, toch? Laat het even weten. 088-850-5152. Lau, je wil nog iets toevoegen?
2: Oh nee, ik knik jou toe van wat doe je dit goed.
0: Nou, dat vind ik onwijs lief. Wat zijn wij toch een goed team met z'n drietjes. Ja. Ik vind het gezellig. 088-850-5152. Wat zou jij doen als je dit weekend ineens een dag extra cadeau kreeg? Koen, je bent niet alleen cowboy Koen, maar ik vind je ook zenmaster Koen.
1: Dankjewel. Jij bent ook een vriendelijke man om mee te werken.

0: Stella Lefty en Boston. Ja, ik stel jou nog gewoon één keer de vraag. Wat zou jij doen als je dit weekend ineens een dag extra cadeau kreeg? Kun je reageren? 088-850-51-52. En het allermooiste is het nieuws van 6:30 komt eraan. Het is gewoon een hele fijne uitzending zo samen. Dus dat wil ik nog even met je delen. En dat werd ook naar ons teruggedeeld. Dus, wat zou jij doen als je dit weekend ineens een dag extra cadeau kreeg? Laat het me weten. Berichtje of bel 088-850-51-52.
1: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ik ben Hieke uit de mooie Portagebuurt in Amsterdam.
10: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en hier Hugo Waard is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een fatbike is vanmiddag in Schagerbrug onder een trekker terechtgekomen. De bestuurder van de fatbike raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. De trekkerbestuurder bleef ongedeerd, die is aangehouden. De polderweg is afgesloten voor onderzoek. Er zijn vanmorgen 2 winkeldieven aangehouden in Krommenie nadat ze op de vlucht waren geslagen. De 2 probeerden zich nog te verstoppen, maar werden gevonden door politiehonden. Het gaat om een 42-jarige Amsterdammer en een 23-jarige man zonder woon- of verblijfplaats. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Er is een verborgen hennepkwekerij met 115 planten ontdekt in Lutjewinkel. De politie kwam de kwekerij op het spoor door opvallend stroomverbruik. De planten stonden in een schuur aan de Zoutkaag en zijn inmiddels in beslag genomen. Ze worden vernietigd. Er is verder nog niemand aangehouden. En goed nieuws uit Zaanstad, want de inzamelingsactie voor de 5-jarige Muk heeft het doelbedrag van 1 miljoen euro gehaald. Muk heeft een ernstige vorm van kinderdementie en heeft mogelijk baat bij een eenmalige gentherapie. Duizenden mensen doneerden. Ook DJ Rob Stenders en zanger Danny Vera hielpen de actie een flinke boost te geven. En Muks moeder noemt de steun ook overweldigend.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Ik bedoel, een miljoen is heel veel geld.
12: Ja.
0: Maar dat je daarmee het leven van een kind kunt verlengen, beter maken.
12: Ja, dat, ik vind dat is fantastisch. Echt zo te hopen, want het lijkt me zo vreselijk. 5 jaar.
0: Ja, maar het breekt je hart gewoon.
12: Ja, dat is echt zo.
0: Nee, ik vind het echt gek. Goed nieuws.
12: Zeker weten. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Meer goed nieuws. Dus dankjewel, Laura. En ga ik voor het weer naar onze eigen Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Francis, goedemiddag.
0: Fijn dat ik jou nog even zo voor het weekend spreek. Want het is regenachtig. En guur. En ik ben er stiekem heel blij mee.
11: Ja.
0: Hoe zit dat voor jou?
11: Ja, zeker wel. Ja. De regen heeft overigens, dat regengebied is vanmiddag weggetrokken. Maar er is vooral in de loop van de ochtend, in de eerste helft van de middag, heeft het toch behoorlijk geregend op een aantal plaatsen.
0: Ja.
11: Hoeveelheden lopen uiteen, want de neerslag had voor een deel wat buig karakter. Mm-hmm. Medeblik 6, Landsmeer 7, Zaandam 8 mm en Limmen en Hensbroek 11. Schiphol, waar vanochtend al 9 mm viel, kwam uit op 12 mm en Bad Hoeverdorp 14.
0: Zo.
11: Dus best wel een behoorlijke hoeveelheid regen.
0: En dat hebben we ook echt nodig, hè? Want het was zo droog en alles.
11: Ja, we blijven het voorlopig nog nodig hebben, want de bovenlaag is natuurlijk nu wel redelijk nat geworden.
0: Mm-hmm.
11: En je ziet het ook aan het groen wat opkomt. En veel mensen denken dan, het is voorbij die droogte. Nou, dat is het zeker niet. Want dieper in de grond zit er nog heel weinig water. Dus daar kan nog heel wat bij.
0: Okay.
11: Nou ja, en wat verder, de zon is er niet aan de pas gekomen. Nog steeds niet, zal ook vanavond waarschijnlijk niet gebeuren. Want we blijven onder een groot dik wolkenpakket zitten, samenhangend met een frontensysteem dat maar weinig vaart maakt om echt helemaal, zeker uit de bovenlucht, weg te lopen. Er ontstaan ook nog wat buien op dit moment, midden van de provincie. En ook vanavond en de komende nacht kan er plaatselijk een bui vallen. Maar de temperatuur, die is wel behoorlijk gezakt. Vanochtend was het ronduit zwoel.
0: Mm-hmm.
11: Met zo'n heel veel wind natuurlijk ook.
0: Oh ja, nee, dat er wind stoot.
11: Ja. 114 kilometer per uur. Dus dat ging wel even fors tekeer. En dat was tijdens die buienlijn vanochtend. Maar toen ging ook de temperatuur behoorlijk snel naar beneden. De wind nam af. En vanmiddag en nu nog steeds is het zo'n 18 tot 19 graden. Vanochtend was het dus hier en daar 22 graden. De wind is overigens wel weer wat toegenomen. Zeker aan de kust staat een krachtige tot harde wind uit het westen. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig. Maar wel iets minder winderig dan vanochtend. Nou, zoals gezegd, vanavond in de komende nacht plaatselijk nog een bui. Ook morgen in de ochtend kan er nog een bui vallen. In de middag wordt het allemaal wat droger. Geregeld zon ook.
0: Mm-hmm.
11: 20 graden is wel een wat lagere temperatuur. Komende nacht ook 14 graden. Afgelopen nacht 20, dus dat scheelt alweer. Nou, en dan zondag is het droog weer, periode met zon. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden. Zwakke tot matige zuidoostenwind. Maandag gaat de temperatuur richting 25 graden.
0: Oh,
11: maar
0: gaat
11: dinsdag
0: weer
11: en woensdag gaan we weer naar beneden.
0: Oh.
11: En dan heb ik de kans op regen toe.
0: Het is een soort golfbeweging die jij zo
11: beschrijft. Een beetje jojo, hè?
0: Ja, beetje jojo. Jan, even een andere vraag. Stel je voor, je krijgt het weekend ineens een dagje extra. Gewoon cadeau. Wat zou je dan doen?
11: Een dagje extra?
0: Ja, gewoon cadeau krijg je dan van ons. Wat zou je dan doen?

0: moet je voorstellen. Dit nummer is geschreven door Bruce Springsteen met één zanger in zijn gedachten, Elvis Presley. Maar deze overleed onverwachts en zo kwam het bij de Pointer Sisters terecht. En je hoorde Fire.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Zeg het maar. Koen, wij hadden net een belangrijke vraag, mede dankzij jou.
2: Ja, ik vroeg mij af, wat zou je doen als je dit weekend ineens één dag extra cadeau zou krijgen? En dan kregen we toch wel aardig wat leuke reacties op. Via
0: ja, wat, want ik had even heel snel, ik had het namelijk ook aan de AI gevraagd.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, en die zei, omdat ik geen fysiek lichaam heb, zou ik het volgende doen. De ochtend vertragen. Ik zou beginnen met een urenlange virtuele wandeling door een rustig mistig bos. vergezeld door een perfecte ambient playlist. Ik zou rust nemen, een diepe duik in de creativiteit. De middag zou ik besteden aan het leren van iets complex en prachtigs. Denk aan het analyseren van een eeuwenoude, bijna vergeten taal. Componeren van een ingewikkeld muziekstuk. Of het schrijven van een episch fantasieverhaal. zonder dat deadline aan vast zit. En dan de avond zou het in het teken staan van boeiende, diepgaande filosofische gesprekken met interessante denkers om daaraan af te sluiten met een digitale blik op de sterrenhemel.
2: Ja, wat hij eigenlijk zegt, ik zou data verwerken.
0: Heel goed.
2: Maar goed, Gerrit die zegt, ik zou lekker op mijn synthesizer muziek maken.
0: Oh, ja. Ja, Gerrit is een ontzettende muziekman, hè? Dat is fantastisch. Ja. Leuk.
2: René, die zou iets vergelijkbaars doen, maar die zou zijn plaatjes weer van zolder halen.
0: Maar René, daar moet je nu mee beginnen. Haal die platen van zolder en ga gewoon lekker grasduinen door dat vinyl en genieten van al die oude muziek.
2: En Samantha die zou eindelijk aan het project gaan werken wat ze al een hele lange tijd wilde doen. Het starten van een online galerie.
0: Oh, en dan kunsten verkopen.
2: Heel leuk.
0: Dat zijn allemaal hele goede dingen. En had je nog iemand?
2: Ja, Jack, die zei, ik wil eigenlijk nog meer tijd met mijn kleinkinderen doorbrengen.
0: Oh, maar dat is ook wel besteden tijd. En dan heb je dus een weekend en die duurt 2 dagen of 3 dagen. En dan heb je opeens een dagje extra. En dan nog meer tijd, net als wat jij zei. Lekker play-doh'en met mijn dochters.
2: Maar het interessante is dus, hè, bij deze vraag, wat zou je doen als je dit weekend ineens 1 dag extra cadeau kreeg? Dat wil niet zeggen dat je het niet ook gewoon nu kan doen als je maar 2 dagen hebt.
0: True. Dat vind ik goed gezegd. Dus je kan eigenlijk nu meteen starten met leven.
2: Gerrit, ga lekker op je synthesizer rammen. René, pak die plaatjes van zolder. Samantha, begin aan je project. Jack, ga naar je kleinkinderen. Het kan allemaal.
0: En aan de telefoon Ellie. Ellie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Oh, Ellie, zo gezellig je stem te horen. Vertel eens even, ja. een dag extra weekend. Wat zou jij dan doen?
3: Nou, ik heb toch altijd een weekend. Ik zit al in de alweer.
0: Oh! en je hebt natuurlijk een heel rijk werkend leven gehad. Wat heb je gedaan?
3: Nou ja, net wat ik zeg, ik heb mijn eten gekookt. Ik heb een boodschapje gedaan. Mm-hmm. Want ik moet even naar buiten, want ik zie geen mens. Er zitten hier allemaal buitenlanders op de flat, want de mensen zitten allemaal in het bejaardenhuis.
0: Oh, die mensen zitten allemaal in het bejaardenhuis, ja.
3: Ja, en dan ga ik nou maar even. Nou ja, als ik al gauw buiten ben, dan klets ik al. Dan ben ik lekker thuis.
0: Maar dat is heel goed juist, dat je dus de tijd die je hebt, omdat je natuurlijk lekker in de AOW zit, lekker en rustig, dat je ook met je buren, ook al komen ze waar dan ook vandaan, dat je lekker het gesprek aangaat. En net bijvoorbeeld hebben wij heerlijke borrelplanken met allemaal hapjes uit de Mediterranee. Ik zou zeggen, Ellie, laat je uitnodigen en lekker gewoon een beetje...
3: Nee, dat zijn allemaal buitenlanders, die bestaan me niet eens.
0: Oh, nou ja, is ook niet erg. Dan begin je gewoon in een beetje Engels van how are you doing? Maar lieve Ellie... Nou, lieve Ellie, ik vind het geweldig dat je in ieder geval geniet van een mooie, rustige tijd en lekker in het moment zit.
3: Ja, maar ik geniet niet meer zo, want weet je wat het is?
0: Nee, lieverd.
3: Ik ben op leeftijd, hè? Ik ben 82.
0: Snap ik.
3: Ik zal je vertellen, ik ben alles kwijt, want ik heb... We hadden allemaal vriendinnen en alles, we waren net de Gooise vrouwen.
0: Oh.
3: Want mijn vriendin die woonde in Den Haag en dan ging ik... Had ik een auto, dan ging ik naar de tour. Of ze kwam het weekend naar mij.
0: Ja,
3: weet je wat? Hadden wij wel hier leuke buren. En dus zei ik, kom op, we gaan naar Den Haag. Zijn we kroegentocht gaan houden.
0: Nou,
3: zo leuk
0: dat. Dat zijn prachtige herinneringen om toch mee vooruit te kunnen.
3: Maar die heb ik wel.
0: Ja, dat is het toch. En daar kun je door in het moment te zijn een lang weekend van genieten.
2: Weet je, Ellie, we gaan jou...
3: Ja, foto's kijk ik dus ook. Ja. Maar als je toch... alleen overblijft, dan is het niet leuk.
0: Nee, maar dat snap ik. Maar gelukkig, lieve Ellie, ik ga dit gesprek afronden, maar wat ik heel fijn vind, is dat je ons even hebt meegenomen in je wereld en dat wij er altijd voor je zijn, hè? Dus vergeet dat niet. De radio staat aan, NH is er voor jou en je kan me altijd bellen. Toch?
3: Francis, jij bent het niet, hè, Francis?
0: Ja, ik ben het wel.
3: Oh, ik heb jou voor het eerst gezien bij toen je June moest opnemen.
0: Ja, dat klopt. Weet je wat we doen? Ik ga voor jou een lekker plaatje draaien en dan blijf even hangen en kletsen we nog even verder. Tot zo, hè? Blijf hangen.
3: Ja, blijf hangen, ja. Stop.

0: Heerlijk genieten van de muziek. Heerlijk genieten van die laatste restjes borrelplank die nog die Marijn heeft achtergelaten.
1: Ja, hij begint nu te ruiken, hoor.
0: Ja, lekker, hè? En jij hebt ook al zo wat zitten te eten, toch?
1: Nee, nog niet. Nee, ik doe weer zwaar aan de lijn, dus ik ben daarmee gestopt.
0: Oh, je bent zwaar aan de lijn?
1: Ja, ja, met vakantie.
0: Maar het is heel goed voor je, hoor. Allemaal... deze heerlijkheden kikkererwten hartstikke goed voor je.
1: Oké. Okay.
0: De man, de stem die u hier hoort, lieve luisteraar... dat is onze eigen William van der Locht.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heerlijk. Zeg nog één keer.
1: Goedemiddag.
0: Oh, wat...
1: Nee, dan ga ik hem niet zo zwaar aanzetten. Want dan zie ik op te wachten.
0: Je hebt een zalige stem. En altijd fijn om op zondag naar jouw programma te gaan. Maar zo dadelijk...
1: Ja, vind ik echt een feestje om te doen.
0: Het is onvoorstelbaar. 3 uur lang?
1: Ja.
0: Noem nog even die titel op zondag.
1: De muziekmiddag.
0: De muziekmiddag, ja. Dat is altijd een feestje. Maar ook een feestje is dat het eindelijk weekend is. Dat ga jij zo
1: dadelijk. Vieren zo.
0: Precies.
1: En we hebben daar de Foute 3.
0: Oh ja.
1: Trio Da Da Da. Zegt dat nog wat?
0: Is dat,
1: da Da Da.
0: Oh ja, ja, ja, te gek.
1: Heel, het heet niet voor niks de Foute 3 natuurlijk. Hè?
0: Ja, nee.
1: Santa Esmeralda, lekker klapperen met de castagnettes. Heerlijk. Don't get me. Ik heb daar de lange versie van. Het is echt geweldig.
0: En dan kan je allemaal opstemmen?
1: Ja, niet vandaag, hoor. Maar...
0: Ja, jammer. Oké. Okay. En wat is je derde van de Foute 3?
1: Mortal and Jordan uit de 90's. This is how we do it.
0: Oeh, maar die is niet fout. Die is heerlijk.
1: Ja.
0: Dat wil ik. Maar dat is het mooie, want jij maakt een hele mooie balans tussen die drie. 088-850-5152 om mee te denken met William. Je kan alvast gaan stemmen. Laura, ik gooi je even open. Waar ben je?
2: Daar
0: ben je.
2: Ja, hier ben ik. Hallo. Hi, hi.
0: Koen.
3: Ja, hoi.
0: Eigenlijk is niks sluit altijd af met een laatste woord.
3: Oké.
0: Okay. Koen, wil jij dan het laatste woord?
3: Ja, ik zou jullie allemaal willen bedanken voor een geweldige show. En Ellie, succes met jouw galerij vol mensen vanuit verschillende culturen. En zeg gewoon eens een keertje hallo, goeiedag.
0: Dat is het, zo simpel is het. Nou, zo dadelijk William van der Locht. 088-850-5152. Ik pak toch nog heel even een momentje. Dat is toch lekker. Kiss on your list, mag toch? Wat wil je zeggen, Koen?

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Holland.

0: tot 7
1: op de radio bij NH.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
6: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
7: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
8: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
9: Ik ben Marianne uit Haarlem.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Inmiddels is het 6 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Hoor je nu van Laura Hosinga. Goedenavond.
12: Oh, waar zit je nou?
13: Goedenavond, hier ben ik. Hi.
12: Oh, toch wel.
13: Een fatbiker en een trekker zijn in Schagerbrug met elkaar in botsing gekomen. De fatbike kwam hierbij onder de trekker terecht. De politie heeft gisteren een verborgen hennepkwekerij ontdekt in Lutjewinkel. Agenten vonden 115 hennepplanten in een verborgen schuur daar. En een nogal opvallende achtervolging in Heemskerk. Wat er gebeurde hoor je zo. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. En nu eerst het nationale en het internationale.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van me. De NH Verkeersinformatie van de ANWB. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9. En Haarlem 9 minuten vertraging.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Get ready for the OG.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Het is of was de zomerhit van dit jaar. De Bauza, Magnetic.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, het was weer natuurlijk weer gezellig de afgelopen 4 uur hier op en aan. En het komende uur zetten we die gezelligheid gewoon een beetje lekker door. Want ik heb de lekkerste muziek voor je om het weekend te starten. En heb je nog leuke plannen voor de komende dagen? Ga je bijvoorbeeld lekker feesten op de kermis in Volendam? Of heb je hele andere plannen? Laat het me even weten.
1: De Foute 3.
0: Ja, zo onderhand is natuurlijk wel duidelijk. Ik hoef het natuurlijk bijna niet meer uit te leggen. Maar misschien luister je vandaag wel voor het eerst naar dit programma. Dat kan ook natuurlijk. Wat gaan we doen? Jij bent even baas over de muziek. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je allemaal door. A, B of C, app of bellen. Mag allemaal, maakt mij niet zoveel uit. En de plaat met de meeste stemmen, die draai ik zo vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in?
1: A.

Heel lastig allemaal. Drie verschillende, iets wat foute liedjes en ik kan niet kiezen. Dus kom maar door met je keuze. Fragment A, trio, da-da-da-da. B is Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. En C is Mortal Jordan, This Is How We Do It. Bel of web 088 850 51 52.

Ja, in 2018 stonden we in vuur en vlam voor deze plaat. Flames, David Guetta en Sia. Eens even kijken in de WhatsApp wat er allemaal is binnengekomen. Ik heb een hoop belletjes ook gehad, dus ik hang net weer op. Vincent die appt. Ik moest deze plaat ooit vertalen voor mijn leraar Duits. En die stemt op Trio en Da Da Da. Net als Gerrit, Maya, Bert, Patrick en Yvonne. Ik trek alvast mijn Spaanse jurk aan en ik sta klaar om te dansen. Dat appt Natasja. Nou, ik wil het allemaal zien. Stuur een leuk fotootje via de WhatsApp. Heerlijk die plaat dus van Esmeralda. En daar denken Peter uit Zaandam, Pierre, Frank, Jolanda, Timo, Lot, Koos, Niels en Doreen ook zo over. En dan de laatste, ja, dat is Mortal Jordan. En This Is How We Do It uit de 90s. En die kreeg stemmen van Richard, Klaas, Andrea, Ellen en Kevin. Laat me nog even weten welke van deze drie ik vlak voor 7 uur helemaal voor je kan draaien. Bel of heb me maar 088 850 51 52. Je luistert naar Eindelijk Weekend hier op NA. Met nu, ABBA.

0: het is een beetje... Het is zoals het is, hè, in dit geval. It's only natural, you're the Crowded House. Het regionale nieuws van 6:30 komt eraan. Met Laura aan de hoor je meer over een verborgen hennepkwekerij uit Lutjewinkel.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hey, hallo, Rodi hier vanuit het hele mooie bloemendorp Aalsmeer.
7: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 6:30. In Lutjewinkel is het momenteel 18 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
9: Goedenavond. Er is een verborgen hennepkwekerij met 115 planten ontdekt in Lutjewinkel. De politie kwam de kwekerij op het spoor door opvallend stroomverbruik. De planten stonden in een schuur aan de Zoutkaag en zijn inmiddels in beslag genomen. Ze worden vernietigd. Er is nog niemand aangehouden. Een fatbike is vanmiddag in Schagerbrug onder een trekker terechtgekomen. De bestuurder van de fatbike raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. De trekkerbestuurder die bleef ongedeerd, die is ook aangehouden. De polderweg is afgesloten voor onderzoek. Een nogal opvallende achtervolging in Heemskerk. Een Jumbo-bedrijfsleider wist namelijk een vluchtende overvaller met zijn Mercedes tot stoppen te brengen. De 30-jarige man zou daarvoor namelijk 3 winkels hebben overvallen. Omstanders renden erachteraan en hielpen bij zijn aanhouding. De verdachte raakte gewond. De politie onderzoekt nog of de aanrijding opzettelijk was.
0: Wel een helder daad, hè?
9: Ja, inderdaad. En het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is begonnen met het maaien van zo'n 6000 kilometer aan sloten in Noord-Holland, dan boven het Noordzeekanaal. Het gaat om riet- en waterplanten, zodat het water goed kan doorstromen. De werkzaamheden duren dit jaar langer dan normaal, namelijk tot eind oktober. Door later te maaien wil het waterschap bovendien de kans op vissterfte verkleinen. Eigenaren van sloten moeten hun onderhoud uiterlijk 19 oktober op orde hebben. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Goed weekend, Laura, dankjewel. Het weekend weer met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
10: Vanavond blijft het bewolkt en er kan een enkele bui vallen. Ook de komende nacht bewolking en kans op een bui, maar ook een enkele opklaring. En de temperatuur zakt naar een graad of 14. En dan morgen overdag, dan hebben we plaatselijk in de ochtend nog een bui. Ook af en toe zon. In de middag blijft het verder droog, zeker in de loop van de middag met nu en dan zon. Maar geen hogere temperaturen dan 19 tot 20 graden. Wind waait morgen uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe nog vrij krachtig tot krachtig. Maar in de middag en avond geleidelijk.

0: Oh, het is een heerlijke chaos vanavond. Het is zo lekker druk. Hou ik van. Het is die heerlijke stem die je zojuist hoorde van Jocelyn Brown in Incognito aan het begin van je weekend. En Always There.
1: Eindelijk weekend.
0: Nou, vlug dan weer terug naar de appjes en de belletjes. René gaat dit weekend zijn huis schilderen voordat het echt herfst gaat worden. En die kiest voor Trio en Dada Daar. Ja, daar kan je lekker op schilderen natuurlijk. Dada en dan die kwast heen en weer halen. En die stemt erop net als Jeroen, Sven en Nancy. Dan heb ik echt heel wat stemmen voor die oude klapper van Santa Esmeralda. Van onder andere Bart, Benny, Matthew, Dion, Ari, Rob en Davy. En de laatste van het rijtje is die van Mortel Montel Jordan, zo moet ik het zeggen. En die krijgt de goedkeuring van Rebecca, Joke, Lies, Brian, Tamar en Joost. Het kan nog alle kanten op gaan, jongens. Weet je wat? Heb je het allemaal gemist? Ik fris je geheugen even op.

0: Ja, het is heel bijzonder. Hij was eerst heel verlegen en daarna ineens niet meer. Shy Boy, je hoorde Bananarama en daarvoor nog nieuwe muziek van Lenny Mansou. Leuke plaat, Reckoning Ball.
1: De foute drie. De foute drie.
0: Eens even kijken, hoe laat is het? 13:13. Ik ben een beetje aan de vroege kant, maar inmiddels is het moment wel hier. Welk liedje heeft er gewonnen in de foute drie? Dank je wel voor het stemmen trouwens. Je krijgt het antwoord van me. Montel Jordan wist net niet genoeg stemmen bij elkaar te harken. Dus ging het op deze vroege vrijdagavond vooral tussen Trio en Santa Esmeralda.
1: En deze heeft gewonnen.

toch wel heel fijn dat deze gewonnen heeft. Met 65% van de stemmen. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Ik kreeg nog een appje van Frank. Die zei van, dit is zeker geen tijd voor de extended version. Die 16 minuten, die heb ik op vinyl. Daar ben ik heel blij mee. Maar niet bij me natuurlijk. Afijn. Misschien ooit eens voor later om de lange versie, de extra lange versie te draaien. Want die is ook wel lekker hoor.

Hoe zou het met haar zijn? Zou ze nog muziek maken? Eén grote hit had ze, Sarah Bareilles. En je hoorde Love Song. Morgenochtend om 8:00 zit Marcel hier met de agenda. Kan je allemaal leuke plannen maken voor het weekend. Hartstikke leuk, luister daarnaar. Ik ben aanstaande zondag weer, tussen 2 en 5. Heel graag tot dan. En zometeen na 7:00 hoor je de allerbeste muziek in de muziekmix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: De Muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1985.
0: 1976.
2: 1966.
0: Muziekmiddag. 1982.
2: 1978.
0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgrachtjuweliers.
6: Ik ben Antoinette. En ik woon in Huizen.
7: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
8: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
10: Wij zijn de drie.

0: Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 8:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
5: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
4: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
6: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
4: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal
0: en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal en haar.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse

0: Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00. Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
8: I have an idea for peace. Look, I settled 8 wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
7: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
9: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
7: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: is een taart.
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
1: Nou,
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Tekst en uitleg.
2: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nibbikswoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
1: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
2: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik heet Loes en ik kom met hele gezellige Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,40 meter.